0: Goeienacht. In het Brabantse Ettenleur is een vrouw gereanimeerd die uit een brandend huis werd gered. Ze moest van zolder worden gehaald en is na de reanimatie naar het ziekenhuis gebracht. De brand is ook overgeslagen naar andere huizen in de buurt. Het is niet bekend hoe de brand in Ettenleur is ontstaan. Ruim 62.000 mensen met psychische klachten zijn niet in beeld bij de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van de mensen met zulke problemen die daardoor opnieuw in de problemen kunnen komen. Gemeenten hoeven al meer dan 10 jaar niet meer naar die groep om te kijken, maar volgens experts moet die zogenaamde bemoeizorg terugkomen. In Zimbabwe, in het zuiden van Afrika, is een veerboot gekapseist. Aan boord waren bijna 100 mensen en er wordt gevreesd voor veel doden. 60 mensen konden worden gered, maar er zouden nog meerdere lichamen ronddrijven in het water. De veerboot zou zijn omgeslagen door hoge golven. En anderhalve dag na de zware aardbeving in Colombia is een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald. Het was een moeilijke reddingsactie die een halve dag duurde, maar het gaat goed met haar. De reddingsactie is nog lang niet klaar. Reddingswerkers denken dat er nog tientallen mensen begraven liggen onder datzelfde gebouw. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Maarten van der Weijden gaat weer zwemmen voor het goede doel. Het wordt zijn laatste en langste zwemtocht. Helemaal van Vught via Tilburg en Gouda naar Utrecht. Daar zit het Prinses Maxima Centrum dat gespecialiseerd is in kinderkanker. Het geld dat hij ophaalt is voor onderzoek naar die vorm van kanker. De tocht duurt 6 dagen. Bij een brand in het Brabantse Etten-Leur heeft de brandweer een vrouw gered die op zolder lag. Ze werd gereanimeerd en moest naar het ziekenhuis. De brand sloeg ook over naar andere huizen in de straat. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan, maar hij was rond 2:30 onder controle. In zee bij Indonesië is een veerboot in brand gevlogen. Het schip was onderweg van het toeristeneiland Bali naar Lombok met iets meer dan 100 passagiers aan boord. Er is een reddingsactie gestart om ze veilig van het brandende schip te krijgen. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. En een bizar ongeluk op een vliegveld bij Milaan. Daar is een privévliegtuig op een Fiat Panda gebotst. De auto was van een bedrijf dat de bagage afhandelt op het vliegveld. Het lijkt erop dat de bestuurder onwel werd achter het stuur. Het vliegtuig van 6 miljoen euro raakte flink beschadigd aan de neus en kan voorlopig niet vliegen. Het weer van Weer Online? Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Een maand nadat China onaangekondigd een kernraket afvuurde in de Stille Oceaan, waarschuwt Amerika voor het gevaar van zo'n actie. 40 andere landen, waaronder Nederland, steunen die noodkreet. In een verklaring schrijven ze dat de regels moeten worden gevolgd, zoals een oefening 24 uur van tevoren aankondigen. President Trump zegt dat het klopt dat hij de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig heeft verlaten dan het presidentiële toestel. De geheime dienst zei dat het moest, dus deed hij dat. Hij heeft er verder niet naar gevraagd en werd met een cateringwagen weggesmokkeld. Het moest omdat Iran een moordpoging zou hebben voorbereid op Trump. In een Russische havenstad aan de Zwarte Zee zijn 6 woongebouwen beschadigd bij een droneaanval. Er zouden ook meerdere mensen gewond zijn geraakt. Vanaf de Krim werden meer dan 30 drones neergehaald. Rusland heeft ook een aanval gedaan op Zaporizhia. Daar vloog een winkelcentrum in brand en viel de stroom uit. En in Colombia is een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald na de zware aardbeving. Ze lag er bijna 30 uur onder, maar maakt het goed. Het was moeilijk om de vrouw te redden. De hele operatie duurde een halve dag. Er wordt ook nog steeds gezocht. Reddingswerkers denken dat er nog tientallen mensen onder diezelfde flat liggen. Het weer van Weer Online? Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: 1 minuut over 6. Goedemorgen, nu.nl nieuws. Carné van der Brink.
1: Goedemorgen. Een vrouw gered. Uit een brandend huis in het Brabantse Etten-Leur. Daar was vannacht een grote brand. Hulpdiensten haalden het slachtoffer van zolder, waarna ze ter plekke is gereanimeerd, naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur sloeg ook over naar woningen in de buurt, maar inmiddels is de brand onder controle. De oorzaak wordt nog onderzocht. Veel mensen met ernstige psychische problemen worden niet geholpen. Het gaat om ruim 60.000 Nederlanders op wie de GGZ geen zicht heeft. Blijkt uit een nieuw rapport. Het gaat vaak mis als iemand uit de gevangenis komt, verhuisd of uitbehandeld is. Omdat er geen duidelijke begeleiding is, lopen zij een groot risico op een terugval. En dan veel nieuws over veerboten. In Zimbabwe, Afrika, is een boot gekapseisd met bijna 100 mensen aan boord. Tientallen mensen zijn nog gered, maar er worden nog een hoop vermist. Tegelijkertijd is bij Indonesië een veerboot in brand gevlogen die onderweg was van Bali naar het eiland Lombok. Honderden passagiers zouden al veilig van het schip gehaald zijn. En de voetballers van NEC zijn een stapje dichter bij de Champions League. Ze speelden gisteravond weer een voorronde tegen het Griekse Olympiakos. Het was spannend, maar in de verlenging wist de NEC met 2-1 te winnen. Klonk zo bij Ziggo Sport.
2: Hier is Sherry en dan valt hij daar voor Moore. Emre Moore doet het toch voor NEC. Nu wel 2-1.
1: En trainer Dick Schreuder is dan ook
3: mega trots op de groep en alles wat ze hebben gegeven. Ja, gewoon door naar de volgende ronde.
1: NEC neemt het dan volgende week op tegen het Noorse Bodø/Glimt. Het weer van Weerplaza, vandaag een mix van zonnewolken. Het blijft wel droog en het wordt tropisch warm. 24 tot zelfs 32 graden.
4: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Een hele goede morgen. De ochtendshow voor deze woensdag 12 augustus met Sister Sledge zometeen. Pamela, hier is

0: Sister Slash and We Are Family.
1: Dit is Joe.
2: Goedemorgen.
1: De Koen en Sander Show met Edwin Noorlander.
0: Voor deze woensdag, het is 12 augustus. Edwin hier op het plekje van Koen en Sander. Vanaf maandag zijn ze weer terug hier in de ochtend van Joe. De aanhoudende droogte zorgt voor flinke zorgen bij boeren, ook in Zeeland. Akkerbouwer Martijn Hansen heeft een oplossing gevonden. Hij gebruikt nu druppelirrigatie om zijn aardappelen gericht van het water te voorzien. Hele kleine slangetjes die zorgen ervoor dat het water direct bij de plantjes terechtkomt, waardoor er minder water verloren gaat. En zo probeert hij zijn aardappelen ondanks de droogte voldoende vochtig te houden. Methode lijkt goed te werken, maar de droogte blijft een flinke uitdaging voor de landbouw. En de grote hoeveelheid kwallen heeft ervoor gezorgd dat de Franse kerncentrale deels is stilgelegd. Bij de centrale aan de kust zijn 3 van de 6 reactoren uitgeschakeld, omdat de kwallen de filters van de koelwaterpompen hebben verstopt. Een 4e reactor draait nog maar op halve kracht, terwijl een 5e al buiten gebruik was voor onderhoud. En volgens het energiebedrijf is er geen gevaar voor de veiligheid. En Spotify gaat AI-muziek voortaan duidelijker herkenbaar maken in de app. Artiesten en nummers die met kunstmatige intelligentie zijn gemaakt krijgen vanaf volgende maand een speciaal label. En Spotify wil deze muziek bovendien niet meer gaan meenemen in de persoonlijke aanbevelingen aan gebruikers. Dat doet het platform naar eigen zeggen om transparant te zijn en vooral echte actieve artiesten te promoten. Onderzoekje gedaan ook en het blijkt dat 3/4 van de Nederlanders zo'n AI-label echt belangrijk vindt. En 78% zegt het belangrijk te vinden dat muziek waar ze naar luisteren door een echt persoon is gemaakt. Nou, kan je vertellen, hè? In de 70s, 80s en 90s, de muziek die we draaien hier bij Joe, was er nog geen AI. Dus alleen maar echte mensen. Prince, hoor je zo meteen. I Would Die For You. En ja, met dit liedje heeft hij ook wat te maken. Wat hij schreef deze, Sinead O'Connor. Dit is Nothing Compares To You bij Joe.

0: Prince en I Would Die For You.
1: Het beste van de Koen en Sander Show bij Joe.
0: Volgende week zijn Koen en Sander terug hier in de ochtend van Joe. Maar je hoeft ze niet helemaal te missen, want af en toe blikken we terug op de afgelopen maanden van de Koen en Sander Show. En we spoelen nu even terug naar 12 april. Toen was de marathon van Rotterdam. Zo'n 18.000 deelnemers die stonden aan de start. Een van die lopers was Olivier. Hij liep best een goede tijd, namelijk onder de 4 uur. Zou je zeggen dat je best blij bent, maar toen Olivier geïnterviewd werd door RTV Rijnmond, bleek dat hij toch niet helemaal tevreden was.
2: Hoe gaat het hier?
3: Helemaal naar de... Mag ik schelden? Naar de tering. Ik ben echt kapot. Iedereen zegt niet te hard beginnen, niet te hard beginnen. Ik begon toch te hard. 24 kilometer, geen kotsen. Toen voerde ik me top. En toen bij de 30, nou, toen kwam die man met de hamer, jongen. En mijn benen krampen en liggen. Echt niet doen. Dit is zo stom.
2: Ja, maar het is toch wel de mooiste, toch?
3: Ja, flikker op, man. Nee, echt niet. Drink lekker een biertje aan de zijlijn. Veel gezelliger. Kan je iedereen oppeppen.
2: Nou, en ga jij lekker dat biertje nu drinken?
3: Ik heb 4 maanden niet gedronken. Dus nu ga ik me helemaal de tering indrinken.
0: Ja, nou, na dit iconische interview besloten Koen en Sander hem de volgende ochtend even te bellen om te kijken hoe het toen met hem ging.
4: Heb jij meer last van je hoofd of je benen?
5: Ja, echt, ik heb geen idee, hoor. Ik heb zoveel last van mijn benen en koppijn dat ik heb. Het is echt niet goed, hoor, dit. Ja. Maar ja, ik heb het tenminste gehaald.
4: Ja, wat je zegt, je hebt het gehaald. En Olivier, eerlijk is eerlijk, ja, je bent aan het klagen, maar onder de 4 uur, dat is hartstikke netjes.
5: Ja, dat klopt. Ja, misschien moet ik gewoon mijn mail houden.
4: Nou,
0: nee hoor, nee.
5: Nee, ja, maar het is inderdaad, het was ook wel leuk, hoor. Maar nee, het was echt niet leuk. Nee, ik kan het niet.
4: Om je te demotiveren, gisteren deed opa Wim mee van 80. Die is 3 minuten sneller dan jij geweest.
5: Ja, dat heb ik ook al gezien. Ja. Van 80, hè. Dat is toch 80, normaal.
4: Ja. Tot slot, want je hebt 4 maanden niet gedronken. Je kwam over de finish na 42 kilometer. Hoeveel bier ging erin?
5: Weet ik veel. Ik denk dat ik wel lekker 10 biertjes op heb of zo. En ik heb nog een flesje wijn besteld. Toen ging ik eten. En dan ging ik nog naar mijn werk, weet je wel, mixdankie. En dan ga je veel te veel drinken. Ja, het ging echt fout. Ja,
4: hey, nou,
5: precies.
0: Hey, Olivier, volgend jaar weer?
4: Ja.
5: Ja, iedereen zegt het wel, hè, dat je dit hardloopvirus te pakken hebt. Maar volgens mij ben ik al beter.
4: Nou, Olivier, alles aan jou aan een topsport.

0: Sukkero en Vol Jong en Senza Una Donna hoorde je bij Joe. Het is bijna 6:30. Carné, goedemorgen. Wat zit er in nieuws?
1: Ja, de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal komt mogelijk uit het buitenland.
0: En we spelen een nieuwe ronde van het beroepentest. Kun je een Koen en Sander showpakket mee winnen. En verder hoor je de Bee Gees zometeen. En Bets Are Burning komt er ook aan.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Bij Euro.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
9: Ja, dat krijg je als

0: Je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Het is 1 over half 7. Vandaag een mix van zon en wolken. Het blijft droog en tropisch warm. 24 tot lokaal 32 graden vanmiddag. Dan het verkeer door Flitsmeister. Er is een botsing geweest net op de A50 Osse Arnhem tussen de Tacitusbrug en Heteren. Nu 7 minuten vertraging daarom. Dit is jou. En dan het nieuws van nu.nl, aangeschoven Carné van der Brink.
3: Goedemorgen. Een grote brand vannacht in Etten-Leur, Brabant. De brand ontstond in een rijtjeshuis en sloeg ook over naar andere huizen. Inmiddels is de brand onder controle, maar daarbij raakte wel een jonge vrouw gewond. Ze is ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met haar gaat is niet duidelijk. Blijf even in Brabant. In Valkenswaard heeft de politie een grote lading snus in beslag genomen. Dat is een klein zakje nicotine dat je onder je bovenlip stopt. En daardoor krijg je het stofje binnen zonder te roken. En volgens de eigenaar van was het voor eigen gebruik. De politie geloofde dat niet. Je mag in Nederland wel snus hebben en gebruiken, maar niet verkopen. Een bijzonder ongeluk op het vliegveld in Italië. Daar is een botsing geweest tussen een auto en een privévliegtuig. Ja, wat er precies misging is niet duidelijk. Mogelijk werd de bestuurder van de auto onwel. De auto, een Fiat Panda, was van een bedrijf dat de bagage regelt op het vliegveld. De neus van het vliegtuig raakte flink beschadigd. Het is niet bekend wanneer het weer kan vliegen. En dan voetbal. Het Nederlands elftal krijgt misschien een buitenlandse bondscoach. Roberto Martinez, dat is een Spanjaard. En de KNVB zouden met elkaar hebben gesproken, dat meldt de Telegraaf. Martinez was eerder al bondscoach van België en tijdens het afgelopen WK van Portugal. Met dat land werd hij al snel uitgeschakeld.
2: Dus de vraag is maar of het een succes is als hij aan het roer komt.
3: Ja, hij had ook echt de leiding onder de gouden generatie van België. Daar heb je echt met spelers Kevin de Bruyne, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen. Echt voor voetballiefhebbers, dat waren echt grote Belgische spelers. Daarmee heeft hij het ook niet gedaan en gewoon niet bereikt. Dat is toch echt wel zonde. Ja, een buitenlandse trainer voor het Nederlands altijd moeten we echt lang terug in de geschiedenis. Ernst Happel was de laatste bondscoach. Er werd gesproken, mogelijk ook Pep Guardiola. Het staat op heel veel verlanglijstje bij mensen. Dat was de oud-trainer van Barcelona en natuurlijk Manchester City. Daar zou niet gesproken nog mee zijn. Maar ja, dat is de grote vraag. Welke kant gaat het nu op?
2: Ja, ik ben echt voor mijn gevoel gewend inderdaad dat er altijd gewoon een Nederlander aan het roer staat ook. Want dat is al even geleden inderdaad.
3: Ja, 1978, dus bijna 50 jaar geleden, Ernst Happel.
2: Nou, dat zou dan een traditie door doorbroken worden, zeg maar, in de afgelopen 50 jaar zijn.
3: Zou jij het leuk vinden? Vind je een buitenlandse trainer?
2: Kan mij het schelen. Ja, ik heb niet zoveel met voetbal. Ik heb niet zoveel met voetbal. Nee, het maakt mij niet zo uit. Maar voor mijn gevoel, ik heb zoiets van, ik heb dan meer met Songfestival. Daar stuur je ook gewoon iemand naartoe die uit Nederland komt.
3: Nou, dat
2: dus
3: niet
2: moeten
3: altijd.
2: Moeten we dan wel, toch?
3: Nou, soms heb je van, niet Nederland wel, doen we altijd wel traditioneel, maar je hebt heel veel landen die ook
2: gewoon. Maar goed, daar vind ik ook wat van. Ja. Dus met dat voetbal is het denk ik ook van, waarom moeten de bondscoach moet dan toch misschien eigenlijk ook wel gewoon een Nederlands paspoort hebben?
3: Ik zou het heel leuk vinden om Pep Guardiola gewoon. Hij heeft zoveel bereikt, zoveel titels. Nou, doe het ook maar eens een keer. Ik wil gewoon een keer Europees kampioen weer worden. Of gewoon wereldkampioen.
2: Nou goed, het duurt nog 2 jaar. Ja. Voordat er weer iets belangrijks gebeurt. Dankjewel, Carné. Tot zometeen om 7 uur meer nieuws. Wij gaan naar de beroepentest. Marilijn, 27 uit Voorburg. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Jouw beroep staat vandaag in de spotlight. Ik stel je vast de eerste vraag als opwarmertje voor de beroepentest. Welke opmerking of vraag krijg je regelmatig over jouw werk?
4: Wat heeft dat in godesnaam met je studie te maken?
2: Oké. Blijf hangen, Marilijn. Spreken we over een paar minuten verder, ja?
4: Ja, is goed.
2: Het is inmiddels 5 over half 7. Goedemorgen. Ja.

0: En vandaag zoeken we het beroep van Marilijn uit Voorburg, 27 jaar. Marilijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Daar gaan we. Dit zijn jouw vragen. Geef zo goed en uitgebreid mogelijk antwoord. En dan hoop ik dat jouw beroep zo meteen geraden wordt.
1: Ik hoop het.
0: Nog even een keertje de eerste vraag van net al. Welke opmerking of vraag krijg jij regelmatig over jouw beroep?
1: Wat heeft dit in godesnaam met je studie te maken?
0: Welke kwaliteiten zijn essentieel voor jouw werk?
1: Doorvragen, analytisch nadenken, überhaupt nadenken. Mensen kunnen helpen. Ja. Okay.
0: Wat voor handelingen voer jij vaak uit tijdens je werk?
1: Vragen of mensen het al aan en uit hebben gezet. Heel veel typen achter de computer, belletjes opnemen. Dat okay. Een beetje.
0: Veel belletjes ja. En je vraagt mensen ook of ze het al aan, of aan en uit hebben gezet. Oké. Okay. Wat zie jij om je heen als je op je werk bent?
1: De A13, mijn bureau, mijn collega's.
0: Jouw kantoor kijkt uit op de A13?
1: Mijn kantoor kijkt uit op de A13.
0: Werk jij op één vaste locatie dus?
1: Niet altijd, vaak wel. Maar soms moeten we ook naar een locatie als het wat moeilijker is.
0: Oh. Wanneer kom ik in contact met jou?
1: Als je mijn collega's al hebt gesproken. En als je in de ouderenzorg werkt, heel specifiek.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Wat zijn jouw werktijden, Marilijn?
1: Ik werk van 9 tot 6.
0: Van 9 tot 6? Nou, dat is lekker overzichtelijk. Ja. Ik ben benieuwd, als je nu luistert en je denkt te weten wat Marilijn voor werk doet, meld je dan eventjes in de app van Joe. Er ligt hier een Koen en Sanne showpakket klaar. Hoeft alleen nog maar eventjes een adreslabeltje opgeplakt te worden. En dat kan jouw adres zijn uiteraard. Dus wil je meespelen en een Koen en Sanne showpakket winnen, stuur dan eventjes het idee wat jij hebt bij het beroep van Marilijn in de app van Joe. Jij mag zo meteen op het jurybankje gaan plaatsnemen, Marilijn.
1: Ja, ik heb er zin in. Ik ben heel benieuwd wat mee te brengen.
0: Ga lekker comfortabel zitten. Mag je zo meteen de antwoorden gaan keuren. Dat doen we over een paar minuten na Propaganda en Jewel Eye to Eye.

0: Three G's en Night Fever bij Joe. Wakker worden met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen Eric Clapton en ook de Police.
1: De Koen en Sander. Beroepentest.
0: Daar zitten we eerst nog middenin. We zijn op zoek naar het beroep van Marilijn uit Voorburg. 27 is even een korte samenvatting van wat we net allemaal besproken hebben. Nou, ze krijgt vaak als opmerking: wat heeft dat in godesnaam met je studie te maken? Welke kwaliteiten zijn belangrijk voor het beroep? Nou, doorvragen, analytisch nadenken. En dat je mensen goed kan helpen. De handeling die ze vaak uitvoert is belletjes opnemen. En dan is een vraag die ze vaak stelt of mensen het al aan of uit hebben gezet. Wat ziet ze als om zich heen kijkt? Nou, de bureau, collega en de A13, daar kijkt het kantoor op uit. Ze is veel op dezelfde locatie, maar soms ook eventjes ergens naartoe als het wat moeilijker is allemaal. Mensen komen met haar in contact als je al een collega hebt gesproken. En als je in de ouderenzorg werkt specifiek. En haar werktijden zijn van 9 tot 6. Marilijn, goedemorgen. Weer.
2: Goedemorgen.
0: We gaan eens even kijken wat er is binnengekomen. Ik heb Piet hangen. Piet, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, wat heb jij bedacht?
3: Ik dacht, zij is een medewerker bij een helpdesk voor senioren voor de computer, denk ik.
0: Oké, dus dan zitten opa en oma zeg maar achter de computer.
3: Ja, en die weten niet meer hoe het gaat, ja.
0: En dan bellen ze Marilijn. Ja, oké. Is dat wat jij doet, Marilijn?
2: Nee, dat is niet hoe
0: het is niet goed. Helaas, maar ik vond het wel een helemaal geen gekke poging in ieder geval. Nee. Dankjewel voor het meedoen. Fijne dag vandaag.
3: Fijne dag.
0: Hoi. Erwin, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Hallo, wat heb jij bedacht?
4: Nou, ik zat in eerste instantie inderdaad ook aan helpdeskmedewerker te denken. Toen ze het over aan- en uitzetten. Maar toen zei je, als je bij een collega er niet uitkomt, zit ik eerst te denken aan de tweede lijns helpdeskmedewerker.
0: Ja. Op de helpdesk dus en dan de tweede lijn. Oké.
4: Ja, meer specialistisch.
0: Ja, ben je dat, Marilijn?
2: Ja, dat ben ik. Ja.
0: Nou, Erwin, lekker de gevarenlichten aan zo te horen. Knipper, knipper, knipper.
4: Maar ik heb de knipperlichten aan, inderdaad. Ja.
0: Horen we helemaal niks van. Je krijgt de Koen en Sander Show pakket. Gefeliciteerd.
4: Hey, geweldig, dankjewel.
0: Hoi. Ja, Marilijn, jij bent dus... als de eerste er niet uitkomt, dan komen ze bij jou terecht.
2: Ja, inderdaad.
0: En wat zijn de problemen die je het meeste voorbij ziet komen?
2: Nou, we hebben dus producten in de ouderenzorg liggen. En daarvoor hebben we ook een app en van alles en nog wat. En als de app het niet doet, dat is vaak een ding. Of als de notificaties te laat binnenkomen. Of als de wifi het niet goed doet. Dat zijn de dingen waarvoor ze bij mij komen.
0: Oké, leuk. Nou, Marilijn, fijn dat we jouw beroep eventjes in de spotlight mochten zetten vandaag. En werk ze weer deze woensdag.
2: Dank jullie wel. Jij ook.
0: Hoi, hoi. Doei. Was hem weer. Beroepentest. Morgen spelen we weer iets na 6:30. Heb jij ook een beroep waarvan je zegt, nou, dat raden ze nooit? Meld je even aan in de app van Joe. Want dan kunnen we jouw beroep ook een keertje in de spotlight zetten bij de beroepentest. Dit is Eric Clapton en Leila.

0: Clapton en Leila hoorde je bij Joe. Het is bijna 7 uur zometeen. Het laatste nieuws. Carné, goedemorgen.
1: Goedemorgen Edwin. Ja, we lopen straks miljoenen euro's mis. En dat komt onder meer door Schiphol.
0: Verder de Valies en ook Michael Jackson hoor je zometeen.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
6: Voel me zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De hypotheker!
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal, €2,99. We doen met je mee, Plus.
6: Dit is jou. Het is 1 minuut over 7, nu.nl nieuws. Carné van der Brink.
7: Goedemorgen. Schiphol gaat een hoop mislopen. Door een hogere belasting op verre vliegreizen en het toestaan van minder vluchten. Dat gaat ons land ook miljoenen kosten, zeggen Amerikaanse onderzoekers. De vliegbelasting gaat volgend jaar flink omhoog, van 30 naar €70 per ticket. Passagiers en vliegmaatschappijen zouden daardoor nu eerder kiezen voor een ander vliegveld. Er zijn zorgen bij de GGZ over mensen met ernstige psychische problemen die niet worden geholpen. Er wordt geschat dat ruim 60.000 mensen buiten beeld van de gezondheidszorg zijn. En reden daarvoor is onder meer dat er te weinig woningen voor ze zijn of omdat ze uitbehandeld zijn. Als mensen niet worden geholpen, kan dat zorgen voor problemen, zo zegt de GGZ bij de NOS.
8: Soms ontstaat er overlast in buurten, er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstapelen.
7: En zonder duidelijke begeleiding bestaat het risico op een terugval. Dan veel kritiek op een plan van de Amerikaanse president Trump. Hij wil dat geslachtsoperaties en hormoonbehandelingen voor jongeren niet meer vergoed worden vanuit de overheid. Daar is nu een regeling voor, speciaal voor armere Amerikanen. Ja, Trump noemt die ingrepen schadelijk en wil de vergoedingen de komende tijd afbouwen. LHBTI-organisaties reageren woedend. Volgens hen terroriseert Trump transjongeren en hun families met dit soort acties. En dan sport, opnieuw Nederlands succes bij het EK Atletiek. Nadine Visser is kampioen geworden op de 100 meter horde. Het was wel even spannend, het was namelijk een fotofinish. Nadine Visser dacht zelf even dat ze niet had gewonnen, zo zegt ze bij de NOS.
9: Ik stond daarna de finish alleen maar te balen. Ik dacht, nee, je toch niet. Het was gewoon, ja, onnodig dat ik daar moest wachten op die fotofinish. Ik besef het nog niet helemaal.
7: Ja, Visser bleek uiteindelijk 1/1000ste van een seconde sneller dan haar tegenstander te zijn. Nog het weer van Weerplaza. Zonnewolken vandaag, blijft droog, tropisch warm, 24 tot zelfs 32 graden.
6: Dan jouw verkeer door Flitsmeister. 1 file door een defecte vrachtwagen is dat. De A50 Osse Arnhem tussen de Tacitusbrug en Heteren, 12 minuten.
10: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
6: Joe, vers shootje erbij of een kopje koffie. Goedemorgen, de ochtendshow voor deze woensdag met Michael Jackson na de Police.

0: or White.
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show.
2: Met Edwin Noordlander.
0: Ochtendshow voor woensdag 12 augustus. Welkom, welkom. Edwin hier op de plek van Koen en Sander. Vandaag nog en de rest van de week. Maar vanaf maandag zijn Koen en Sander weer terug hier in de ochtend van Joe. De 13-jarige Tigo die heeft op zijn vakantie in Denemarken een bijzondere vondst gedaan. Hij vond op een akker een eeuwenoud sieraad dat waarschijnlijk uit de tijd van de Vikingen komt. Het is een klein zilveren sieraad. Waarschijnlijk is het zo'n 1000 jaar oud. En Tigo heeft zijn vondst netjes gemeld bij de lokale Deense autoriteiten. En die gaan het voorwerp nu verder onderzoeken. Dan even terug naar gisteravond, tv-programma B&B Vol Liefde. Daarin gaan Nederlandse B&B-eigenaren over de hele wereld op zoek naar de liefde. En gisteren zagen we dat Yvonne wegging bij B&B-houder Fred op Bonaire. En ze had een uitgebreide tekst en uitleg.
3: Ik ben totaal niet het type man waar ik op zou vallen.
4: Oh, oké. Okay,
3: ja. Jouw humor, bepaalde uitspraken. Het feit dat je ook op mijn beroep zit te hameren en op mijn snelheid. En op mijn mooie eigenschappen waar ik zelf heel trots op ben en waar ik voor sta. Ja, dat vind ik gewoon niet passend. En dan, daar merk ik ook aan dat wij wat dat betreft geen stijl zouden kunnen worden.
0: Ja, nou, zometeen vertelt Yvonne bij ons als eerste hoe het nu met haar gaat na de opnames van B&B Vol Liefde. Dat hoor je later vanochtend hier in de ochtendshow. En verder is het de grote dag, hè. Vanavond kan je met een speciale bril naar de zonsverduistering kijken. Gedeeltelijke verduistering die begint om exact 16 minuten over 7. Het maximum wordt dan bereikt om 11 minuten over 8. Het is allemaal weer afgelopen om 3 minuten over 9. Nou, later vanochtend bel ik eventjes met bioloog Matthias Bittenbinder over het effect van de zonsverduistering op dieren, want misschien heb je ook wel een hond of kat. Hoe gaat die daar vandaag op reageren, op die zonsverduistering? En ik ben sowieso wel benieuwd, ga jij kijken naar de eclipse vanavond? Ja, staat een polletje nu in de app van Joe. Laat haar even weten, de vraag is heel simpel. Ga jij vanavond kijken naar de zonsverduistering? Ja of nee? Ja, ik denk dat je daar je antwoord wel tussen vindt, toch? Laat maar even weten via de app van Joe. Dus ga jij kijken naar de zonsverduistering? Er staat een polletje in de app. Klik even op ja of nee. Doen we even een klein onderzoekje.
1: De

Ja, dus ga jij kijken vanavond naar de zonsverduistering? Ja of nee? Laat het even weten in de poll. Die vind je nu in de app van Joe. Zometeen Los Lobos en La Bamba. En dit is El Stewart.

0: Alleen is voor Seth. En thank you bij Joe. Wakker worden met het beste van het beste uit de 70s, 80s en 90s. Carlij, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit er zo in het nieuws?
1: Iedereen is helemaal in de ban van de zonsverduistering. Ja, vanavond natuurlijk. En mensen gaan daarvoor wel heel ver.
0: Ook Ricky Martin komt eraan zo. En Culture Club.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus naar hollandsnieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2.

0: jij je focus op de rest?
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa.
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Het is 8:02. Het weer van Weerplaza voor deze woensdag. De dag begint fris, maar de zon gaat flink schijnen en de temperatuur, ja, die gaat ook fix oplopen. Tropisch warm, lokaal kan het 32 graden worden vanmiddag. Op de weg even kijken dan. Het verkeer door Flitsmeister. 2 korte files, A50 Os Eindhoven tussen Veghel en Eerde, 8 minuutjes. En de A50 Os Arnhem tussen de Tersitisbrug en Heteren. Daar staat een vrachtwagen die problemen heeft. En dat zorgt nu voor een kwartier extra. Goeie reis. Dit is jou. Laatste nieuwsstand van nu.nl, daarvoor aangeschoven Carné van der Brink.
6: Goedemorgen. Ons land loopt waarschijnlijk miljoenen euro's mis. Het komt doordat de belasting op verre vliegreizen stijgt en minder vluchten wordt toegestaan op Schiphol. Zo gaat de vliegbelasting volgend jaar flink omhoog, van 30 naar 70 euro per ticket. Volgens Amerikaanse onderzoekers kiezen reizigers en vliegmaatschappijen daardoor sneller voor andere luchthavens. En dat gaat ons land een hoop geld kosten. Er wordt steeds meer duidelijk over de schade na de grote natuur brand van vorige week in Limburg. Bij die brand zijn duizenden jeneverbesstruiken verwoest. Het duurt nog tientallen jaren voor die zijn teruggegroeid, zegt een stichting in Limburg. De brand brak vorige week maandag uit en er wordt nog altijd nageblust, omdat het vuur op sommige plekken soms weer even oplaait. Zwemmer Maarten van der Weijden duikt opnieuw het water in voor het goede doel. Het wordt zijn allerlaatste zwemmarathon, dat meldt het AD. Dit keer wil hij een afstand afleggen van zo'n 270 kilometer van het Brabantse Vught naar Utrecht. Van der Weijden start maandag en de tocht duurt zeker 6 dagen. Het geld dat hij ophaalt is voor onderzoek naar kinderkanker.
5: Ja, hij heeft het echt al een paar keer gedaan, maar dit is dus de laatste keer.
6: Ja, dat zeggen de kranten wel. Je weet het eigenlijk niet.
5: Nou ja, dus het klinkt ook een beetje als een artiest die zijn afscheidstournee aankondigt en dan toch weer een keer gaat optreden.
6: Ja, het is een beetje achter de schermen. Dit kijk je van het nieuws. We hebben overal gekeken. Overal staat de laatste marathon. Hij zegt het niet zelf. Oh. Dus je weet het nooit, maar ja, hij is sinds 2018 al bezig met die Elfstedentocht in het water. Hij heeft ook tijdens corona op een home trainer heeft hij de tocht gemaakt.
5: Ja, nee, maar het is echt wel heel knap, want ik zwem dan ook baantjes, zeg maar. Ja. Maar jij komt niet heel veel verder dan een babbelbaantje, hoor. Lekker gewoon tussen de bejaarden zwem ik dan een beetje. En dan verbrand ik even 800 calorieën in 3 kwartier en dan ben ik heel blij en trots. Maar ja, dan kijk ik daarna op mijn watch hoe lang ik gezwommen heb. En dan heb ik net een kilometertje gezwommen of zo.
6: Ja.
5: En daar doet hij even 270 keer achter elkaar. En in een veel moordende tempo dan dat ik het doe.
6: Ik vind het ook ongelooflijk knap. Ja.
5: Echt heel knap. En voor het goede doel dus allemaal. Dus
6: zeker.
5: Allemaal gaan doneren.
6: En vanavond is het dan zover. De zonsverduistering, om die goed te bekijken, heb je natuurlijk een speciale bril nodig. Op veel plekken zijn alleen wel die eclipsbrillen dagenlang al uitverkocht. En waar ze dan nog wel te koop zijn, staan lange rijen. Zoals gisteren bij een winkel in Lelystad.
7: Ik kom helemaal uit Groningen. Ze zijn daar nergens meer te krijgen.
8: We hebben er nu 36, maar we hebben meteen familie opgetrommeld, vrienden opgetrommeld van willen jullie het nog? Want wij zijn er nu en het scheelt toch weer een ritje van een uur.
6: Ja, zij is Bart van Nederland. De zonsverduistering begint iets na 7 uur vanavond. Het hoogtepunt is om precies te zijn 8:11. Dan is bijna 90% van de zon verduisterd.
5: Ja, en het is echt een beetje once in a lifetime misschien wel. Want de volgende keer dat het zo'n heftige is in Nederland is in 2081. Nou, dat moeten we allemaal maar zien mee te maken nog. Carné?
6: Ja?
5: Waar ga je kijken vanavond?
6: Niet. Nee, ja, ik gun iedereen dit echt waanzinnig. Echt, als je het gaat doen en je hebt een brilletje, alsjeblieft heel veel plezier. Maar mij niet bellen.
5: Nee, je hebt er echt helemaal niks mee.
6: Nee, ik kijk later wel de foto's, dan zie ik het op tv. Ja, nee, ik heb
5: het. Maar jij hebt nou niet het gevoel dat als je vanavond niet kijkt, nee. dat je het gewoon niet. Want ik kan bijvoorbeeld 1999 is nu de laatste keer dat we het zo hebben gehad. Toen was ik 12, 13. Ik kan me daar helemaal niks van herinneren dat ik heb staan kijken.
6: Ja, heb je echt het gevoel dat je dan iets hebt gemist?
5: Nou, tot nu toe niet. Maar ik heb nu wel zoiets van, nou, het komt dichtbij. Het is ook wel lekker christelijk tijdstip. 7:58 vanavond. Dat gaat wel. Ja.
6: Ja, ik voel me wel een klein beetje af en toe de Grinch. Als je dit zo zegt, want mensen kijken hier toch gek. Ga je niet kijken? Er is heel erg een

0: happening. Maar ja, ik denk, ja, de zon wordt een beetje donker.
1: Ja, we hebben een polletje in de app nu staan. Zoals je nu net de radio aanzet, pak even de Joe-app erbij. De vraag is heel simpel. Kijk je vanavond naar de zonsverduistering? Antwoordmogelijkheden zijn ja en nee. En op dit moment, en ik dacht echt, deze poll die gaat zo meteen richting de 90%. Mensen gaan 90% gaat ja klikken. Maar dat valt me eigenlijk een beetje tegen. Ik zie 54% zegt nu ja, 46% nee.
0: Oh.
1: Dus je bent toch niet alleen. Nee. Ik dacht eigenlijk inderdaad dat je de enige was die niet ging kijken, Carné. Maar dat valt nog mee.
0: Ik heb nog wel een tip. Als je nou niet aan zo'n brilletje kan komen, zo'n eclipsebril. Ja, dan heb je eigenlijk maar één makkelijk alternatief. Dan moet je een vergiet of een kartonnetje met een gat even erbij pakken. Ga dan met je rug naar de zon staan en laat het zonlicht door het gaatje op een wit vel papier vallen. Ja, nou, op het papiertje zie je dan de schaduw van de verduistering, zodat je eigenlijk niet direct in de zon hoeft te kijken, want dat is schadelijk.
1: Ik vind het heel ingewikkeld.
0: Ja,
1: maar ik moet met mijn rug er naartoe gaan staan.
0: Ja, want dan kijk je dus, want je moet niet direct kijken. En als je dus gewoon de schaduw op een brief, op een wit papiertje, want dan zie je het mooi, dan is het scherp.
1: Ja.
0: En dan kan je gewoon kijken naar ja, de schaduw. Dit wordt als alternatief
1: okay, gegeven. Als je echt wil, zou ik toch gewoon nog 2 uur in de auto gaan zitten of zoek daar een brilletje aan.
0: Of gewoon zoals ik, gewoon later de foto's erbij pakken.
1: Dat kan ook.
0: Nou, gelukkig hebben we de foto's nog.
1: Stem nog eventjes in de poll. Ga je vanavond kijken, ja of nee? We doen even een klein onderzoekje onder jou, de Joe-luisteraar. Ga je wel of niet kijken? Stem even in de app.

0: Ricky Martin en Uno Stress Maria. Dit is de ochtendshow van Joe. Fijn dat je erbij bent. Stemmen in de poll kan nog steeds voor of je wel of niet gaat kijken naar de zonsverduistering vanavond. Jeroen die heeft ook wat ingesproken.
1: Nee, ik ga zeker niet kijken. Ik heb hem in 1999 al gezien. Dus vallen weer hetzelfde weet als toen.
0: Oké, nou ja, op dit moment 45% zegt ja, 55% nee. Laat nog even weten, komt zo meteen een definitieve einduitslag. Maken we even de balans op. Ook Boney M komt eraan, Murray Head.

0: Barry Heath en One Night in Bangkok.
1: De Koen en Sander Show.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ja, hele hoop reacties in de poll, in de app. Ga jij kijken vanavond naar de zonsverduistering, ja of nee? Astrid, goedemorgen.
3: Hoi.
0: Ja, ga jij kijken vanavond?
3: Als het goed is wel, ja. Ja.
0: Waar ga je kijken?
3: Ja, gewoon thuis, denk ik.
0: Thuis? Nou, als je op de bank blijft zitten, zie je weinig, denk ik, hoor.
3: Nee, wel buiten natuurlijk.
0: Ja, nee, oké. Okay. Hey, ben je goed voorbereid?
3: Ik heb een bril.
0: Waar heb je die vandaan gehaald?
3: Ja, een collega van mij heeft die gekocht.
0: Oh, maar dat is lief dat je er wel eentje hebt gehad.
3: Ja, zeker. Ja, ja,
0: of heeft hij een voor een woekerprijs aan je doorverkocht?
3: €3.
0: Oh, maar dat valt mee, dat valt mee. Maar ik denk wel dat hij winst heeft gemaakt, hoor.
3: Misschien wel, dat weet ik niet.
0: Ja. Nou goed, veel plezier vanavond met kijken, hè?
3: Ja, dat zeker. Dank
0: en thanks voor het stemmen in de poll. Hoi, hoi.
3: Oké, doei.
0: Dan even naar Mireille. Mireille, waar ga jij kijken?
4: In Spanje.
0: In Spanje?
4: Ja.
0: Daar is het 100%, toch?
4: Ja.
0: Waar in Spanje ben je?
4: We gaan naar San Pedro de Pescador.
0: Nou, wat heerlijk dat je dat je mond uit krijgt zo vroeg op de ochtend, Mireille.
4: Hey. Ja, we hebben net in een hotel geslapen en nu zijn we de laatste 4 uur en 10 minuten aan het rijden.
0: Oké, maar je bent op vakantie of ben je echt speciaal daar naartoe gereden hiervoor?
4: Nee, we gaan nog 3 weken op vakantie.
0: Oh, dus het is meer toeval dat je daar zit?
4: Dat zeker.
0: Ja, en hoe ben je voorbereid?
4: Helemaal top.
0: Ja?
4: We gaan met de tent, dus we hebben alles bij ons.
5: De brillen hebben we bij ons.
0: Ja, belangrijk, hè. Ik las alleen wel, dat wist ik helemaal niet vorige week, want toen hebben wij heel veel van die eclipsebrillen hier weggegeven op de radio. Dat je die dingen maar 3 minuten achter elkaar er doorheen mag kijken.
4: Oké, dat wist ik ook niet.
0: Ik weet niet of dat op jouw bril ook staat, maar bij ons staat dat erop. 3 minuten en dan moet je je ogen weer eventjes rust geven.
4: Oké, dan zal het wel zo zijn, denk ik.
0: Ja, nee, ik zou dat wel even doen, want anders kom je blind terug in Nederland. Dat moet je allemaal niet hebben.
4: Nee, inderdaad. Dus okay. Dat moeten we wel aannemen.
0: Fijne vakantie dan. En dankjewel voor het stemmen in de poll. En veel plezier vanavond.
4: Ja, dank u wel.
0: Hoi.
4: Succes.
0: Michel dan, die laat ook nog weten dat hij niet gaat kijken. Het kan me niks schelen. Lars die zegt, ik heb nachtdienst. Ik vind mijn slaap veel belangrijker dan die zonsverduistering. Marijn zegt, ik ben vergeten op tijd brilletjes te kopen. Dus ik kan helaas niet gaan kijken. En Ruben die zegt, ik heb al mijn brilletjes verkocht. Dus kan zelf niet kijken. Maar ga gewoon lekker pilsen op het terras van het geld wat ik met die brillen verdiend heb. Arnoud, jij gaat ook niet kijken, hè?
6: Nee, ga ik niet naar kijken. Nee.
0: Waarom niet, Arnoud?
6: Dat is mijn ding absoluut niet.
0: Nee? Je hebt niet het idee van... als ik dit nu niet zie... 2081 maak ik misschien wel niet mee. Dit is de enige kans.
6: Ja, dat kan. Maar nee, ik heb er nogmaals niks mee.
0: En met wie ben jij? Heb je een gezin of een vrouw bijvoorbeeld?
6: Ik heb ook gezin. Vrouw, kinderen.
0: Hebben die ook geen zin om te kijken vanavond?
6: Nou ja, de jongste wel. Alleen, ik heb ook geen bril. Dus dat moet niet worden.
0: Dus hij kan eigenlijk niet kijken daardoor, nee?
6: Nee, hij kan daar niet daardoor kijken. Nee.
0: Oké, nou dat is wel vervelend inderdaad. Arnoud, dankjewel voor het stemmen.
6: Ja, geen dank.
0: Even de balans opmaken. Laten we de poll uitzetten, want je hebt nu ruim een half uurtje kunnen stemmen. Ga je kijken naar de zonsverduistering, ja of nee? Ik had echt verwacht dat misschien wel 90% zou gaan kijken vanavond. Maar dat valt vies tegen. Dat is mijn eigen bubbel, denk ik, waardoor ik dat dacht. Want maar 43% gaat kijken en 57% heeft gestemd op... Nee, ik ga niet kijken. Nou, weten we dat ook weer. Als je wel gaat kijken vanavond, heel veel plezier. En als je niet gaat kijken, heel veel plezier met wat je dan wel gaat doen, hè. Hier is Bodie M. This is the story of my baker.

0: David Bowie en Mick Jagger en Dancing in the Street.
1: De drie noten.
0: Ik ga het begin laten horen van een hit die je zo meteen helemaal hoort hier bij Joe. De vraag is alleen, weet jij de titel en de artiest? Hij is niet makkelijk vandaag. Het is wel een lekker zomersliedje. Er staat een tropische dag voor ons klaar. Temperatuur lokaal max 32 graden vandaag. Even een zomersliedje in de drie noten. Weet jij op basis van dit prille begin welk liedje het is? Meld je dan eventjes in de app van Joe. Een Koen en Sander Show pakket ligt voor je klaar. Dit is de opgave. Ja, nou Carné, jij kijkt alweer of je water ziet branden.
2: Caribisch carnaval, Basie Nadia?
0: Nee, dat is het niet, dat is het niet. Maar het is wel inderdaad heel Caribisch, dat vind ik ook. Nog één keertje. Ja, ik zeg nu nog één keertje, maar ik denk, laat ik nog maar nog twee keertje. Oké, welk liedje is dit? Als je het weet, stuur een berichtje in de app van Joe. Maak je kans op een Koen en Sander Show pakket. Wat heb je zo meteen in het nieuws zitten?
2: Ja, het was een latertje voor heel wat mensen. Ik vertel zo waarom.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
11: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
12: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis.
14: Mediamarkt. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
18: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Dit is Joe. Een paar seconden voor acht, het laatste nieuws van nu.nl. Aangeschoven, Carné van der Brink.
2: Goedemorgen. Buiten beeld. Ruim 60.000 mensen met ernstige psychische problemen. Die vallen nu vaak tussen wal en schip en worden niet geholpen. Waardoor dat komt, legt de GGD uit bij de NOS.
19: Na afloop van een zorgtraject, een behandeling of een ander traject is eigenlijk de begeleiding naar het volgende traject, daar gaat het mis. En eigenlijk raken we daar iemand kwijt. Iemand raakt uit beeld.
2: Ook zijn er te weinig woningen voor deze groep. Zonder duidelijke begeleiding is de kans groot dat problemen zich opstapelen en dat mensen een terugval krijgen. In Etten-Leur in Brabant is vannacht een jonge vrouw gered. Ze zat op de zolder van het huis waar een grote brand uitbrak. Ze is ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur sloeg ook over naar andere woningen in de buurt. Maar de brand is inmiddels onder controle. De politie doet nog onderzoek. Ze hoopt misgegaan op veerboten. In Zimbabwe, Afrika, is een boot gekapseist met bijna 100 mensen aan boord. Zeker 15 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Bij Indonesië vloog een veerboot in brand. Die was onderweg van Bali naar het eiland Lombok. En zover bekend zijn daar geen mensen bij gewond geraakt. En feest gisteravond in Nijmegen. NEC is een stap dichter bij de Champions League. De club uit Nijmegen won met 2-1 van het Griekse Olympiakos. En daardoor gaan ze door naar de volgende ronde. Fans zijn door dolle, hoorde Hart van Nederland.
1: Stond die 2-1 en dat voelt toch heerlijk.
7: We zijn helemaal hier gedoucht, man.
2: NEC speelt precies over een week de volgende ronde tegen Bodo Glimt. En als ze die en de return winnen, doen ze dit seizoen officieel mee aan de Champions League. Het weer van Weerplaza. Het wordt een hele zonnige dag met temperaturen die snel oplopen. 24 tot lokaal 32 graden in het zuiden.
0: Jouw verkeer door Flitsmeister, files door ongelukken. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Klaverpolder, 12 minuten. A27 Utrecht-Gorkum tussen Rijnsweert en Lunette, 19 minuten. En de A50 Os-Eindhoven tussen Veghel-Noord en Eerde. Daar staat een auto met pech en dat zorgt nu voor 12 minuten.
15: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: We moeten het zo meteen even hebben over de aflevering van B&B Vol Liefde van gisteravond. En dit is Madonna met Borderline.

0: Show met Edwin Noorlander.
1: Een bijzonder ongeluk op een vliegveld in Italië. Daar is een botsing geweest tussen een auto en een privévliegtuig. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. Mogelijk werd de bestuurder van de auto onwel. Het is een Fiat Panda die daar reed. En die was van een bedrijf dat de bagage regelt op dat vliegveld. De neus van het vliegtuig raakte flink beschadigd. Het is niet bekend wanneer ze er weer mee kunnen vliegen. En Spotify gaat AI-muziek voortaan duidelijk herkenbaar maken in de app. Artiesten en nummers die met kunstmatige intelligentie zijn gemaakt krijgen vanaf volgende maand een speciaal label. Spotify wil deze AI-muziek bovendien niet meer meenemen in de persoonlijke aanbevelingen aan gebruikers. Dat doen ze naar eigen zeggen om transparant te zijn en vooral muziek van echte actieve artiesten te promoten. Onderzoekje gedaan en 3/4 van de Nederlanders vindt zo'n AI-label echt belangrijk. En 78% zegt het belangrijk te vinden dat muziek die ze horen echt door mensen is gemaakt. En dan even terug naar gisteravond. Op RTL 4 was weer B&B vol liefde te zien. In dat programma gaan Nederlandse B&B-eigenaren over de hele wereld op zoek naar de liefde. En gisteren zagen we dat Yvonne wegging bij Fred op Bonaire. En voordat ze definitief het eiland had verlaten, had ze nog een flinke mening over Fred.
2: Ik denk dat deze man denkt dat hij uniek is. En dat alles wat hij doet speciaal is. En dat iedereen niet kan tippen aan hem. Het is net een klein kind in een groot mensenlichaam. Ja.
1: Ja, zometeen bel ik eventjes met Yvonne. Vertelt ze ons als eerste hoe het met haar gaat. Dat over een paar minuutjes. Erik, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Kijk jij B&B vol liefde toevallig?
3: Nee, hou ik helemaal niet van.
1: Hou je helemaal niet van? Nee, waar hou je wel van, Erik?
3: Wat zei je? Sorry.
1: Waar hou je wel van?
3: Een leuke film.
1: Een leuke film. Nou, dat is ook heerlijk toch om dat lekker aan te slingeren.
3: Daarom.
1: Ja. Erik, ik heb jou aan de telefoon voor de 3 noten. Het begin van een tropisch liedje heb ik net laten horen. Hij was niet makkelijk, maar jij hebt hem herkend. Het gaat om dit fragmentje. Ja.
3: Laid back.
1: Ja, met?
3: Sunshine Reggae.
1: Ja. Hartstikke goed. Erik, gefeliciteerd. Koen en Sander showpakket gaan we lekker opsturen. En een fijne woensdag verder, hè?
3: Tot zo.
1: Hoi.
3: Dankjewel. Hoi.
1: En ik ga hem nu even helemaal draaien. Lay back. Hier is Sunshine Reggae.

0: show voor deze woensdag. Goed dat je erbij bent op dit moment op televisie. B&B Vol Liefde, het programma waar B&B-eigenaars over de hele wereld op zoek gaan naar de liefde. En gisteravond kon je zien hoe liefdeskandidaat Yvonne naar huis ging na een verblijf bij de spraakmakende B&B-houder Fred op Bonaire.
1: Ik ben totaal niet het type man waar ik op zou vallen.
2: Oh, oké.
1: Okay, ja. Jouw humor, bepaalde uitspraken, het feit dat je ook op mijn beroep zit te hameren en op mijn snelheid en op mijn mooie eigenschappen waar ik zelf heel trots op ben en waar ik voor sta. Ja, dat vind ik gewoon niet passend. En daar merk ik ook aan dat wij wat dat betreft geen stijl zouden kunnen worden.
0: Ja, en Fred heeft uiteraard gereageerd ook.
2: Ja, ik begrijp er niks van. Het lijkt wel of er is iets gebeurd. Na Doeten, tijdens Doeten, is er iets gebeurd in dat hoofdje. Ik begrijp het niet.
0: Ja, en Doeten is inderdaad een dame die later ook zich vestigde in de B&B bij Fred en er in de uitzendingen nog steeds is. Maar ja, Yvonne dus niet meer. Yvonne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, inmiddels
3: hallo.
0: Is het alweer een paar maanden geleden. Ben je al bijgekomen van het hele avontuur?
3: Ja, zeker. Absoluut. Ik beleef het nu wel opnieuw, omdat ik het natuurlijk nu allemaal weer terugzie op de televisie. Maar een geweldig avontuur en heel leuk om op terug te kijken. Absoluut.
0: Ja.
3: Absoluut.
0: Hoe heb je naar die laatste aflevering zitten kijken, waar je dus gisteren in te zien was? Jij deed je verhaal. Ik moet zeggen, ik volg het al seizoenenlang, B&B Vol Liefde. Ik vond, vond dat jij die exit echt fantastisch aanpakte.
3: Want, nou, dankjewel.
0: Want veel mensen die zeggen dan op de camera, zeg maar, hè, tegen de regisseur, zeg maar, die erbij is, een heel verhaal. Maar die doen dan tegen degene waar ze moeten zeggen. Ja, zeggen ze net even wat anders. Maar jij hield echt je hele verhaal hield stand.
3: Ja, zeker. En ik heb het ook helemaal niet voorbereid. Ik ben gewoon naar hem toegegaan en dit kwam spontaan naar boven. Alle gevoelens en wat ik wilde zeggen, dat kwam er denk ik heel netjes en keurig en respectvol uit. En daar kijk ik ook met heel veel trots op terug. Dat ik toch mijn afgunst eigenlijk heb kunnen verwoorden op de juiste manier, weet je.
0: Ja, want het begon heel goed tussen jullie. Jullie hadden allebei echt een beetje de vlinders rondvliegen.
3: Ja, absoluut. Maar je krijgt natuurlijk die presentatievideo te zien en dan krijg je een indruk. En dan word je eigenlijk een beetje volgens mij al verliefd op het verliefd zijn, zonder dat je natuurlijk weet welke persoon er echt achter zit. En de eerste dagen ben je ook helemaal flabbergasted. Het is een mooi eiland en het is allemaal nieuw. Een heel leuk team ook waar we mee werkten. Dus het is allemaal echt super. Maar ja, dan kom je toch op een gegeven moment tot bezinning en dan ga je dingen opmerken. En ik ben heel erg van, ook vanuit mijn eigen beroep, van observeren en incasseren en dan conclusies trekken. En dan uiteindelijk komt er een behandelplan.
0: Ja.
3: En dat heb ik dus ook zo toegepast eigenlijk bij Fred, weet je. Dus,
0: maar wat was het moment dat jij omsloeg? Van dat de vlinders vertrokken en dat jij dacht, nee, dit is hem toch niet.
3: Nou, hij maakte één opmerking. Dat was zo'n vieze, schunnige opmerking. Dat ik dacht van, nee, dit is gewoon te. En daarop volgende er nog meer van die rare uitspraken.
0: Maar welke opmerking bedoel je? Hebben we die op televisie ook gezien? Of was dat toen de camera's uitstonden?
3: Nou, ik denk half. Want hij had het wel over zijn kippetjes. Maar hij zei op een gegeven moment, ja, ik weet niet eens of ik het kan herhalen op de radio. Het is echt sterk. Maar hij zei op een gegeven moment van, mijn kippetjes zijn net zo sappig als schaamlippen.
0: Oké.
3: Okay. Nou, sorry, maar dat, nee. Toen sloeg ik echt stijl achterover en weet je, dat nee, dat is niks voor mij. Nee. Maar ook de opmerkingen naar de andere dames toe die al weg waren, weet je, zo niet respectvol en chaotisch en nou ja, helemaal in het eigen belang van zichzelf staan. Nee, hij viel bij mij zo door de mand toen mijn roze brilletje even af, dat ik die afzette. Toen zag ik dus echt die andere eigenschappen van hem. En dat schrok me gewoon ontzettend af, joh. Ja. Dat was bij mij meteen gedaan, ja.
0: Ja, nou, ja. We zijn nu een paar maanden verder. Hij vroeg nog of je vrienden met hem wilde blijven.
3: Ja, dag. Nee, hij past ook echt niet in mijn vriendengroep. Ik zou me doodschamen om zo'n man aan mijn vrienden voor te stellen. Hij past daar totaal niet in. Dat, nee. Daar heb ik ook helemaal geen behoefte aan. Nee, absoluut niet.
0: Dus er is helemaal geen contact meer geweest de afgelopen maanden?
3: Nee, ik heb ook geen telefoonnummer van hem. Maar ik zeg gewoon, daar heb ik ook helemaal geen behoefte aan. Ik heb alle respect, heel mooi avontuur. Ik heb ook dat zei ik ook tegen hem, geen hard feelings. Maar nee, ik wil met die man verder niks te maken hebben, joh.
0: Maar wat vind je ervan? Want hij ligt heel erg onder vuur, Yvonne. Er worden heel veel grappen over hem gemaakt. Hij wordt heel veel verafschuwd online. Vind je dat pijnlijk om te lezen? Of kan je daar wel om lachen? Of vind je dat heel terecht?
3: Nou ja, ik snap het allemaal wel. Het verbaast me alleen dat ik had nooit verwacht dat een persoon zoveel aandacht zou kunnen krijgen. Daar zit ik zelf dan ook bij. Want ik word op straat ook naar het niet normaal meer. Dat had ik nooit eigenlijk zien aankomen. En ja, aan de ene kant, weet je, wat je zaait, krijg je terug. En dat is bij Fred natuurlijk ook gebeurd. Hij zaait bepaalde dingen. En dan kan ik me voorstellen dat daar mensen over gaan vallen. Want het is natuurlijk niet niks wat hij allemaal uitkraamt. Dus ja, ik begrijp het aan de ene kant wel. En ik heb niet echt medelijden met hem, want hij roept het tenslotte zelf op. Dus,
0: nou, wil je niks meer met hem te maken hebben? Maar ja, er komt nog wel een confrontatie, want de reunie komt eraan, toch?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Alleen, ik weet niet of ik dat nu al kan zeggen, maar ik ben niet bij die reunie.
0: Oh, jij gaat niet?
3: Nee, en dat komt omdat ik al ruim van tevoren heb ik een vakantie geboekt met mijn twee zoons. Waar ik al 6 jaar mee bezig ben om ons bij elkaar te krijgen uit verschillende landen.
0: Ja.
3: En die vakantie was al geboekt en die valt toevallig net in die periode van de reunie. Dus helaas kan ik daar niet bij zijn, want die vakantie is onze droomvakantie. En dat ga ik echt niet opzeggen voor Fred.
0: Ja, maar je gaat ook niet even inbellen dat je gaat facetimen of zo?
3: Uiteraard, dat mag altijd. Ik sta voor alles open. Alleen ik ga mijn vakantie niet opzeggen. Dat is me wel gevraagd. Maar ja, weet je, we hebben daar zo lang naar uitgekeken en zo lang voor gespaard. Ja. Dat ik dat gewoon niet wil opgeven. Maar ten alle tijde sta ik bereid om ingebeld te worden of wat dan ook. Zeker weten, absoluut.
0: Maar goed, je hoeft hem in ieder geval niet meer in levende lijven te ontmoeten dus bij die reunie. Zijn er nu veel mannen die contact met je zoeken, die jou op televisie hebben gezien en die denken, nou, Yvonne, ja, dat is leuk.
3: Ik krijg inderdaad al best wel wat aanzoekjes doorgestuurd met foto's en alles erop en eraan. Dus dat had ik ook eigenlijk allemaal niet verwacht. Maar ik sta er momenteel nog niet even voor open. Ik heb ontzettend genoten van het avontuur. Ik heb ook iemand anders op het oog.
0: Oh.
3: En dat is 2 weken geleden op mijn pad gekomen. En daar ben ik ontzettend, zo'n heel pril, maar daar ben ik heel erg blij mee. En dat is in ieder geval een man die precies weet waar mijn knopjes zitten.
0: Ja. En die maakt geen vervelende opmerkingen.
3: Wat zeg je?
0: En hij maakt geen vervelende opmerkingen.
3: Nee, dat is echt zwart-wit. Totale tegenovergestelde van Fred. En dat belooft veel goeds. Absoluut. Ja.
0: Nou, leuk dat je je verhaal even wilde doen bij ons, Yvonne, over jouw avontuur bij Fred op Bonaire bij B&B Vol Liefde. Ik heb nog één interessant. Tenminste, dat vind ik zelf gewoon heel interessant. Want ik volg het programma. Ik zie Fred met zijn kippenwagen, zeg maar, kippetjes verkopen voor de supermarkt.
3: Ja. Ja.
0: Zijn die echt zo lekker?
3: Ja, alleen ze worden wel bewerkt op een hele aparte manier.
0: Dus, wat is het geheime recept dan?
3: Ja, ik weet niet of ik dat zomaar publiekelijk kan maken. Want dan schaad ik hem nog meer. Dus laat ik dat maar voor mezelf houden, uit respect. Maar ze zijn lekker na die behandeling. Maar die behandeling is niet helemaal correct. Dus daar denk ik dat ik al genoeg mee zeg.
0: Okay. Nou.
3: Ja. Dus stuur er maar een research-team op af om te kijken.
0: We moeten Rob Geus van de hygiënepolitie daar eventjes op afsturen.
3: Dat bedoel ik, lijkt me wel verstandig.
0: Nou, Yvonne, dankjewel voor jouw verhaal en een hele mooie dag. En heel veel succes met de nieuwe man die op jouw pad is gekomen dan.
3: Ja, super. Nou, hartstikke bedankt en heel leuk je gesproken te hebben.
0: Van hetzelfde, groetjes.
3: Oké, doei.
0: Vanavond, nieuwe aflevering B&B voor Liefde op RTL 4.

0: Level 42 en Running in the Family. Bij jou, het is bijna 8:30. Zometeen het laatste nieuws. Carné, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin. Ja, de grote natuurbrand van vorige week heeft een spoor van vernieling achtergelaten.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Mini's 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: anders grijp je mis. Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
2: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis.
3: Mediamarkt. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
5: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
6: Nu alle kaartjes, €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
8: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
9: Müllermilk, the moo you can't resist.
7: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
10: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
11: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
12: Gelukt. Heb je hem al betaald?

0: Wat bedoel je?
1: Mijn betaalverzoek.
0: Zo, dat doe je snel.
1: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: 8:58, het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag, temperatuur loopt snel op. Het wordt 24 tot lokaal 32 graden in het zuiden. Op de weg is een file gemeld op de A2 Oude Rijn-Maarse. Tussen Oude Rijn en de Leidse Rijntunnel 10 minuutjes. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. Daar 11 minuten. Dit is jou. En dan het nieuws van nu.nl met Carné van der Brink.
5: Goedemorgen. Duizenden struiken zijn verwoest na de grote natuurbrand vorige week in Limburg. Het gaat specifiek om jeneverbesstruiken. Het duurt nog tientallen jaren voor ze zijn teruggegroeid. Het vuur brak vorige week maandag uit en laait af en toe weer op. En daarom is de brandweer nog steeds aan het nablussen. Krijgen we straks een buitenlandse bondscoach bij de voetballers van Oranje? Het zou zomaar eens kunnen. De KNVB zou namelijk hebben gesproken met de Spanjaard Roberto Martinez, dat meldt de Telegraaf. Martinez was eerder al de bondscoach van België en stond tijdens het afgelopen WK aan het roer bij Portugal. Het ging niet alleen lekker, Portugal lag al snel uit het toernooi. Sommige mensen gaan wel heel ver om wat euro's te besparen. Een Britse familie reed maandenlang gratis over de Franse tolwegen. Deden ze door bij de tolpoortjes de slagboom omhoog te houden. Ja, terwijl één familielid de poort tilde, reden de drie auto's snel door. Ja, de Franse politie hield hen al een tijdje in de gaten via camerabeelden en wist ze uiteindelijk aan te houden. De familie kon ter plekke het openstaande bedrag van €3.000 aftikken.
4: €3.000?
5: Ja.
4: Zo, die hebben een hoop kilometers gemaakt ook daar.
5: 6 maanden hebben ze dit gedaan.
4: Maar dan, dus dan betaalden ze 1 keer en dan hield 1 iemand die slagboom omhoog.
5: Nee, echt gewoon optillen.
4: Dus er betaalde helemaal niemand zelfs de eerste auto niet.
5: Nee. Oh. En wie is thuis toch de grillmaster? Uit onderzoek blijkt dat vooral mannen achter de barbecue staan. Dat is zo in 2 op de 3 gevallen. Ook andere clichés blijken echt waar te zijn. Want vrouwen hebben weer een eigen rol. Zij zorgen vaak voor de boodschappen, het snijwerk en ze marineren het vlees. Blijkt allemaal uit het onderzoek. Ook beleven mannen en vrouwen het grillen anders. 60% van de mannen ziet het eerder als ontspanning dan als een taak. En bij vrouwen is dat juist niet zo.
4: Oké, dankjewel Carné. Tot

En vanavond is het zover. De grootste zonsverduistering in jaren is dan te zien. Op het hoogtepunt, even naar achter, wordt maar liefst 88% van de zon bedekt door de maan. Bijzondere aangelegenheid voor ons mensen. Maar wat doet het eigenlijk met de dieren? Bijvoorbeeld met je kat of je hond? Nou, daar weet Matjas Bitterbinder alles van. Die ga ik over een paar minuten bellen en die vertelt er alles over. Oh, Glenn Frey, de Heat is On. Hoor je bij Joe naar Nick Kershaw. Hier is de riddle.

0: Glenn Frey en Heat Is On hoorde je bij Joe. Goedemorgen, het is 12 minuten over 8:30. Zometeen vanaf 9 uur weer de Joe Singalong. Een uur lang meezingen met het beste van het beste uit de 70s, 80s en 90s. En vanavond, dan is het zover. De grootste zonsverduistering in jaren is te zien. De grootste sinds 1999. En de eerstvolgende keer is pas in 2081. Ja, dat moet je maar zien mee te maken. Op het hoogtepunt, even naar achter, wordt maar liefst 88% van de zon bedekt door de maan. Bijzondere aangelegenheid voor ons mensen. Maar wat doet dat nou eigenlijk met alle dieren in ons land? Nou, gelukkig weet bioloog Matjas Bitterbinder daar het antwoord op. Matjas, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik hoorde bijvoorbeeld dat de haan, die raakt er ook van in de war vanavond.
1: Ja, zeker, dat kan. Ja, het ligt er een beetje aan waar op de wereld je bent en hoe heftig die eclipse is. Hè. In Nederland wordt die niet 100% van mijn 90% eclipse, ja. Maar in Spanje bijvoorbeeld wordt het helemaal donker. En daar gaat het effect denk ik wel serieus zijn. Want inderdaad, een haan is een vogel die normaal gesproken in de ochtend begint te kraaien. Maar ja, als het dan donker wordt, dan is het voor zo'n haan een beetje van oké, dan is het nu nacht. Dan moet ik inderdaad, zodra het weer licht wordt, een paar minuten later moet ik gaan kraaien. Dus dat gebeurt zeker, ja, absoluut.
0: Ja, die heeft gelijk een jetlag die hem dan achtervolgt. Maar goed, bij ons is het 88% van de zon die bedekt wordt. Ik weet nog niet zo goed hoe ik me dat nou moet voorstellen vanavond, maar het wordt dus een beetje donker. Maar ja, klopt, misschien ook wel net zo donker als bijvoorbeeld bij een onweersbui of zo.
1: Ja, precies. En daar reageren dan die dieren ook niet zo sterk op. Ik denk dat dieren wel een beetje in de war kunnen raken bij ons ook. Hè? Omdat het wordt wel geleidelijk donker. Het gaat wel schemeren. Dus ja. Ik denk dat dieren zich wel gaan klaarmaken om dan de nacht in te gaan. Maar daarna wordt het weer licht. Dus het wordt nooit 100% donker. En ik denk ook dat de reden is waarom bij ons dan bijvoorbeeld een haan niet ineens om 8:00 s'avonds gaat zitten kraaien.
0: Ja.
1: Maar onze huisdieren gaan denk ik wel serieus reageren. Maar dat doen ze meer op ons. Omdat wij natuurlijk helemaal enthousiast gaan zijn dat dieren dan ineens hele gekke dingen gaan doen of heel druk worden. Dat zou wel kunnen, maar dat is dan meer waarschijnlijk een reactie op wat wij doen en hoe wij reageren.
0: Dus mijn kat, ik heb een binnenkat, Matjas, dus die ziet het buiten allemaal wel een beetje gebeuren dan. Maar die gaat waarschijnlijk gelijk zeuren om eten, omdat hij denkt dat het ochtend is daarna.
1: Ja, dat denk ik ook. Of dat hij er gewoon zin heeft in eten. Dat hij denkt, hey, dat
0: heeft hij altijd.
1: Te proberen.
0: Ja, we kunnen het proberen inderdaad. Maar mijn honden en katten die gaan dus vooral op ons reageren. Op ons enthousiasme erover.
1: Ja, dat is waarschijnlijk wel de verwachting bij ons. Ook omdat bij de honden en katten is natuurlijk iets minder te zien wat zij, ja, hoe zij reageren op het licht en het donker. Ja, misschien inderdaad dat ze wat meer gaan zeuren om eten. Dat zou kunnen. Maar ja, de echt grote onderzoeken die er zijn gedaan zijn vooral op dieren in de dierentuin bijvoorbeeld. En daar hebben ze wel gevonden dat veel dieren daar wel echt reageren op die eclips.
0: En welke dieren hebben we het dan over?
1: Nou, giraffen bijvoorbeeld, die gingen zich groeperen en in drafjes lopen. Dat is normaal iets wat ze doen voordat het gaat schemeren of als het gaat schemeren.
0: Ja.
1: Gelaten van schildpadden die begonnen met paren.
0: Oh.
1: Ik weet niet waarom ze dat doen, maar blijkbaar is het voor hen 's avonds een moment om
0: lekker aan de slag te gaan, ja.
1: Ja, precies, lekker aan de slag te gaan. En gorilla's die begonnen zich klaar te maken om te gaan slapen.
0: Oh, ja.
1: En dat deden ze allemaal binnen ongeveer 2,5 minuten, dus binnen die eclipse. Dus dat is wel echt een reactie op die zonsverduistering.
0: Ja, in een moordend tempo inderdaad. Oké.
1: Okay. Ja, hey,
0: en de vogeltjes, want ja, we hebben net die hanen hebben het over gehad, maar er zijn natuurlijk heel veel vogeltjes die 's morgens lekker gaan chilpen. Gaan we dat vanavond ook al meer horen dan?
1: Ja, het zou kunnen. Ik ben echt heel benieuwd. De laatste eclipse was ik een jaar of 7. Dus toen heb ik er niet echt op gelet. Maar ik ga wel mijn oren open ogen houden, want ik vind het wel heel interessant. Want ik denk dat het zou dus zomaar kunnen. Ja.
0: Waar ga je vanavond kijken, Matjas?
1: Nou, niet vanuit Nederland, maar vanuit Parijs. Okay. Want daar woon ik nu een tijdje. Dus ik ben benieuwd hoe goed ik het hier kan zien. Het is wel natuurlijk allemaal hoogbouw hier, dus misschien moet ik de Eiffeltoren opklimmen.
0: Ja, nou ja, die geeft zelf ook weer hulp licht. Dus, of dat nou de beste
1: plek. Ja, dat is waar. En dan kan ik ook niet horen of vogels stoppen met zingen. Dus ik moet nog even op zoek naar een goede plek,
0: ja,
1: denk ik.
0: Ja, exact. Nou, je hebt nog heel even de tijd dan in ieder geval. Dankjewel, Matjas. En veel plezier om vanavond daar dan te gaan kijken, hè?
1: Dankjewel, ik moet even op zoek naar een brilletje, die heb ik nog niet. Maar dat vind ik wel.
0: Nou, hier zijn ze niet aan te slepen. Ik weet natuurlijk niet hoe dat in Parijs is.
1: Ik ga even kijken.
0: Waarschijnlijk ook erg. Maar goed, dankjewel. Fijne dag daar.
1: Hey, hetzelfde.
0: Hoi, hoi.

0: Shania Twain en That Don't Impress Me Much.
1: De drie noten.
0: Zometeen de Joe Singalong, een uur lang meezingers. En één van die liedjes die je zometeen kan gaan meezingen, ga je nu het beginnetje al van horen. Weet je welk nummer het is? Meld je dan eventjes in de app van Joe. Koen en Sander Show pakket kun je er mee winnen. En er zit ook een kussen naar keuze bij, zodat je heerlijk kan slapen. Oké, dit is de opgave voor dit moment. Welk liedje is dit? Ja, weer een lekker zomersliedje. Vandaag lokaal 32 graden, dus we hebben weer een zomerse erbij gepakt. Als jij weet wat het is, meld je dan eventjes in de app van Joe. Carné, gaat er al een lampje branden bij jou?
2: Genoeg, maar bij dit nummer niet.
0: Bij dit nummer niet, oké. Ja, het is een hele makkelijke songtekst, daar kan ik er wel bij zeggen. Ja, dit is de makkelijkste om mee te zingen, dat sowieso. Okay. Nou, weet je wat het is? De app staat voor je open. Je hoort hem zometeen in de Joe Singalong, net als Cyndi Lauper. Ook John Denver komt eraan. En wat zit er in het nieuws van 9 uur?
2: Ja, een man die ons land veel heeft gegeven is woest. Zo meer.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Albert-Heijn. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
8: Hey, je verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we er al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
14: Kampioenen!
12: En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
16: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
18: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
21: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne, gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
22: Dit is jouw. Exact, 9 uur. Goedemorgen, het nu.nl nieuws. Carné van der Brink.
23: Goedemorgen. Oogartsen waarschuwen. Pas op met de zonsverduistering vanavond. Veel mensen zijn van plan om te gaan kijken, maar het is niet verstandig om dat zonder bescherming te doen. Het is namelijk erg slecht voor je ogen, zegt deze oogarts bij NH.
24: Dan krijgt de pigmentlaag, die krijgt op dat moment schade. En dat zal een blijvende schade zijn die de oogartsen helaas niet kunnen herstellen.
23: Het best kan je een speciale eclipsbril gebruiken, maar die zijn op veel plekken al uitverkocht. De zonsverduistering begint vanavond iets na 7 uur en het hoogtepunt is rond 8:10. Minder vluchten op Schiphol en een hogere vliegbelasting gaan waarschijnlijk miljoenen kosten. Komt omdat er jaarlijks ruim 140.000 Amerikanen minder zullen komen. Dat schrijven meerdere media. De vliegbelasting op lange vluchten gaan volgend jaar flink omhoog. Van €30 naar €70 per ticket. En passagiers zouden daardoor eerder kiezen voor een ander vliegveld. Belasting in België en Duitsland is straks namelijk flink lager dan in ons land. Dan nieuws uit Amerika zelf. Geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen worden daar straks niet meer vergoed. Arme Amerikanen kunnen nu nog gebruik maken van een speciale regeling, maar dat houdt op, heeft president Trump bekendgemaakt. LHBTI-organisaties zijn woest. Volgens hen terroriseert Trump transjongeren en hun families met dit soort acties. En voetbal, Oranje International Memphis Depay moet op zoek naar een nieuwe club. Zijn contract in België, wordt niet verlengd. Heeft volgens die club te maken met geld. Depay is boos. Volgens hem was de contractverlenging met de club in Brazilië al rond. En Depay zegt erom dat hij het er niet bij laat zitten. Het weer van Weerplaza. Bijna geen bewolking, veel zon en het wordt steeds warmer. 24 tot 32 graden.
22: Het jouw verkeer door Flitsmeister. Er zijn problemen op de afsluitdijk. De A7 Heerenveen Den Oever tussen Zurich en Kornwerderzand wordt nu 20 minuten gemeld door een technische storing. We gaan beginnen aan de Joe Singalong. En onder andere deze ga je zo meteen horen. Maar weet je welk liedje dit is? Als je het beginnetje hoort, meld je eventjes in de app. Kun je een Koen en Sander Show pakket winnen namelijk. Dus welk liedje is dit? Je hoort hem zo.
0: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
22: En ook heerlijk John Denver zo. Take Me Home, Country Roads, King Love and Fright ook. En hier is Cyndi Lauper.

0: Denver en Take Me Home, Country Roads hoorde je. Aan het begin van de Joe Singalong, het dagelijkse amazing uurtje tussen 9 en 10 als finale van de Koen en Sander Show. Alleen maar meezingers, onder andere van King zometeen. Love and Pride en ook Love is in the Air van John Paul Young komt er zo voor je aan. Anke, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je woont in Midland, was op Terschelling toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Kijk, is het leuk wonen op Terschelling?
1: Het is fantastisch wonen op Terschelling.
0: Ben jij geboren en getogen?
1: Nee, dat niet.
0: Oh, je bent geïmporteerd. Hoe kwam je zo terecht op dat waleiland dan?
1: Nou, ik zou één zomertje in de horeca werken. En dat is nu 15 jaar geleden.
0: Toen ben je blijven hangen. Wat leuk zeg.
1: Ja.
0: En waar in de horeca heb je gewerkt op Terschelling?
1: Op verschillende plekken. Op twee strandtenten en in een eetcafé.
0: Oh, niet in zo'n
1: hotel.
0: Niet op zo'n jongerencamping, zeg maar, waar we lekker bierkratten kunnen stapelen met z'n allen.
1: Nee, daar heb ik niet
0: gewerkt. Daar niet, oké. Okay. We zijn bezig met de drie noten. Ik heb het begin laten horen van een heel zomers liedje. En de vraag is, welk nummer is het? Het gaat om dit fragmentje. Ja, hij is niet heel makkelijk. Maar jij weet wel wat het is. Vertel het maar.
1: Nou, ik vond hem eigenlijk wel heel makkelijk. Dit is To Brazil van de Venga Boys.
0: Ja, dat is hartstikke goed. Makkelijkste songteksten van vandaag, want er wordt eigenlijk niet echt gezongen in dit liedje. To Brazil levert jou op een Koen en Sander Show pakket. En we doen er ook een kussen naar wens bij van Beter Bed.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: En waar denk jij dat het warmer is op dit moment? Bij ons in Nederland of in Brazilië, Anke?
1: Ik denk in Brazilië.
0: Nee, het is precies, eigenlijk, het is precies even warm.
1: Ja. Oh, meen dat nou?
0: Maakt niet uit of je nu in Amsterdam bent of in de hoofdstad van Brazilië. Brazilië, ja, het is allebei 29 graden de voorspelling voor vandaag.
1: Oké, okay, nou, hier gelukkig iets frisser.
0: Ja, precies. Op de Schelling is het altijd iets frisser. Er staat altijd een lekker windje natuurlijk. Ik ga de Bengaboys helemaal draaien. Mooie dag daar, hè. En dankjewel voor het meedoen.
1: Nou, super. Dankjewel.

Love and Pride hier bij Joe in de sing-along You're the King. Het zou zomaar kunnen dat jouw hersenen met extra dopamine en oxytocine hebben aangemaakt tijdens dit liedje. Dat is namelijk het effect van een love song op je brein. Ja, het zou zorgen voor een gevoel van genot, verbondenheid en een romantische stemming. Nou, laten we nog eventjes een lekker romantisch liedje doen in de Joe sing-along. Deze is van John Paul Young. Hier is Love is in the Air. Love is in the air.

0: Miley Cyrus en AC Breaky Heart in de Joe Sing-along. Wat zit er zo meteen in het nieuws van 9:30, Carné?
1: Ja, het is nagelbijten, want iemand kan zomaar eens 14 miljoen winnen.
0: En ook Michel Delpech komt eraan met Poel en Vlucht zometeen. En ook de Spice Girls en André Hazes hoor je in de Joe Sing-along.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Hey Remo!
13: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak.
15: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
12: Hey,
13: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Mam, waar is mijn zwemband?
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar.

0: Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Het is 1 minuut voor 9:30, het weer van Weerplaza. Bijna geen bewolking, veel zon. Wordt steeds warmer, 24 tot 32 graden vandaag. En dan zijn er wat problemen op de afsluitdijk. Daar heb je vooral in de richting van Noord-Holland last van als je uit Friesland rijdt. A7 Heerenveen den Oever tussen Zurich en de brug over de Lorentsluis. 4 kilometer daar, 21 minuten. Dit is het laatste nieuws dan van nu.nl, Carné van der Brink.
5: Goedemorgen. Veel mensen zijn er vandaag nog druk mee. Waar kan ik een eclipsbril kopen? Op Marktplaats worden ze inmiddels massaal aangeboden. Maar wel voor een aanzienlijk hogere prijs. Tientallen euro's voor een bril bijvoorbeeld. Het is niet de enige manier waardoor je de eclips goed kan zien. Zegt ook deze oogarts bij BNR.
6: Bijvoorbeeld door een zeef te gebruiken. Dat je met de rug naar de zon staat. En het zonlicht door de gaatjes op een witte ondergrond vallen. En ik kan ook op een livestream kijken.
5: En de zonsverduistering begint vanavond iets na 7 uur. En het hoogtepunt is rond 7:50. In Valkenswaard heeft de politie een flinke lading snus gevonden. Dat zijn van die nicotinezakjes die je onder je lip stopt. Snus zat in een sporttas. En volgens de eigenaar van die tas was het allemaal voor eigen gebruik. Ja, daar geloofde de politie niks van. Ze hebben het in beslag genomen. Het is trouwens niet verboden om snus te hebben, wel om het te verkopen. Opnieuw Nederlands succes bij het EK Atletiek. Nadine Visser is kampioen geworden op de 100 meter horde. Het was wel spannend. Het was namelijk een fotofinish. Nadine Visser dacht zelf even dat ze niet had gewonnen, zo zegt ze bij de NOS.
7: Ik stond daarna de finish alleen maar te balen. Ik dacht, dit meen je toch niet? Het was gewoon onnodig dat ik daar moest wachten tot die fotofinish. Ik besef het nog niet helemaal.
5: En Visser bleek uiteindelijk 1/1000ste van een seconde sneller dan haar tegenstander. Vandaag is onder meer de 400 meter bij de mannen. En daar doet ons land ook aan mee. En dan naar Engeland. Daar moet een vrouw 4 maanden op haar nagels bijten. Want dan weet ze pas of ze toch de loterijprijs van €14 miljoen heeft gewonnen. Ja, de vrouw deed mee, maar het lot was al weggegooid. Wel zijn er beelden dat ze in de winkel het lot heeft gekocht. Nou, de loterij heeft een bijzondere oplossing gevonden. Als er voor 3 december niemand is gekomen met het desbetreffende lot, dan krijgt de vrouw alsnog de 14 miljoen.
4: Zonder het bewijs?
5: Zonder het bewijs.
4: Dat is ook gek. En als er nu iemand anders ook gaat roepen, ik heb ook dat lot weggegooid.
5: Ja, maar dan kan ze wel zeggen, er zijn wel camerabeelden van.
4: Ja, dus maar
5: ze zien wel natuurlijk waar een lot is verkocht. Dat hebben ze wel, die informatie.
4: En ook dat nummer, ja.
5: Dus ja.
4: Okay.
5: Maar het is wel heel nobel.
4: 14 miljoen. Nou, spannende 4 maanden dus. Dankjewel, Carné.
8: De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
4: Ja, en ik hoop dat je Frans ook een beetje goed is. Want zometeen Michel Delpech, Poel en Flirt. Ook de Spice Girls ga je horen. En dit zijn de Combinards.

Een flirt in de Joe Singalong. Ja, een huilende baby. Een buurman die constant tegen je stoel aan het schoppen is. Of een verstopte wc, waardoor de hele cabine wat minder fris ruikt. Ja, dikke kans dat je er wel eens mee te maken hebt gehad tijdens een vlucht. Maar wat er gebeurde op een vlucht naar Toronto in Canada, dat slaat werkelijk alles. Een kind weigerde namelijk om te gaan zitten en de gordel om te doen. Het toestel had de gate overlaten en taxi richting de startbaan, maar moest alsnog terugkeren omdat de ouders en het cabinepersoneel het kind gewoon echt niet vastgezet kregen. En uiteindelijk is de hele vlucht gewoon geannuleerd omdat ze zoveel vertraging op hadden gelopen. Wauw, wat een nachtmerrie is dit zeg. Het is de Joe Singalong, zometeen, met Hazes. Want je weet het, Hazes is de basis. Een beetje verliefd komt eraan, na de Spice Girls. Dit is Spice Up Your Life.

André Hazes en een beetje verliefd in de Joe Singalong als finale van de Koen en Sander Show. Elke ochtend tussen 9 en 10. De beste meezingers uit de 70s, 80s en 90s. Berichtje komt er binnen van Brent in de app. Die zegt, het vind ik een beetje een gekke vraag. Mijn ouders die gaan er volgende week trouwen. Ze zijn ontzettend fan van ABBA en luisteren altijd naar Joe. Wil je voor hen Summer Night City draaien? Dat is hun favoriet. Groetjes van Brent. Nou, vind ik helemaal geen gekke vraag. ABBA, hartstikke leuk. Gaan we nu draaien. En alvast gefeliciteerd. En veel plezier volgende week bij het huwelijk. Dit is ABBA.

0: Whitney Houston en I'm Every Woman in the Joe Singalong. Veel plezier zometeen bij Timur met onder andere deze van Queen.
1: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
1: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Ik kan

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden Loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
12: Hey, goedemorgen. Dit is het nu.nl nieuws van 10 uur. Hier is Carné van der Brink.
13: Goedemorgen. Het ziet er goed uit voor de grote zonsverduistering vanavond. Er is bijna geen bewolking en dan is de eclips goed te zien, zeggen weer experts. De zonsverduistering kan ook invloed hebben op de natuur. Nachtdieren worden eerder actief als het donker is. En ook hanen zijn even in de war. Dat zei deze bioloog vanmorgen in de Koen en Sander Show hier op Joe.
14: Een haan is een vogel die normaal gesproken in de ochtend begint te kraaien. Maar ja, als het dan donker wordt, dan is het voor zo'n haan een beetje van oké, dan is het nu nacht. Dan moet ik inderdaad, zodra het weer licht wordt, een paar minuten later moet ik gaan kraaien.
13: Ja, dan ga je dus merken. Huisdieren hebben er dan weer minder last van. Zij reageren eerder op het enthousiasme van de baas. Dan in Rotterdam. Daar is de rechtbank beklad. Op meerdere plekken zijn teksten gespoten. Staat onder meer pedofielen. Waarom is onduidelijk. Ook is niet bekend wie erachter zit. Schoonmakers proberen het nu weg te krijgen. Reddingswerkers in Colombia zijn nog altijd druk met het redden van mensen die onder het puin liggen. Begin deze week was daar een zware aardbeving. Zeker 240 mensen zijn omgekomen. Maar af en toe is er nog geluk. Zo is er een vrouw na een reddingsactie van een halve dag toch levend onder het puin vandaan gekomen. En Maarten van der Weijden gaat het toch weer doen. Zwemmen voor het goede doel. Volgende week maandag duikt hij het water in. Hij wil een tocht van 270 kilometer gaan maken langs meer dan 20 steden. En het geld dat hij daarmee ophaalt is voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer van Weerplaza. Hier en daar wat bewolking. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het Waddengebied tot 32 in Brabant en Limburg.
15: Het staat vast op de afsluitdijk. Beide kanten op de A7. De Zuidbrug over de Lorentzsluis die is in storing. De slagbomen die blijven naar beneden. Maar gelukkig is de monteur zojuist gearriveerd. En dat is goed nieuws. Ja. Verder zijn er geen... Ja, maar dat vind ik toch ook gewoon mooi. Dat... Even een applausje voor de monteur. Ja, natuurlijk.
16: Dit is Joe met Timo Perlin.
15: Nou, goedemorgen. De muziek klinkt alsof je met je blote voeten over heet asfalt loopt. Op een goede manier dan. Je kan niet stil...

Als je toch naar de eclipse wil kijken vandaag, dan kun je dat net zo goed doen met een bezoekje aan de buitenbioscoop. Dat kan combineren. Er zijn zoveel pop-up buitenbioscoop-evenementjes in Nederland. Het is bijna niet bij te houden. Ik zat zondagavond nog bij eentje in zo'n strandstoeltje in de buitenbioscoop. Geen idee naar welke vage roadmovie ik zat te kijken. Maar het feit dat je daar gewoon onder de sterren zit met z'n allen en een fles wijn erbij, dat is al geweldig. Vanavond op de Wilhelmina Pier in Rotterdam is er eentje. Maar vast ook bij jou in de buurt.

11 augustus, de dag gaat door met een blaadje van mijn scheurkalender. Als ik hem kan vinden. Ah, daar ligt hij. Ja. Nou, ik ben benieuwd wat er vandaag weer op staat. Hoppakee. Rijkdom bestaat niet uit het hebben van veel bezittingen, maar uit het hebben van weinig wensen. Och, nou, daar zijn we weer mooi klaar mee. Bedankt, scheurkalender. Het is

0: zometeen een tune die simpelweg nooit ouder wordt. Tracy Chapman staat klaar met Fast Car. Niet weglopen. Deze wil je meepakken.
1: Ah, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, of jij even?
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
1: Echt lekker!
4: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
7: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
4: Mooi van Ethos.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
9: Oh, weer een muis.
8: En samen spelen.
9: Kom maar. Ja. Au.
8: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
14: Geeft ruimte.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Nu tot 50% zo.

eclipsdag. En mocht je nog geen eclips hebben, ik heb een tip voor je zometeen voor een eclipsbril. Dit is een luisteraar van Joe en die zegt, ik heb er veel liggen nog. Ga je zo meteen vertellen waar je ze kan ophalen en voor hoeveel geld. Straks bij Joe ook Mr. Big en To Be With You. En dit is OMD.

0: Wat? Ik hoor niet wat je zegt. Ik hoor het niet. Nou ja, goed. Probeert iemand wat duidelijk te maken. Heb je het nummer? Oh, gelukkig. Nou, het nummer is gevonden van... We krijgen een mail van Gawa. Die zegt, hoi redactie van Joe. Wij hebben heel veel eclipsbrillen liggen hier in Amsterdam. En ze zijn gewoon op te halen voor een goede prijs. Het loopt storm. Echt heel benieuwd. Ze heet Gawa en ze verkoopt op dit moment eclipsbrillen in Amsterdam.
1: Goeiedag, ik ben Gawa Elbers.
0: Hey Gawa, met Timoer van Joe. Hoe gaat het met de verkoop?
1: Oh, het gaat heel goed. Het loopt eigenlijk echt een storm.
0: Maar is het in je woonkamer? Waar is het ergens?
1: Nee, dus het is een heel grappig verhaal. Een zakenman heeft mijn man gebeld gisteren. Via kent hij mijn man. Hij heeft gezegd, ik heb een uitdaging. Ik heb 300.000 brillen die hier in Nederland in een loods bij Schiphol staat. Wil jij die verkopen? Nou, je hebt het nieuws natuurlijk. Je bent het nieuws. Dus
0: ja, ja.
1: Het oren uitvocht. Iedereen wil ze. Mensen zijn naar België gereden om het te halen. Nou, dus mijn man ziet dat als een mega goede uitdaging. Die heeft meteen via een lege winkelruimte gevonden die nog een vergunning heeft tot het einde van de maand. Heeft daar heel veel brillen opgeslagen, meteen gebracht, heen en weer met auto's en vrienden hebben geholpen en familie. En die verkoopt ze nu.
0: Nou, oh, wat goed. Hey, en wat zie je dan nu zo voor je? Wat voor mensen? Wat gebeurt er allemaal voor je neus?
1: Van alles. Nu, van de gemeenschap met mensen die ik ken, mijn buren. Nou, van mijn buren tot aan... Nou, de meeste mensen ken ik natuurlijk niet, maar die komen gewoon van buiten de stad.
0: Wat leuk. En hoe duur zijn de eclipsbrillen bij jou?
1: 15 euro per stuk.
0: 15 euro per stuk.
1: Ja. Weet je wat dit? Of marktplaats kun je vinden voor 6 euro. Blok.
0: Ja, nee, helemaal goed. Kastelenstraat 261 in Amsterdam wil je er nog een hebben, want ze hebben er 300.000 liggen.
1: Ja.
0: En nog één vraag, Gawa. Heb je nog mondkapjes liggen ook?
1: Ja. Weet je, zaken is zaken, hè?
0: Ja, zaken zijn zaken.
1: Dus wie wil, kom lekker langs. Gezellig.
0: Siewert van der Linden hier. Dankjewel, Gawa. 15 euro in Amsterdam, zij zal betalen.

0: Area, Eric Carmen. En natuurlijk, Carnie van der Brink.
1: Hallo.
2: What's in the news today?
1: Ja, ik heb zo slecht nieuws voor alle truckers in ons land.
0: Och. Daarna, muziek van Bon Jovi, Living on a Prayer. En we gaan zo meteen luisteren naar de stem van Journey Kaagman. Want je hoort haar in Weekend van Earth, Wind & Fire.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij 10 liter histomonodek 25% gratis.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
11: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
12: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
13: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
14: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is summer sale madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
16: Oh my god.
15: Zo dus.
16: Wauw.
15: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
17: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
19: vakantie!
18: ANWB en gaan.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast.
2: Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
19: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
20: Müller-milk, the moo you can't resist.
21: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
22: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Hier is Carné van der Brink met het Nu.nl nieuws van 11 uur.
23: Goedemorgen.
24: Vrachtwagens blijven verboden. De komende tijd op de Merwedebrug. Er is nieuw onderzoek gedaan. En Rijkswaterstaat zegt dat het staal in de brug zo slecht is dat het verbod nodig blijft. Sinds half juli is het voor vrachtwagens en grote bussen verboden om over de brug bij Gorinchem te rijden. Dat gebeurt nog wel vaak, ondanks controles en boetes. Ander verkeer, zoals personenauto's en motoren, mogen nog wel over de brug rijden. Genoeg bewegen helpt dementie voorkomen. Elk uur komen er 5 mensen met deze ziekte bij. Maar uit een nieuwe studie blijkt dat de kans op dementie met 15% is gedaald ten opzichte van 10 jaar geleden. En dat komt vooral doordat we dus meer bewegen. En mensen die vaak stil blijven zitten maken aanzienlijk meer kans om dementie te krijgen. Werk je bij ABN AMRO, dan is de baas op zoek naar je. De bank wil namelijk dat medewerkers weer minimaal de helft van de werkweek naar kantoor komen. Volgens het bedrijf moet dat de productiviteit verhogen en de teamgeest versterken, meldt het FD. En sinds de coronapandemie mocht het personeel grotendeels zelf beslissen waar ze werkten. En daar komt de bank dus nu op terug. En er is nog geen contact geweest tussen Martinez en de Nederlandse Voetbalbond. Dat laat de advocaat van de Spaanse trainer weten. Eerder meldde de Telegraaf dat de KNVB wel met hem had gesproken over het opvolgen van Ronald Koeman als bondscoach. Martinez was eerder al de trainer van België en stond tijdens het afgelopen WK aan het roer bij Portugal. En Hart van Nederland vroeg wel aan mensen op straat of ze een Spaanse bondscoach zouden zien zitten.
25: Goed idee, waarom niet?
26: Nou, ik vind eigenlijk voor het Nederlands elftal we wel een Nederlandse bondscoach verdienen.
25: Het gaat toch om de kwaliteiten. Dus laten we alsjeblieft niet gaan kijken van hij komt daar en daar vandaan. Kan je het beter? Dan moet jij het doen.
24: Martinez bekijkt volgens zijn advocaat nu rustig alle opties. Want naast de KNVB zouden er meerdere geïnteresseerde partijen zijn. Nog het weer van Weerplaatsen. Ja, soms nog wat sluierbewolking. Temperatuur kan flink oplopen. 24 graden in het Waddengebied tot 32 in het zuiden.
0: Carné, dankjewel. We gaan snel kijken naar de A58. Er staat een auto in de brand op dit moment. Tilburg-Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp staat hij in de fik. De rechte rijstrook is dicht. De oprit hebben ze ook afgesloten. En de file begint langzamerhand te ontstaan daar.
27: Dit is Joe met Timo Berlin.
0: Oh, het woord uithalen daar. We're halfway there. Living on a prayer. Hier is Bon Jovi.

0: beste 70s, 80s en 90s. Dit is Joe.
1: Dit is een fantastisch onderzoek uit Zwitserland, waar ze kaas naar muziek hebben laten luisteren. Ja, kaas hebben ze naar muziek laten luisteren. En ik draai zo meteen over 30 seconden het liedje wat de favoriet is onder de kazen. Dus wat ze deden is, ze hadden drie dezelfde grote kazen daar op de Universiteit van Bern. Drie dezelfde, die hebben ze in een kaaskelder gelegd. Die grote wielen, die ronde. 8 maanden lang. En hebben ze de ene kaas laten luisteren naar Mozart. De tweede naar rockmuziek van Led Zeppelin. En de derde naar hiphop van de Fugees. Nou, dan gingen ze blind proeven na 8 maanden. En wat blijkt? De kaas die bloot is gesteld aan hiphop heeft de meest unieke smaak. De hiphop van de Fugees. De bacteriën gingen bij de Fugees er lekker op los. Want de kaas smaakte opmerkelijk fruitig. Zowel in geur als in smaak.

0: Zometeen is het weer tijd voor de grootste gehoorgang hallucinatie van Nederland. Papa Appelsap. Gisteren was een mooi moment, want er is één liedje dat heet Sex on Fire van Kings of Leon. En die had al twee Mama Appelsaps en daar is gisteren een derde in bijgekomen. Zal ik ze nog even allemaal doornemen? Dat liedje begint dus met eeuwen geleden, ton met zout. Daar heb je Ali, ze brengen hem thee. Harige piemel. Ja! En zometeen dus weer een nieuwe editie van Papa Appelsap. Zometeen 11:45.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Onze record international.
5: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mensen goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, 2,99. We doen met je mee. Plus.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we af alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Fans.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op u.

Een beest bij Joe. And all that she wants. Ik krijg nog heel veel vragen over die vrouw die een uur geleden in de uitzending was. Die Joe-luisteraar. Die zei dat ze 30.000 of 300.000. 300. Die heeft nog 300.000 eclipsbrillen liggen. Ze liggen in Amsterdam in een winkel aan de Kastelenstraat 261. Je mag er één kopen voor €15 per stuk. Dat is de Kastelenstraat 261. Ja, het is wel een dure prijs, hè? €15. Bijna een beetje mondkapjes.

0: naar Eefde, vlakbij Zutphen. We gaan naar Bert. Ik ben blij dat hij nog even tijd kon vrijmaken, want hij moest eigenlijk naar de visboer.
1: Ja, dat moet ik nog steeds. Maar ik dacht, ik wacht eventjes op jullie telefoontje.
0: Ah ja, natuurlijk. Wat moet je doen bij de visboer vandaag?
1: Vis halen.
0: Ah, kijk eens. Je had dat verwacht. Ja,
1: we krijgen bezoekers vandaag. Dus we gaan straks even wat haring en zo halen om even te lunchen.
0: Oh, lekker man.
1: Dus zo doen we.
0: Ja, ja. Lekker. Hé, jij hebt James Brown voor ons meegenomen, dit liedje. Get up off of that thing. Twist the juice. Dat is niet verkeerd.
1: Ja.
0: Heb ik hier te maken met een James Brown fan, toevallig?
1: Ja, absoluut. Ik was sinds mijn puberteit en nog steeds trouwens een enorm James Brown fan.
0: En wat hoor je hierin?
1: Toen was ik 17. Nou, aan het begin, dus het liedje wordt ingezet, zeg maar. En dan, zeg maar, ritme wordt ingezet en je hoort wat instrumenten alvast aanstal te maken. En dan, voor zover ik het steeds hoor, staat er iemand bij die roept: ga door! Ga door! En ik heb geen idee wat het in het Engels, wat dit in het Engels zou kunnen zijn. Ik heb ik heb nog gekeken naar waar het is opgenomen.
0: Ja.
1: Ik dacht, misschien is het wel in Nederland opgenomen. Dan gaat het hele verhaal niet door.
0: Dan is het gewoon een technicus op de achtergrond.
1: ja,
0: we gaan luisteren op de achtergrond. Ga door!
1: Ja, ga door.
0: Oh ja!
1: Je hoort hem, hè?
0: Ja!
1: Ga door! Hij moedigt het nog extra aan.
0: Ja, oké, okay, luister. Ga door! Wat een mooi.

0: met Joe en Big Mountain. En baby, I love your way. Nieuws komt eraan met Alain straks om 12 uur. Alain.
1: Ja, en wat daarin zit, dat is onder andere dat er nog meer gebouwen in Rotterdam zijn beklad met rode verf.
0: En na het nieuws van 12 uur begint de ethisch lunch. Met Michael Jackson.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
5: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
8: Kozijnshop. De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: bakkers. Anders grijp je mis.
1: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
2: Kozijnshop.
3: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Mam, waar is mijn zwembad?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
7: Allsafe. Geeft ruimte.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
11: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
10: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we van weer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Goedemiddag, dit is het nu.nl nieuws van 12 uur. Hier is Alain Altena.
16: Goedemiddag. Meerdere gebouwen in Rotterdam zijn beklad met teksten over pedofielen. Naast de rechtbank is nu ook bekend dat een gebouw van het UWV en een pand van de reclassering beklad zijn. In rode verf is onder andere het woord pedofielen erop gespoten. Er is aangifte gedaan. Volgens Rijnmond heeft personeel van de rechtbank de teksten afgeplakt met tape. Er is nieuw onderzoek gedaan bij de Merwedebrug bij Gorkum. En het blijft voor vrachtwagens verboden om de komende tijd eroverheen te rijden. Volgens Rijkswaterstaat is het staal in de brug te zwak. Ander verkeer, zoals personenauto's en motoren, mogen nog wel eroverheen. De olie uit de gestrande tanker bij Oman komt steeds dichter bij de kust van het land. Dat meldt de Verenigde Naties. Het schip strandde 2 maanden geleden. Hoe het lek is ontstaan is niet bekend. Een gebied zo groot als 10.000 voetbalvelden is besmeurd. En slecht nieuws aan de pomp. De brandstofprijzen in ons land zijn weer gestegen nadat ze vorige week nog alleen maar daalden. Adviesprijs voor een liter benzine kost je nu €2,56. En voor diesel is het ruim €2,59. Nou, het verschil met België is alleen maar groter geworden. Daar is benzine ongeveer 70 cent per liter goedkoper dan bij ons. Het weer van Weerplaza, zon en wolken. Het wordt vandaag 24 tot lokaal 32 graden.
1: En even oppassen op de A58. Ze zijn nog steeds die auto aan het blussen die in brand stond. Dat is op de A58 Breda, Bergen-op-Zoom. Maar beide kanten hebben er last van bij de afslag Wouwse Plantage.
17: De Joe 80's Lunch met Timur Perlin.
1: Daar gaan we met de allerbeste 80's die ik vandaag maar kon vinden. Pas

0: Ja, goedemiddag. Blaastestje. Kunt u even blazen voor mij, mevrouw, meneer?
1: Ah, kijk eens. Dat klinkt goed. De P van Prima. Zijn de Four Tops aan Loco en Acapulco in een 80s quiz. In de 80s lunch van Joe. En de Bangles komen er.

0: Welkom bij Joe in de 80's lunch tussen 12 en 1. Het is de 4 en 7 de middagshow met Kai. Maar omdat hij op vakantie is, is het Jorien vanmiddag.
1: De Joe 80's lunch.
0: En het gaat ook weer het spelletje Alphabattle doen. Natuurlijk gaat ze Alphabattle doen. Dat is het spelletje om 4:15. Waarbij je vlak voordat je gaat spelen, dan pas krijg je je letter. En met die letter moeten alle antwoorden die je geeft beginnen. Kijken of Jorien hier ook goed in is. Jorien! Kijken of ze me ziet. Jorien! Jouw letter is de letter X. Een muziekinstrument.
2: Xylofoon.
0: Lekker. Een tv-programma.
2: Pas. Oh nee, mag niet passen.
0: Nee.
2: X-Factor.
0: Wow. En deze weet je vast, maar niet hardop zeggen. Een hit uit de 80's.
2: Met een X?
0: Ja.
2: Oh ja, ik weet het.
0: Ja hoor. Ja. Horen we zo meteen over 4 minuutjes bij Joe. En vanmiddag tot 4:15 de one and only Jorien Renkema. Jorien Renkema natuurlijk. She's that girl. 4 uur als invaller voor Kai.

De lekkerste 80's tijdens de pauze. Dit is de Joe 80's Lunch. Joe. Good times. Great music.

0: Die noot hebt, als jij die noot had gehaald, gefeliciteerd hoor. Heel knap. Een ethisch liedje met een X, dat was Xanadu bij Joe. We gaan zo verder met deze.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt: ja, hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
5: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
6: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
5: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: consumentenbond.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumgloeidraad. Happy Earth, happy you.
2: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuse, 99 cent.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: De Ora Autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne, gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin. For life.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
13: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
14: Half 1. Laatste melding komt binnen van een bermbrand op de N59. Oppassen daar. En de autobrand op de A58 is geblust eindelijk. Good time.

Dit liedje hoorde ik op de Silent Disco afgelopen weekend waar ik was. Op Kanaal Blauw. En er was nog één iemand, die had hem ook op Kanaal Blauw. Op haar koptelefoon, aan de andere kant van de dansvloer. En dat is het moment dat je elkaar dan even aankijkt. Denk, hey, pom, pom, pom, pom. We luisteren naar hetzelfde liedje. Dan heb je toch even een momentje met elkaar. Ja. Kanaal Groen was techno, dus daarom had ik hem even op Kanaal Blauw staan. Er waren alleen maar hitjes zoals deze. Nou, daar ging ik lekker op, hoor. De 80's Lunch bij Joe, met ABBA zometeen.

0: Lil Faith and Me. Ethisch lunch gaat sluiten. We pakken de 70s erbij. We pakken de 90s erbij. En natuurlijk ook nog de 80s. Paul Marley komt eraan zometeen na het nieuws van 1 uur.
1: Met daarin, er wordt nog steeds massaal gezocht naar eclipsbrillen. En sommigen proberen daar flink aan te verdienen.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleept jij doorheen?
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Ondersteuningen voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Hey, Raymond!
11: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Hey,
11: ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
13: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3 sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
19: Ja, laatste kans.
18: Nog één keer brullende motoren.
19: Ja,
18: dit mag je niet missen.
19: Oh.
18: Daar moet je bij zijn.
19: Daar binnen.
18: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
19: Ja.
18: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
20: Dit is Jouw.
0: 1 uur, het nu.nl nieuws krijg je van Ellen Altena.
1: Goedemiddag. Herkenbare beelden. Die heeft de politie gedeeld van een verdachte van seksueel misbruik. Dat gebeurde ruim 2 maanden geleden in een stadspark in Rotterdam. Volgens de politie dwong de man een vrouw om met hem mee te lopen, waarna ze later werd misbruikt. Door de beelden te delen hoopt de politie de dader sneller op te sporen. Een deel van de ongeveer 80 Nederlanders die in Colombia zitten met reisorganisatie Sawadi vliegt vandaag terug naar ons land. Een andere groep komt vrijdag terug. Niemand van deze reizigers raakte gewond bij de zware aardbeving van laatst. Intussen wordt er wel nog steeds altijd gezocht naar slachtoffers van de beving. Het dodental is opgelopen tot ruim 200. Nog meer gebouwen in Rotterdam zijn beklad met rode verf. Naast de rechtbank gaat het ook om een gebouw van het UWV en om een pand van de reclassering. In rode verf is onder andere het woord pedofiele erop gespoten. En wie dat heeft gedaan is nog een raadsel. En vanavond is het zover, de gedeeltelijke zonsverduistering in ons land. Op veel plekken zijn de eclipsbrillen uitverkocht, maar er wordt nog altijd massaal naar gezocht. In Amsterdam staat een rij bij het instituut dat sterrenkundig onderzoek doet, en daar delen ze de brillen uit. Nou, sommigen willen er ook grof geld aan verdienen. Op Marktplaats lopen de prijzen op tot €150 per bril.
0: Zo.
1: Het weer van Weerplaza, zon en wolken. Het wordt vandaag 24 tot lokaal 32 graden.
10: Dankjewel, Alain. €150 per bril.
1: Ja, ongelooflijk. Weet
10: je, 10 minuten daarna zie je alles gewoon op Instagram. Hè? Dat is weer het mooie van alles. En als we het opsturen, dan komt het een dag te laat. Dus dat gaat ook allemaal niet. Succes vandaag met de zonsverduistering. Dankjewel, Alain. Verkeersinformatie bij Joe van Flitsmeister. Met 2 vertragingen. A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 20 minuten extra reistijd. En er staat een auto in brand op de A58 tussen Zoomland en de Wouwse Plantage. Als je rijdt van Vlissingen naar Breda, heb je te maken met een half uur extra reistijd.
19: Dit is Joe met Daniel Smulders.
10: En dit is weer voor Bob, want
21: Bob is top, Daniel.
10: Echt, hè? Could you be loved, hoor je.

Cheap Trick, Want You to Want Me bij Joe. Goedemiddag. Lekkere liedjes uit de jaren 70, 80 en 90 heb ik voor je. John Travolta, Michael Cimbello onder andere, Agda en de Munich. En hier is één van die mooie ballads van Spandau Ballet. Through the Barricades bij Joe.

Wat een opwinding, hè? Vanavond, 8:11. Die zonnestralen verdwijnen als maan voor de zon. Letterlijk en figuurlijk. Zonsverduistering, hoogtepunt, is 8:11 vanavond. En we zijn allemaal fan van Daft Punk. Als je me niet begrijpt, check dan maar even je tijdlijn direct na de zonsverduistering en zoek er een fotootje bij van Daft Punk met die brillen.

0: Joe met het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Wil je dat testen?
1: De Joe Hit Quiz.
0: Leuk! Kun je testen, kun je namelijk iets mee winnen. Namelijk nieuwste editie van Hitster Battle of the Generations. Doen we altijd zo vlak na 2:30. En dan krijg je 2 fragmenten van me van liedjes. En dan moet jij zeggen, komen ze uit de 70s, 80s of 90s? 3 fragmenten, ja, 3 fragmenten. 70s, 80s of 90s. Als je mee wil spelen, doen we nu alvast even een testje. Want dat is namelijk je ticket om geselecteerd te kunnen worden. Geef hier de Joe-app door uit welk decennium dit liedje komt. Zeg maar, is het 70s, 80s of 90s? Stuur het in met de Joe-app. Je hoort hem zo helemaal. Aha, komt eraan. En iemand met het goede antwoord wordt zo meteen de kandidaat.
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Daar zit Sophie.
5: Hi.
4: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
5: Met Sophie.
4: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Yeah!
6: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey.
5: Yeah!
6: Speciaal voor jou.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
8: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vier.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: Esso. Omdat elke rit telt.
5: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl.
10: Kozijnshop.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Ook nieuwe kozijnen nodig? Breek je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
13: Kozijnshop.
14: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
15: Müllermilk, the moo you can't resist.
16: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
17: Goedemiddag, je luistert Joe, verkeersinformatie. Er is een afsluiting, dat is de A58, die is dicht. Rijntje van Vlissingen naar Breda tussen Zoomland en de Wouwse Plantage is gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Naar verwachting duurt het tot 16:30 vanmiddag. Verkeer richting Breda kan het beste richting Rotterdam rijden. Eerst de A4, dan de A59 en dan de A17. Een stukje omrijden, maar anders sta je helemaal stil.
18: Dit is Joe met Daniel Smulders.
17: Een hele goede middag met zo'n Roxette. It must have been love. We gaan de hitquiz spelen en je hoort Golden Earring.

0: Dikke, dikke instinker dit. Oh, dit is echt zo op het randje. Heel veel reacties over ethisch, maar dat is het niet. Want dit liedje komt namelijk uit 1990. Dat is officieel natuurlijk de 90s. It Must Have Been Love, Roxette, en dat is een ticket geweest.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Voor de Hit Quiz die we vandaag spelen met Sven van der Maas. Hey Sven, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, hallo. Je komt uit Den Haag. Je bent al 10 jaar chauffeur op de haven van Rotterdam. Je had vroeger een radiostation. En dat heette Radio Bigfoot, omdat je zelf maand 50 hebt.
2: Ja, klopt.
0: Ja, dat vertelde je me net. Ik vond het erg grappig om te horen, inderdaad. DJ Bigfoot. Is het er bij 50 gebleven of is het nog gegroeid in de loop van de jaren?
2: Nee, gelukkig niet. Ik vond 50 vond ik wel genoeg om te stoppen.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. Hey, leuk dat je meespeelt. Je krijgt zo 3 hits te horen. Als het fragment stopt, heb je 5 seconden om te zeggen of deze hit uit de 70s, 80s of 90s komt. Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken, dat kan dus niet. Heb je ze allemaal goed, dan krijg je de nieuwste editie van Hitster. Dat is Battle of the Generations. En dan kies je zelf in welk tijdperk je speelt. Dus ben je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor. Kom erop met de hit.
0: Maai, daar gaan we dan met de hitquiz. Hier is fragment nummer 1.
3: Baby,
0: ja, daar krijg je geen punten voor, hè, van meezingen.
2: Oh, oké. Okay.
0: Wat is het?
2: Nou, ja, de jaren 70, maar volgens mij is het zelfs mijn geboortejaar, dacht ik, 76.
0: Nou, ja, goed en fout, want het is namelijk 1979, maar blijft de 70s. Dus helemaal goed.
2: Ja, blijft de 70s. Ja.
0: Ja, Madonna.
2: Ja, ik ken de videoclip nog herinneren. Ik was zo verliefd op de jaren 80.
0: Jaren 80. Heel goed. Nou, goed man. 2-3 al. Hier komt de laatste. Die is wat lastiger. Nou. Oye mi canto.
2: Ja, deze is heel lastig. Ik, deze zit op het randje. Weet je wat? Ik ga gewoon gokken.
0: Nu?
2: Ik zeg jaren 80.
0: Ja, Sven, je zat wel bijna over het randje heen, hoor. Ja, ja. Heb je het opgezocht of niet?
2: Nee, natuurlijk niet. Okay. Ik ben aan het rijden.
0: Nee, ja, heel goed. Oké, dan keur ik hem bij deze goed. Het was inderdaad 1989. Oye mi canto, Gloria Estefan. Sven, alle 3 goed! Jij bent een winnaar, mijn jong. Je krijgt hem.
2: Hartstikke mooi.
0: Jij krijgt Hitster, de Battle of the Generations. Nou, ik vond het superleuk dat je mijn kandidaat was. Ik wens je veel plezier met spelen ook.
2: Dankjewel en jullie nog een hele goede uitzending. Oh, en blijf de goede plaatjes draaien.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. Onder andere Kiss, want die ga je horen. Eerst UB40, Maybe Tomorrow.

135 dagen en... We zijn Mariah Carey al wel helemaal zat, want dan is het namelijk kerst. De vraag is eigenlijk, gaat het wel goed met Mariah? Denk jij dat dit Mariah Carey is? Of denk je dat dit iemand is die karaoke zingt?

0: je hebt Joe aanstaan. Met het allerlekkerste uit de jaren 70, 80 en 90. Rick Astley komt eraan met zijn grote hit Never Gonna Give You Up. En die komt direct naar het nieuws met Alain. Het nieuws van 2 uur, Alain. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Wie wordt toch de nieuwe bondscoach van Oranje? Nou, de KNVB zou niet met 1, maar met 2 Spanjaarden hebben gesproken.
0: Spannend, hoor, zo meer.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klopper Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
13: Geeft ruimte.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
16: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
15: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
17: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
18: Het is nu Final Sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final Sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
17: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis.
0: Mediamarkt.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
23: Hoppa!
20: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
23: 3 sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
24: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
25: Praxis.
26: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Mini's 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
27: Dit is 2 uur geweest, dit is het nu.nl nieuws. Krijg je van Alain Altena.
28: Goedemiddag. Artsen waarschuwen. Let vooral op de ogen van jonge kinderen en jongeren bij de zonsverduistering vanavond. Zij lopen meer risico op oogschade als ze onbeschermd in de zon kijken. Een eclipsbril is dus echt nodig. En daarnaast komt de politie nog met een belangrijke tip. Rij niet met een eclipsbril op, want daar breng je anderen mee in gevaar. De politie heeft herkenbare beelden gedeeld van een verdachte van seksueel misbruik. Dat gebeurde ruim 2 maanden geleden in een stadspark in Rotterdam. Volgens de politie dwong de man een vrouw om met hem mee te lopen, waarna ze later werd misbruikt. Door de beelden te delen hoopt de politie de dader sneller op te sporen. Een staking van beveiligers op Schiphol komt steeds dichterbij. De vakbonden onderhandelen al een tijdje over betere omstandigheden en minder werkdruk voor beveiligers, maar tot nu toe zonder succes. Ze geven Schiphol en de beveiligingsbedrijven nog een week om met een goed voorstel te komen, anders komen er acties. En als sport, de KNVB heeft met oud-voetballer Xavi gesproken om bondscoach te worden van Oranje, dat meldt de Telegraaf. Xavi is vooral bekend als oud-speler en coach van Barcelona. En sportverslaggever Stan Wachman.
29: Ergens zou de aanstelling van Xavi ook wel weer opvallend zijn. Hij zit al 2 jaar zonder club en het is niet zo dat de clubs massaal voor hem in de rij hebben gestaan. Ja, en ook kreeg Xavi als coach van Barcelona best wel kritiek op zijn nogal verdedigende speelstijl.
28: Eerder schreef de krant al dat de KNVB gesprek heeft gehad met Roberto Martinez. Hij was eerder bondscoach van Portugal en België. Maar volgens Martinez zelf is er nog geen direct contact geweest. Het weer van Weerplaza, zon en wolken, 24 tot lokaal 32 graden. Nou, vanavond is de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien, want er zijn geen wolken. En morgen wordt het tropisch, 30 tot 36 graden.
27: Vanavond iedereen fan van Daft Punk. Verder, kijk maar naar al die afbeeldingen. Mensen met een bril en zoek daarna het plaatje Mars op Google. We kijken naar de verkeersinformatie. Op dit moment A58, Vlissingen-Breda tussen Zoomland en Heerlen is afgesloten. Komt de reddings- en bergingswerkzaamheden. Duurt tot 6:30 is nu de melding. Vertraging is 20 minuten. Wil je daar wel omheen, dan heb je het volgende advies. Richting Breda volg je Rotterdam A4, A59, A17.
30: Dit is Joe met Daniel Smulders.
27: En een goed liedje dat past bij het plakkerige weer. Echt, komt er zo aan. Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

Deze track wordt steeds populairder. Hè? Komt door de temperatuur. Let's Stick Together. Brian Ferry was dat bij Joe. Waar het lekkerste hoort uit de 70s, 80s en 90s. Leuk dat je luistert. Daniel hier met Hathaway. What is love?

0: bij Joe met het allerlekkerste uit de 70s, 80s en 90s op de dag van The Great European Solar Eclipse. Ja, ik denk, ik maak hem even lekker Amerikaans, want dan kunnen die Amerikanen ook zo goed. Ik heb hier het fragment dat ze vorig jaar ook een zonsverduistering hadden. Moet je horen hoe ze dat aankondigen.
1: April 8th is the Great American Solar Eclipse.
0: Ja, dat is helemaal niks Amerikaans aan. Hoe kun je dat nou Amerikaans maken? Het is gewoon een universeel dingetje, natuurverschijnsel. Maar nee, het moet allemaal weer zo Amerikaans. Maar goed, we hebben ook Amerikaanse toestanden op dit moment op marktplaats. Er wordt namelijk grof geld gevraagd voor die brilletjes. 50, 60 euro. Dat is niet normaal. Je kunt beter gewoon op Instagram kijken, zo om rond 7:15. Dan heb je meer dan genoeg foto's.

0: de B&B-kijkers is deze voor Paul. Ja, die had het liedje ineens in zijn hoofd. Ik heb stiekem met je gedanst en ik hoop dat je het leuk vond. Mooi, hè? Die liefde allemaal. Oh. Zometeen liefde voor brillen. De man met de grootste brillenverzameling ter wereld. Grote kans dat hij gewoon ook ergens nog een eclipsbril heeft liggen.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpol is doei inbrekers.
6: 3-sterrenslot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpol. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpol. Glashelder.
7: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
8: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we er al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
14: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000.

0: Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Soest en Bunschoten. Ongeluk gebeurt daar, 30 minuten extra reistijd. En de A58 is dicht tot zeker. Nou, de verwachting is 7:30. Tussen Zoomland en Heerlen. Als je rijdt van Vlissingen naar Breda. Reddings- en bergingswerkzaamheden zijn daar volop aan de gang. Het advies is om om te rijden richting Breda. Volg Rotterdam A4 A59. Dan de A17. Vertraging 25 minuten.
1: Dit is Joe met Daniel Smulders.
0: En de man met de eclipsebril. Dat is Elton John. Die moet er minimaal één hebben. Dat kan niet anders. Je hoort hem zo met Kiki D naar YouTube.

Welkom met de grootste brillenverzameling ter wereld, hè, Elton John. Die heeft toch wel eclipsebrillen voor je? Tel ze zo voor je af. 1, 2. Nee, doe maar 1, 2, 3. Maar de hele straat en het hele gezin. Laat je niet gek maken om €60 te betalen voor zo'n brilletje. Je vindt alles uitgebreid terug via social media om 7:15 vanavond. Je luistert naar Joe bij de beste uit de 70s, 80s en 90s. Met Charles en Eddie, Would I Lie to You? Na Prince.

Altijd het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe. Zo direct om 3 uur, de 3 na 3. Direct na nieuws, 3 liedjes. Hebben ze in 1 cryptische omschrijving gegoten. Raad mee. Geef een klein beetje van je open hart aan iemand die van je houdt. Schatje. Dat is de 3 na 3, de 3 liedjes die je direct na nieuws hoort.

0: verdwijnt en de maan ervoor schijnt. Zet je brilletje op. Dat wil je niet missen wat er vanavond gaat gebeuren. 8:15. Alles is terug te zien, ook op social media. Heb je geen bril, ga er niet 40, 50 euro, 60 euro voor betalen. Want dat zijn de prijzen op Marktplaats. Doe even normaal, kom. Zometeen de 3 na 3 doen we iedere dag direct naar nieuws van 3 uur. De zin is deze. Er zitten 3 liedjes in verstopt. Geef een beetje van je open hart aan iemand die van je houdt, schatje. Die 3 liedjes komen zo direct naar nieuws met Alain. Goedemiddag, Alain.
1: Ja, goedemiddag. Er is een nieuw snelheidsrecord met een waterstofauto neergezet. En ik vertel zo hoe hard er is gereden.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
5: ANWB en gaan. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.

0: shirten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Onze record international.
3: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap, Scapino.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op Praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
9: Aldi.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
8: Fans van voordeel.
9: Aldi.
10: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Dit is jou. Het is 3 uur en het nu.nl nieuws krijg je van Ellen Altena.
14: Goedemiddag. Extra controles. Op veel plekken worden dijken extra gecheckt vanwege de droogte. In Noord-Holland en Friesland gebeurt dat deze week. En over een paar dagen zijn Utrecht en Zuid-Holland aan de beurt. Daar zijn vorige week al problemen ontdekt, want in sommige dijken zitten scheuren. Dat zorgt nog niet voor direct gevaar, maar de scheuren moeten wel snel worden gedicht. Let vooral op de ogen van jonge kinderen en jongeren bij de zonsverduistering vanavond. Daarvoor waarschuwen artsen. Zij lopen meer risico op oogschade als ze onbeschermd in de zon kijken. Een eclipsbril is dus echt nodig. Deze verkoper in Amsterdam doet goede zaken.
15: Ik heb er echt duizenden hier liggen. Is het nog op in een loods, heb ik er nog 100.000. Dus die kan ik allemaal ophalen zodra ik het nodig heb.
14: Nou, hij verkoopt ze voor 15 euro per stuk en er staan lange rijen. De olie uit de gestrande tanker bij Oman komt steeds dichter bij de kust van het land. Dat meldt de Verenigde Naties. Het schip strandde 2 maanden geleden. Hoe het lek is ontstaan is niet bekend. Een gebied zo groot als tienduizenden voetbalvelden is besmeurd. En er is een nieuw snelheidsrecord met een waterstofauto neergezet. Op een zoutvlakte in Amerika haalde iemand er ruim 650 kilometer per uur mee. Dat is ruim het dubbele van het vorige record 22 jaar geleden. Ja, achter het stuur zat trouwens niet een gewone autorijder, maar een straaljagerpiloot. Het weer van Weerplaza, zon en wolken, 24 tot lokaal 32 graden. Nou, vanavond is de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien, want er zijn geen wolken. En morgen wordt het tropisch, dan krijgen we 30 tot 36 graden.
13: En dan de verkeersinformatie. Die komt van Flitsmeister. En dit zijn de meest opvallende files van dit moment. De A1 Amsterdam naar Amersfoort tussen Soest en Bunschoten. Ongeluk gebeurt, 40 minuten extra reistijd. A58 Vlissingen-Breda tussen Bergen-op-Zoom, Centrum en Heerlen. Daar is de weg gesloten, komt door reddings- en bergingswerkzaamheden. Pas rond 6:30 is de weg weer vrij. Vertraging is een kwartier. A73 dan, Maasbracht-Nijmegen. Tussen Belfeld en Maasbree, ongeluk gebeurt. Vertraging een 30 minuten.
16: Dit is Joe met Daniel Smulders.
13: En hele goedemiddag. En wat leuk dat je luistert. We hebben de beste uit de 70s, 80s en 90s. En altijd om 3 uur de 3 na 3. 3 liedjes verstopt in 1 cryptische zin. En hier is die. Geef een beetje van Supertramp. Give it a little bit. Van je open heart. Madonna met Open Your Heart. En iemand die van je houdt, schatje. Jewel Lodge, Someone Loves You Honey. Geef een klein beetje van je open hart aan iemand die van je houdt, schatje. De 3 na 3 vandaag.

0: En Daniel, lekker zo luisteren naar jullie vanuit Torrevieja aan het zwembad. Spanje is dat, Costa Blanca. Weer is wat anders dan vanaf de steiger in Arnhem. Oh, heerlijk man om daar te zijn op dit moment. Sandra stuurt nog, deze komt perfect binnen. Hang wat, koud drankje. Joe aan van mij, mag deze woensdag nog heel lang duren. Patrick stuurt nog, ik zit op een kantoor, maar met Someone Loves You, Honey. Waren we toch minstens een beetje op Jamaica? Kan er nog zo'n eentje achteraan? Monique zit in de tuin, onder de parasol. 32 graden, voet in het kinderbadje. En Jewel Lodge op de radio. Meer vakantie heb ik niet nodig. Sven, jij kent hem ook nog, hè? Van wanneer was die?
1: Toen hij nog jong en knap was.
0: Oh, ja, ik ken hem weer. Brian Adams en Mel C bij Joe.

McDonald's hits uit de jaren 70, 80 en 90. Dan zit je goed bij Joe. Ieder weekend, vrijdag, zaterdag en zondag hebben we om 7 uur de 70s at 7. Om 8 uur 80s at 8 en om 9 uur 90s at 9. Zo kan het zomaar zijn dat je ergens om 7:15 dit mooie liedje hoort bij Joe.

0: Wat een lekkere klassieker uit de 70s. Chicago, if you leave me now, bij Joe. Ik heb zo'n zomerrit die eigenlijk helemaal niet over een zorgeloze zomer gaat. Het gaat juist over wat er overblijft als de zomer voorbij is. Lekker het is, hoor je zo?
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
8: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
11: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister, nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
4: Kampioenen!
2: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Hey Remo!
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Half 4, luister Joe. We hebben de verkeersinformatie van Flitsmeister. Volgende vertraging van een kwartier of langer. Het gebeurt op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Soest en Bunschoten. Ongeluk gebeurt 30 minuten. A2 Maastricht-Zuid naar Eindhoven tussen Koning Willem-Alexander-tunnel en Meersen. Defecte vrachtwagen daar 20 minuten. En de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Belfeld en Blerik. Half uurtje A73 is dat. En de A74 van München-Gladbach naar Venlo tussen Duitsland en knooppunt Tiglia. 20 minuten aan extra reistijd.
14: Dit is Joe. Met Daniel Smulders.
13: En Mr. Lionel Richie zometeen. My Destiny komt eraan. Oh, nou die lekkere Don Henley. Boys of

0: dan niet Total Eclipse of the Sun van Bonnie, Daniel? Of is die te flauw?
1: Ja, die is echt te flauw, ja. Had mijn grap kunnen zijn. Bonnie Tyler, je hoorde It's a Heartache bij Joe. Veel plezier zometeen met Jorien en de makkelijkste quiz die ook de moeilijkste is tegelijkertijd. Het is de Alpha Battle, 30 seconden krijg je. Er worden categorieën genoemd. Jij moet binnen die tijd zoveel mogelijk associaties koppelen aan een letter uit het alfabet. 1000 piek ligt er voor je klaar als je de eindwinnaar bent van deze week. Eerst hoor je nog, doe maar. Dit is 1 Nacht Alleen bij Joe.

0: van mijn favoriete 90's dit. Hè? Mark Morrison. En Return of the Mac bij Joe. Met het allerbeste uit de 70's, 80's en 90's. Met Jorien zometeen. Geniet ervan, zolang het kan. En ook krijg je nog een nieuws met Alain Altena. Zometeen, Alain. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Niet alleen bij ons, maar ook in andere Europese landen is de eclipsgekte losgebarsten.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: De Premier League is terug bij Viaplay met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
8: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
10: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
11: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhofreizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Kloppoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
11: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
17: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis.
18: Mediamarkt. Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
19: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
20: Sloopmelk. Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
21: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
22: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
21: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
23: Dit is jouw...
0: Goedemiddag, het is bijna 4 uur. Het nieuws van nu.nl. Dit is Alain Altena.
1: Goedemiddag. Er is een verdachte opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Het gaat om een 32-jarige man. Hij zou met rode verf onder meer gerechtsgebouwen en panden van het UWV en het Openbaar Ministerie hebben besmeurd. Op de gevel stonden teksten als pedofielen en pedo's. Op veel plekken worden dijken extra gecheckt vanwege de droogte. In Noord-Holland en Friesland gebeurt dat deze week. En over een paar dagen zijn Utrecht en Zuid-Holland aan de beurt. Daar zijn vorige week al problemen ontdekt, want in sommige dijken zitten scheuren. Het zorgt nog niet voor direct gevaar, maar de scheuren moeten wel snel worden gedicht. De Europese Unie komt met ruim 2 miljoen euro voor noodhulp aan Colombia. Het geld is onder meer bedoeld voor medische hulp, schoon water en eten. Colombia werd laatst getroffen door een zware aardbeving. Ruim 200 mensen zijn daarbij omgekomen, maar velen worden nog vermist. En niet alleen bij ons, maar ook in andere Europese landen is de eclipsgekte losgebarsten. Vooral in IJsland en Spanje, daar is de zon vanavond zelfs even helemaal niet te zien. Nou, deze man heeft zelfs duizenden kilometers gereisd om het in Spanje te bekijken.
4: We wanted to be in the center of the eclipse, and that's why we drove 2000 kilometers on vacation to come over here.
1: Nou, in Spanje worden sommige wegen tijdelijk afgesloten vanwege de eclipse, en in IJsland verwachten ze 80.000 bezoekers die de totale zonsverduistering komen bekijken. Het weer van Weerplaza, zon en wolken, 24 tot lokaal 32 graden. Nou, vanavond is de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien, want er zijn geen wolken dan. Morgen wordt het tropisch, 30 tot 36 graden.
0: Jo, verkeersinformatie door Flitsmeister. 22 files staan er op dit moment in Nederland. Je hoort dus files met een vertraging langer dan een kwartier. Te beginnen op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort heb je 25 minuten vertraging. De weg is daar gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Zorgt voor een file tussen Soest en Bunschoten. Dan de A2 Maastricht-Zuid richting Eindhoven. 25 minuten vertraging tussen Koning Willem-Alexander-tunnel en Meersen. Ook daardoor een ongeval, defecte vrachtwagen. En op de A27 van Utrecht naar Almere is een verbindingsweg afgesloten. En dat zorgt voor ruim een half uur tussen Hilversum en Huizen.
23: Dit is Joe met Jorien Renkema.
0: Het is woensdagmiddag. Als je maandag tot en met vrijdag werkt, dan zit je nu precies in het midden van je werkweek. Er komt een half uurtje muzikale energie jouw kant op voordat je met piepende wandjes naar huis kunt in de 4 uur middagboost. Daarin alleen maar liedjes waar jij net een beetje dat extra energie van krijgt. Je kunt jouw favoriet aanvragen via de app van Joe. Dat deed ook Marieke. Zij is juist niet aan het werk vandaag, zegt ze. Maar ze vraagt toch om Eye of the Tiger voor wat extra energie op de terugweg van vakantie. Nou, vooruit. Voor deze keer reken ik me goed, Marieke. Nee hoor, grapje. Je mag alles aanvragen of je nou wel of niet aan het werk bent. Kom maar gewoon door via die app van Joe.

0: Die appte namelijk dat hij dit een tijdloos goed liedje vindt. Nou, dat vind ik een goed genoeg reden om hem aan te vragen in de 4 uur middagboost. Tot 4:30, alles waar jij energie van krijgt. Ik kreeg een heel leuk bericht van Kaylee. Die heeft namelijk een heel bijzondere reden waarom ze een bepaald liedje wil horen. Moet je horen.
1: Een hele goede middag, Kaylee hier. Ik zou heel graag het liedje Kaylee van Marillion willen horen, omdat ik hiernaar vernoemd ben. Heel erg bedankt, fijne middag.

0: Inner Circle in de 4 uur middagboost hier op Joe. Ja, heel Nederland heeft het vandaag over de eclipsbril en dat je die bij de hand moet hebben. Maar Heidi, die herinnert je er even aan dat je ook je luchtgitaar moet hebben.
1: Hoi Jorien, voor een extra setje en om de luchtgitaar erbij te pakken, zou ik graag de Paradise City van Guns N' Roses willen horen. Bedankt!

0: Zometeen na 4:30 spelen we een nieuwe ronde van de Alpha Battle. En het nieuws komt eraan natuurlijk met Alain.
1: Ja, ik ga het hebben over het weer, want we hebben officieel een hitterecord te pakken.
2: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: De hete zomer, Crayon rolluiken.
5: Geluidsoverlast?
4: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou. Voel mij zo
8: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we van weer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
14: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
16: Oh, weer een muis.
15: En samen spelen.
16: Kom maar. Ja.
15: Au. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
4: Goedemiddag, zon en wolken vandaag. 24 tot lokaal 32 graden. Vanavond kan je de zonsverduistering goed bekijken, want er is weinig bewolking. Morgen wordt het tropisch warm tot 36 graden. Dan de Jo-verkeersinformatie door Flitsmeister. Op dit moment 21 files in het land. Een aantal lange zitten ertussen. Op de A1 bijvoorbeeld van Amsterdam naar Amersfoort tussen Soest en Bunschoten. Kwartiervertraging heeft te maken met de reddings- en bergingswerkzaamheden. De weg is daar gesloten. Dan de A2 van Maastricht-Zuid naar Eindhoven. Daar is een ongeval gebeurd. Dat zorgt voor 20 minuten vertraging tussen Koning Willem-Alexander-tunnel en Meersen. De A4 Amsterdam naar Den Haag. Defecte vrachtwagen. 20 minuten vertraging tussen Zoeterwoude-Dorp en Prins Klausplein. En dat duurt naar verwachting nog tot 5 uur. Dan de A4. Van Antwerpen naar Dinteloord. Daar is een bermbrand aan de gang. 20 minuten vertraging tussen Steenbergen aan Zee en de brug over de Dintel. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Ook 20 minuten vertraging tussen Badhoevedorp en Haarlem-Zuid. Op de A27 van Utrecht naar Almere is nog steeds een verbindingsweg afgesloten. Zorgt momenteel voor 3 kwartier vertraging tussen Hilversum en Eemnes. En dan tot slot een file op de A50. Of richting Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen. 20 minuten vertraging. Dit is en nieuws van 4:30. Dit is Alain. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. De KNVB heeft met oud-voetballer Xavi gesproken om bondscoach te worden van Oranje. Dat meldt de Telegraaf. Xavi is vooral bekend als oud-speler en coach van Barcelona. Sportverslaggever Stan Wachman over deze naam.
6: Ergens zou de aanstelling van Xavi ook wel weer opvallend zijn. Hij zit al 2 jaar zonder club en het is niet zo dat de clubs massaal voor hem in de rij hebben gestaan. Ja, en ook kreeg Xavi als coach van Barcelona best wel kritiek op zijn nogal verdedigende speelstijl.
5: Ja, eerder schreef de Telegraaf al dat de KNVB gesprekken

0: altijd nog een schepje bovenop. En daardoor wordt het op die dag op diverse plaatsen in het binnenland tussen de 35 en de 37 graden.
1: Oeh. Ja, bloedheet dus. Maar daarna is het ook weer klaar met de tropische hitte. Zaterdag is nog een overgangsdag, maar...
0: Vanaf zondag gaan dat soort temperaturen niet meer voorkomen en zitten we vaak zo tussen de 20 en de 23 graden in. Heel normaal voor deze tijd van het jaar. En daarbij is het ook wat wisselvalliger, dus er kan zowaar een beetje regen vallen.
2: Zo.
1: Ja, maar heel veel regen lijkt er trouwens niet te zijn, dus nu de voorspelling.
2: Oké, dus we moeten vannacht nog even de raampjes open om alles lekker door te waaien en dan vanaf morgen gewoon alles weer potdicht, gordijnen dicht.
1: Strak plan.
2: Ja, oké, goede tip.
3: Dit is Joe met Jorien Renkema.

Sting op Joan, Englishman in New York. Over 3 minuten spelen we een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Aan jou de taak om in 30 seconden zoveel mogelijk associaties te koppelen aan een letter uit het alfabet. En sta je dan morgenmiddag bovenaan het klassement, dan win je 1000 euro. Nou, over het klassement gesproken, Margriet staat daar nog steeds aan kop. Van afgelopen maandag 8 goede antwoorden had ze. Nou, denk je dat je daar wel overheen kan komen? Wil je meespelen met de Alpha Battle? Stuur dan nu je naam met een berichtje in de app van Joe. En misschien spreek ik je over 3 minuten.

0: En Does Your Mother Know?
1: De Alpha Battle.
0: Kelly, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik heb het vaak over namen van mensen. Het begint een beetje op te vallen misschien. Maar ook jij, ik had gisteren iemand aan de telefoon die had als achternaam Dollar. Maar jij heet Last van de achternaam.
2: Ja.
0: Is dat, moet je dat op zijn Engels uitspreken? Kelly Last?
2: Nee hoor, nee.
0: Oh, dus je bent geen familie van James Last?
2: Nee.
0: Oké. Maar ik vind hoe dan ook nog steeds een mooie naam. Heb je er veel. Heb je er wel eens last van dat mensen je plagen of dat niet?
2: Nee hoor. Nee. Okay,
0: gelukkig. Kelly, ik vind het leuk dat je meedoet met de Alpha Battle. Zometeen in 30 seconden tijd krijg je allemaal categorieën op je afgevuurd. En jij moet dan daar associaties mee maken met een bepaalde letter in het alfabet.
2: Ja.
0: Ben jij een vaste luisteraar van de Alpha Battle en een vaste meeschreeuwer naar de radio?
2: Nou, op het algemeen wel, ja.
0: Ja, dus je bent goed geoefend.
2: Een beetje, ja.
0: Nou, als het jou lukt om zo meteen over die 8 punten heen te komen die momenteel op 1 staat in het klassement, dan maak je morgen kans op 1000 euro. Heb je al een beetje een idee wat je daarvan mee zou willen doen?
2: Ik ga binnenkort. Ik ga verhuizen, dus dat komt
0: zeker
2: van pas.
0: Zeker, ja. Nou, ik help het je hopen.
2: Nou, dank je.
0: Ik ga je vertellen met welke letter je mag gaan spelen zo meteen.
2: Ja.
0: En dat is de letter L.
2: Okay.
0: Van je achternaam.
2: Ja.
0: Ja? Het eerste wat ik van je wil horen met een L is een hobby.
2: Lezen.
0: Een taal.
2: Libanees.
0: Iets dat geluid maakt.
2: Een loop.
0: Een boek.
2: Lezen.
0: Iets dat geld kost.
2: Lam.
0: Een fictief personage.
2: Lala.
0: Een Engels woord.
2: Lo.
0: Een sporter.
2: Lawrence.
0: Een supermarkt.
2: Lidl.
0: Wow. Die was nog keurig binnen de tijd. Wow. Eens even kijken wat je allemaal hebt geroepen. Een hobby, lezen, een taal, Libanees. Nou, dat vind ik echt heel creatief. Goed van je. Iets dat geluid maakt, een loop. Dat hebben wij niet goed gerekend.
2: Nee, ik kon echt niks denken.
0: Nee, snap ik. Maar dat is heel verstandig om dan gewoon iets te roepen. Want dan kunnen we verder. Een boek, lezen. Jury, heb je in een online boekwinkel gekeken? Er wordt nog even gegoogeld. We houden die nog even in het midden. Iets dat geld kost. Een lamp, ja hoor. Een fictief personage, Lala. Dat is goed gerekend. Een Engels woord, Lou. Nou, fantastisch. Even kijken. Supermarkt Lidl had jij. Dan zie ik nog. Ja, de jury hier die zit echt, as we speak, een aantal dingen te googlen. Een sporter, Lawrence, zei je, hè?
2: Ja.
0: Ja, wat doen we daarmee, jury? Ja, die rekenen we goed. Ja, er zijn sporters die Lawrence heten, blijkbaar. Dat wordt nu gegoogeld. En dan komen we nog even terug op dat boek, lezen. Wat doen we daarmee? Ja. Nee, die kunnen we helaas niet goed rekenen, krijg ik te horen. Nou, dat brengt ons op 7 punten, Kelly.
2: Oké.
0: Ja, dus helaas niet genoeg voor de eerste plek in het klassement.
2: Heeft helemaal niks. Bedankt voor het meedoen.
0: Nou, jij ook bedankt. En succes met verhuizen binnenkort.
2: Bedankt.

Pronoun Blunt en What's Up. En daarvoor hoor je de Alpha Battle. Helaas was het onze kandidaat Kelly niet gelukt om boven de 8 punten uit te komen. Maar misschien lukt het jou morgen wel. Morgen om 16:45 spelen we een nieuwe ronde van de Alpha Battle. En het is leuk om daar aan mee te doen. Want ook als je niet die 1000 euro wint op donderdag, dan heb je als kandidaat van de Alpha Battle sowieso al een staatslot van de staatsloterij te pakken. Want die krijg je sowieso al. En als je 10 goede antwoorden hebt, minimaal 10 goede antwoorden, dan krijg je ook nog eens een hele straatstaatsloten erbij. Oelala! Lukt het je morgen, 16:45, een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Joe Cocker is hier op Joe. You can leave your head on.

0: Zijn hoed op. Alain van het nieuws. Wat ga je ons zo meteen vertellen om 5 uur?
1: Nou, zometeen onder andere een nieuwe regel bij het Songfestival.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleept jij doorheen.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe.
9: Geeft ruimte.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
16: Eindelijk zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
19: Hoppa.
18: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: 3-sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle liter pakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
13: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
3: laatste kans.
13: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
13: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
13: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
13: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
13: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
20: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
21: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Goedemiddag, 5:00 geweest. Het nieuws van nu.nl, dit is Alain Altena.
1: Goedemiddag. Er is een verdachte opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Een 32-jarige man zou met rode verf onder meer gerechtsgebouwen en panden van justitie en het UWV hebben besmeurd. Op de gevel stonden teksten als pedofielen en pedo's. De brandweerman die bij de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp zwaar gewond raakte, is overleden. Het gebeurde vorige week. Tijdens het blussen van die brand kwam de man onder een brandweerwagen terecht. Volgens de veiligheidsregio was de man een brandweerman in hart en nieren. En landen die in conflict zijn en het Songfestival winnen mogen niet automatisch meer de volgende editie presenteren. Dat heeft de organisatie besloten. Tot nu toe was het zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna altijd het evenement organiseert. En door de nieuwe regel zou bijvoorbeeld Israël dat niet meer mogen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer van Weerplaza. Vanavond is de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien, want er zijn geen wolken. En morgen wordt het tropisch, 30 tot 36 graden.
0: Joe, verkeersinformatie door Flitsmeister. Op dit moment 23 files in Nederland. 3 daarvan zijn langer dan een kwartier. Eentje op de A4 van Antwerpen naar Dinteloord. Tussen Steenbergen aan Zee en de brug over de Dintel heb je 3 kwartier vertraging door een defect voertuig. Op de A27 van Utrecht naar Almere is een verbindingsweg afgesloten. En dat zorgt momenteel voor een 30 minuten tussen Hilversum en Huizen. En op de A50 van Os naar Apeldoorn doe je er een 30 minuten langer over tussen Grijsoord en Hoenderlo.
22: Dit is Joe met Jorien Renkema.
0: Goedemiddag. Zometeen Enrique Iglesias met Bailamos.

hoorde je Bruce Springsteen daarvoor nog. I'm on fire. Goedemiddag, 5:10. Met een beetje geluk zit je werkdag erop. Tenzij je nog vakantie hebt natuurlijk. Dit is de laatste week dat heel Nederland nog vrij is. Nou ja, in ieder geval de scholen. Maandag begint de regio Noord weer op school. En maandag is ook Kai weer op Joe te horen hier in de middagshow. En zo voelen we de zomer langzaam maar zeker door onze vingers glippen. Het klinkt een beetje pessimistisch, maar zo voelt het wel voor mij. Maar gelukkig hebben we nog even heerlijk weer. Morgen zelfs tropisch. Dus je hoeft de zonnebrand nog niet achter in het badkamerkastje te gooien. En je hoeft ook je grote badhanddoeken nog niet in een curverbak op zolder te leggen. Ik ga komende maandag zelfs nog even een nachtje weg naar de Efteling. Ik hoop niet dat mijn dochter luistert, want het is een verrassing voor haar verjaardag. Nou, voor iedereen die op weg is naar huis na een lange woensdag werken, ook vandaag weer een liedje om dat raampje mee omlaag te doen in de auto. Gisteren draaide ik een liedje waarvan ik je vertelde dat het nummer werd gezongen door de drummer van de band, die eenmalig de lead pakte en uitgerekend de grootste hit van die band scoorde. Nou, vandaag een liedje dat werd geschreven door de drummer van de band, die ironisch genoeg daarna werd ontslagen. In de clip van het liedje is hij al niet meer te zien. Maar in het liedje wel te horen, niet alleen op drums trouwens, maar ook nog eens op de bas en de piano. Een ongelofelijke topper. En hij heet ook nog Topper Heaton. De drummer van The Clash.

eigenlijk geen dansplaat. Maar dat had het eigenlijk wel moeten zijn. Alva Veel was in de studio met het idee om een liedje te maken voor in de club. Hoewel ze dat nog niet zo noemden volgens mij in de jaren 80. Maar een discotheek, laten we het dan zo noemen. Nou, ze begonnen met schrijven, hebben er 2 dagen volgehouden. Maar ja, toen kwam het moment dat ze eigenlijk langzaam aan elkaar moesten toegeven dat het gewoon niet lukte. Het was allemaal, ja, het klonk gewoon niet goed. Ze zaten eigenlijk in zo'n writersblok, zoals ze dat noemen. Nou, toen kwam er iemand de studio en die zei, weet je wat jullie moeten doen? Jullie moeten gewoon iets heel anders maken van dit liedje. Laat mij eens. Dus die persoon, die ging achter die mengtafel zitten. Die schoof alle instrumenten dicht en alleen de zang bleef over. En toen klonk het ineens, ja, al iets meer zoals het uiteindelijke product. Dus daar zijn ze mee verder gegaan. En dat werd de hit voor Alva Veel, Forever Young. Dit is Joe. Dit is Total Touch. Touch me there.

0: gisteren speelde Jasmijn mee met die quiz. En toen ging hij over haar favoriete artiest, Michael Jackson. En Jasmijn die vloog echt door de eerste twee vragen heen. Deze is volgens mij ook best wel te doen, maar ik vond hem te leuk om te laten liggen. Dus luister goed. Welke van Michael Jackson eindigt zo?
1: Outro.
0: Thriller. Natuurlijk Thriller. Zo makkelijk kan het dus zijn. Drie liedjes van Michael Jackson zorgden ervoor dat Jasmijn binnenkort op een Joe strandlaken kan liggen. Nou, de vraag is nu, over welke artiest mag ik jou zo meteen aan de tand voelen? Laat het weten met een berichtje in de Joe-app. Alleen het nieuws van 5:30. Wat zit erin zo meteen?
2: Nou, het is al vaak benoemd, niet zonder bescherming de eclipse bekijken vanavond. Maar niet iedereen houdt zich daaraan.
0: Je zou eigenlijk moeten zeggen, ik kijk veilig of ik kijk niet.
3: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads, 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En Hak, potten pakken en staazakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
5: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
7: Ja, man! Wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: fans van Waanzinnig Veel Voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wauw.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
8: vakantie!
7: ANWB en gaan.
9: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
10: Müller Milk, the moo you can't resist.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Goedemiddag. Vanavond is de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien in ons land. Weinig bewolking namelijk. Uiteindelijk koelt het af naar 14 graden. Morgen is er veel zon en dan wordt het tropisch warm, 30 tot 36 graden. De Joe-verkeersinformatie dan door Flitsmeister. 25 files staan er in Nederland. En je hoort er files van een vertraging langer dan een kwartier. Te beginnen op de A9 van Diemen naar Amstelveen. Tussen het AMC-ziekenhuis en Amstelveen-Oost heb je door een ongeval 35 minuten vertraging. De A16 Breda naar Rotterdam. Daar zorgt een defect voertuig voor 20 minuten vertraging tussen de Moerdijkbrug en Schravendeel. En dan de A50 of richting Apeldoorn. 25 minuten tussen Grijsoord en Hoenderloo. Dit is Alain met het nieuws van 5:30. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Een staking van beveiligers op Schiphol komt steeds dichterbij. De vakbonden onderhandelen al een tijdje over betere omstandigheden en minder werkdruk voor beveiligers, maar tot nu toe zonder succes. En ze geven Schiphol en de beveiligingsbedrijven nog een week om met een goed voorstel te komen, anders komen er acties. Dan nieuws voor hondenliefhebbers, want het is goed om naar een hond te lachen. Dat hebben onderzoekers in Oostenrijk ontdekt. Honden krijgen namelijk een blij gevoel als mensen naar ze lachen. Zelfs als het iemand is die ze nog nooit hebben gezien. Nou, andere emoties zoals boosheid, angst of verdriet zijn voor honden moeilijker van elkaar te onderscheiden.
2: Oh, ik dacht dat het nieuws was dat het voor een mens goed is.

0: die niet opzet, dan is dat echt slecht voor je ogen, zegt deze oogarts bij NH Nieuws.
1: Dan krijgt het pigmentlaag, die krijgt op dat moment schade. En dat zal een blijvende schade zijn die de oogartsen helaas niet kunnen herstellen.
0: Maar wat blijkt, 1 op de 5 zegt de zonsverduistering zonder bescherming te bekijken, meldt 1 vandaag. Vaak omdat ze geen bril meer konden krijgen, maar een kwart denkt ook dat het niet veel kwaad kan.
2: Ja, ik ben volgens mij de enige persoon in Nederland die niet zo heel erg bezig is met deze eclipse. Ik heb geen brilletje en in principe zou ik ook niet per se gaan kijken, denk ik. Maar ik zit wel in de auto vanavond om 7:15.
0: Ja.
2: En dan ben ik wel benieuwd. Kijk, als ik dan niet heel actief bezig ben, hè, met echt kijken in de zon. Dus ik rijd gewoon op de snelweg.
0: Ja.
2: Wat zie ik dan? Is het dan in één keer helemaal donker of een beetje donker? Of wat?
0: Nou ja, het is geen totale zonsverduistering, dus het wordt niet ineens pikken donker.
2: Nee.
0: Dat gebeurt zeker niet. Het zal wel wat donkerder zijn, want ja,
2: oh ja.
0: Als bijna 90% ineens even bedekt is, ja, dat ga dat natuurlijk even merken.
2: En dan wordt het gewoon weer licht.
0: Zeker, dat duurt maar een paar minuten.
2: Ja, precies. Dus ook als je niet heel actief met zo'n brilletje aan het kijken bent, dan krijg je er ook wat van mee.
0: Absoluut.
2: Nou, dat is goed om te weten, dankjewel.
3: Dit is Joe met Jorien Renkema.
2: En met Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, hoor je zo meteen.

0: maatgemaakte quiz.
1: Dat is natuurlijk het allerleukste spelletje van de Nederlandse radio, als je het aan mij vraagt. Want dit is het spel waarin jouw fandom op de proef wordt gesteld. Jij bent mega fan van iemand, dat heb je gemeld in de Joe-app. En ik ga eens even kijken of dat een beetje klopt. Alice, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
1: Nou, bij jou begint het al goed, want jij bent al heel erg lang fan van deze artiest. Je hebt hem live gezien en je bent echt... Ja, hij is een soort grootheid voor jou, hè?
2: Klopt, ja.
1: Want over wie hebben we het?
2: Over Prince natuurlijk.
1: En wat is er dan zo goed aan Prince? Kun je dat kort vertellen of wordt dat automatisch een heel lang verhaal?
2: Nee, heel kort en krachtig. Hij is echt gewoon een persoon die gewoon alles kan. Hij kan muziek maken, componeren, dansen. Ja, dat is echt uniek.
1: Ja.
2: Elk instrument kan die bespelen. Dat is echt fantastisch.
1: En hoe lang ben je al fan van Prince?
2: Ik denk toen ik een jaar of 11 was al.
1: Kijk, dan durf ik natuurlijk niet te vragen hoe oud je bent. Maar dan kunnen we wel van uitgaan dat dat wel langer dan 10 jaar is, hè, dat je fan bent.
2: Nou, ik zal het verklappen. 48.
1: Duidelijk.
2: Dat is wel lang.
1: Ja, dat is zeker heel lang. Nou, we gaan eens even kijken hoe ver jouw kennis over Prince jou gaat brengen in dit spel. Want ik begreep dat de hoofdprijs, het strandlaken, dat wel welkom is bij jou, hè?
2: Ja, dat komt goed uit. Ik ga over 2 weken op vakantie. Dus,
1: kijk.
2: En daar ga ik mee showen.
1: Waar zou je hem dan neerleggen, dat strandlaken? Op welk strand?
2: Lekker van Gran Canaria.
1: Oh, heerlijk zeg. Nou, ik help het je hopen. We gaan beginnen, Alice. Ik laat je zo meteen een intro horen van een liedje van Prince. Je krijgt een songtekst te horen en een outro. En aan jou de taak om de goede titels erbij te noemen.
2: Oh, spannend.
1: Ja, zeker. Nou, de allereerste is een begin. Maar de vraag is, welk begin is dit van welke van Prince?
0: Intro.
2: Ja, die weet ik.
1: Nou, ja, roep het maar hoor.
2: Ja, wat sexy motherfucker.
1: Ja, zeker. Die is helemaal goed. Je eerste punt heb je bij deze dus al binnen. Is best te doen, hè, zo'n spel.
2: Oh, okay. Ja, zeker.
1: Okay.
2: Ja, van de zenuwen
0: songtext.
2: Kan je altijd...
1: Ja, dan kan het soms nog spannender worden, bedoel je?
2: Ja, zeker.
1: Nee. Dit komt goed. De songtext die ik voor je heb, Alice. Dat is When the day turns into the last day of all time.
2: When the day turns into...
1: Je zong hem al.
2: Ik weet hem. Most beautiful girl in the world.
1: Ja, dat werkt altijd best. Gewoon het liedje verder zingen in je hoofd en dan kom je vanzelf bij de titel.
2: Ja.
1: We zijn er bijna. Deze laatste wil ik alleen nog van je horen.
2: Spannend.
1: Welke van Prince eindigt zo, Alice?
0: Outro.

0: Purple Rain?
1: Nee, dat is niet goed. Oh. Maar ik wil je een heel klein beetje helpen. Want ik had al een vermoeden dat deze misschien lastig zou zijn. Ook om te horen via de telefoon.
0: Ja.
1: Dus ik ga je nog een kans geven.
0: Oké.
1: En ik kan ook zeggen, Prince doet helemaal crazy aan het einde van dit liedje.
0: Oh, dan is Let's Go Crazy.
1: Nou, met een heel klein beetje hulp. Maar je hebt jezelf bewezen hoor, als mega fan van Prince, Alice.
0: Oh, super, super.
1: Dat strandlaken komt naar je toe. Ik wens je een hele fijne vakantie.

0: Don't Cry. Het is iets voor zessen. Zometeen na zessen op Joe, muziek van Bon Jovi en George McRae. En het nieuws komt er natuurlijk aan met Alain. Wat zit er zo meteen in?
1: Nou, werknemers van ABN AMRO moeten terug naar de zaak. Maar er staat niet iedereen om te springen.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: heb je mis.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
9: Geeft ruimte.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
15: Ja, laatste kans.
14: Nog één keer brullende motoren.
15: Ja,
14: dit mag je niet missen.
15: Oh.
14: Daar moet je bij zijn.
15: Daar binnen.
14: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
15: Ja.
14: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we het van weer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
19: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker.
20: Dit is jouw. Goedenavond, het is 6 uur. Het nieuws van nu.nl krijg je van Alain Altenaam.
21: Goedenavond. Een record. Met 31 tropische dagen beleven we het grootste aantal tropische dagen ooit gemeten. Dat meldt RTL Nieuws. En dat is trouwens ook niet alles, want de zomer van dit jaar is sinds vanochtend ook nog eens de op één na droogste ooit. De rechtbanken in Rotterdam en Utrecht hebben aangifte gedaan van de bekladdingen vanochtend. Onder meer pedo's stond er op de muren geschreven. Er is intussen iemand opgepakt voor de bekladdingen. De rechtbanken zien geen link met een bepaalde rechtszaak. De Europese Unie komt met ruim €2 miljoen voor noodhulp aan Colombia. Het geld is onder meer bedoeld voor medische hulp, schoon water en eten. Colombia werd laatst getroffen door een zware aardbeving. Ruim 200 mensen zijn erbij omgekomen, maar vele worden nog vermist. En werk je bij ABN AMRO, dan is de baas naar je op zoek. Volgens het FD wil de bank dat medewerkers weer minimaal de helft van de werkweek naar kantoor komen. Volgens ABN moet dat de productiviteit verhogen en de teamgeest versterken. Maar de vakbond vindt het plan maar niets, hoort RTL Nieuws.
0: We vinden het niet onredelijk om te hebben over welke werkzaamheden je op kantoor het beste kan doen en welke werkzaamheden je het beste thuis kan doen. Maar niet met een norm van gij zult zoveel procent van de tijd of zoveel dagen in de week op kantoor te zijn, want dan wordt het een aanwezigheidsplicht.
21: Sinds de coronapandemie mocht het personeel grotendeels zelf beslissen waar ze werkten. Daar komt de bank dus nu op terug. Het weer van Weerplaza. Vanavond is de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien, want er zijn geen wolken. Uiteindelijk koelt het af naar 14 graden. En morgen is er veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 tot 36 graden.
20: De showverkeersinformatie door Flitsmeister. Op dit moment nog 15 files in Nederland. Je hoort de files met een vertraging langer dan een kwartier. Te beginnen op de A6 van Muiden naar Lelystad. Er is daar een ongeval gebeurd en dat zorgt voor een half uur tussen Almere Buiten en Lelystad. Dan de A9, Diemen richting Amstelveen. Ook daar een ongeval en dat zorgt voor 20 minuten vertraging tussen het AMC ziekenhuis en Amstelveen Oost. En dan de A44 Amsterdam naar Wassenaar. Ook daar een ongeval. Een half uur vertraging tussen Oude Wetering en Kaagdorp.
3: Dit is Joe met Jorien Renkema.
20: George McRae hoor je zo meteen hier op Joe. Rock your baby. Na Bon Jovi en You Give Love. Bad.

0: deze zomer even zonder Kai, maar met mij, Jorien. Maar komende maandag is hij weer terug, Kai. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wat met hem is. En nou ja, of hij er een beetje zin in heeft, wat hij aan het doen is. Misschien is hij nog op vakantie, ik heb eigenlijk geen idee. Dus we gaan hem even bellen, Kai. Het is wel tricky natuurlijk om iemand te bellen in zijn vakantie, maar...
1: Hallo?
0: Hey, Kai, met Jorien.
1: Hey Jorien.
0: Hey,
1: hi.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Nou, welkom in je eigen radioprogram.
1: Ja, dankjewel. Het voelt vertrouwd. Het voelt als thuiskomen.
0: Nou, dat ben ik blij om te horen. Hey, ik ben heel benieuwd hoe het met je is.
1: Nou, het gaat goed.
0: Ja?
1: Ik heb heerlijk... Oh, ik vaar even onder een brug door, hoor je dat?
0: Oh, kijk, je zit nog volop in de vakantiemodus, begrijp ik?
1: Ik zit namelijk op een boot. Nou, oh. Het is namelijk zo, we hebben 3 weken heerlijk vakantie gehad. En ik moet ik zeggen, ik ben nu natuurlijk nog niet te horen op de radio.
0: Nou ja, weet je wel.
1: Ja, nu wel inderdaad. Ja. Maar we zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de show. Even wat aanpassingen en wat nieuwe dingetjes en zo. Oh. En vandaag hebben we ook aan het einde van deze dag een uitje, zeg maar, met het team. Dus we zijn even leuk gaan varen. Dus we varen nu door Amsterdam.
0: Oh,
1: dat
0: kijk.
1: Is gezellig.
0: Oké, okay, dus je komt langzaamaan een beetje weer in de werkmodus. Na de vakantie.
1: En Jeroen is erbij. Wil je me verhoren ook?
0: Oh ja.
2: Hey, hallo, hi.
0: Ach, nee, maar leuk, the one and only Jeroen.
1: Ja, is het beste wat je krijgt vandaag van hem, hoor.
0: Ja. Zit hij al lekker in de olie of valt het mee?
1: Maandag meer. Nee, want ik ben ook gewoon met het autootje. En morgen wil ik weer op tijd gewoon aan het werk zijn. Dus maar gewoon gezellig, gewoon leuk.
0: Oké. Hey, Kai, wil je nog iets kwijt over je vakantie? Heb je nog iets meegemaakt waarvan je zegt dat ik toch even nu alvast delen met heel het Joe Luisterend Nederland?
1: Nou, dat ik ontzettend heerlijk tot rust ben gekomen. Dat was wel eventjes lekker. Maar ik heb ook een klein ideetje voor volgende week. Mag ik dat delen of niet?
0: Ja, dat is goed als je er alvast dat wil verklappen.
1: Want het is mij opgevallen dat er al heel veel smerige auto's weer rondrijden. En dat heeft natuurlijk te maken met bijvoorbeeld vliegjes en zo.
0: Ja.
1: En stof. En nou, ik heb zelf bijvoorbeeld een week aan de kust gezeten. Nou, dat zout gaat natuurlijk ook op je auto zitten.
0: Ja.
1: Dus mijn auto is ook vies. En als je vaker naar de middagshow luistert, dan weet je dat ik iets heb tegen smerige auto's.
0: Ja, jij staat erop aan.
1: En dat sla ik op aan. En dat het dan meestal Wasstraat Woensdag is. Dus ik wil eigenlijk komende woensdag Wasstraat Woensdag doen. Maar, kleine kanttekening erbij. Normaal hebben we dan wat mensen gewoon aan de telefoon en zo. En dan geven we gratis wasbeurt weg.
0: Ja.
1: Ik dacht wel, gaan we het grootste aanpakken. Dus, komende woensdag hebben we Wasstraat Woensdag op locatie. Applaus op de boot!
0: Oh, ja, ook hier hoor. Woehoe.
1: Ja. Oh, er varen wat toeristen voorbij die denken wat gebeurt er in vredesnaams. Maar woensdag dus bij ANAC Wasstraat Woensdag op locatie. Ik kan nog niet zeggen op welke locatie dat is. Dat hou ik nog heel even geheim.
0: Ja.
1: Maar als je nu naar de app van Joe gaat, dan staat er een aanmeldpagina, zoals dat dan eventjes heet. En als je dan al laat weten dat je komt, dan krijg je al te weten wat die locatie is.
0: Oh, dat is heel slim. Oké, dus we moeten even naar de website van Joe of naar de app van Joe. Dan kan je dus je aanmelden. Woensdag 19 augustus hebben we het dan over voor de duidelijkheid.
1: Zeker, en dan dus,
0: kan je gewoon tijdens de hele show kan je auto wassen gratis.
1: Ja, dan mag je tussen 4 en 7 mag je gratis je auto komen wassen.
0: Dit is top. Jij moet vaker op zo'n bootje gaan, Kai. Dan kom je echt op hele leuke ideeën.
1: Ja, dat brengt goede ideeën, hè?
0: Ja.
1: Absoluut.
0: Nou, goed dat je dit even genoemd hebt. We gaan allemaal naar de site en naar de app van Joe om ons aan te melden voor Wasstraat Woensdag. Volgende week woensdag.
1: Ja.
0: Voor nu dan nog even heel veel plezier daar op de boot. Vaar voorzichtig. En maandag dan ben je weer te horen in je eigen middagshow.
1: Ja, maandag hoor je terug vanaf 4 uur met de middagshow. En mag ik jou hartelijk bedanken voor de afgelopen week. Want het was super.
0: Heel, heel graag gedaan, Kai.
1: Nou, fantastisch.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Anouk appt. Is het toevallig dat jij precies na dat gesprek met Kai over de Autowasstraat dit liedje draait van Sheryl Crow? Dat is een hele goede vraag, Anouk. Sheryl Crow die zingt inderdaad over dat ze in zo'n Amerikaanse diner zit tegenover een carwash en dat ze kijkt naar mensen die hun auto wassen. En dat was natuurlijk geen toeval, Anouk. Volgende week woensdag 19 augustus is het weer Wasstraat Woensdag bij Kai in de middag Sheryl Joe. Eigenlijk een soort XL-versie. Tussen 4 en 7 kan je gratis je auto wassen. En ook nog zwaaien naar Kai, want die maakt daar gewoon radio. In de Wasstraat. Ik hoop dat die microfoons er tegen kunnen.

0: Tony en Here I Am. Nou, hier is Alain. Zometeen het nieuws van 6:30. Wat zit erin?
1: Nou, maandenlang werd het naar hem gezocht. En nu is hij ineens terug. En ook nog eens op de plek van waaruit hij ontsnapte. Ja, waar dit over gaat, dat hoor je zo.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter... per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is die ja, van Jumbo.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Simmerseal.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
3: Hey, oh, sorry.
2: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
13: Yes.
14: Esso. Omdat elke rit telt.
15: Vanavond is de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien. Het is namelijk weinig bewolking. Het koelt af naar 14 graden. En morgen een tropische dag, 30 tot 36 graden. De Joe, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Op dit moment nog 9 files in Nederland. Maar er zitten een paar flinke files tussen. Bijvoorbeeld op de A6 van Muiden naar Lelystad. Duurt er nu 3 kwartier langer over tussen Almere en Lelystad door een ongeval. Op de A9 van Diemen naar Amstelveen is ook een ongeluk gebeurd. En dat zorgt voor een kwartier vertraging tussen het AMC ziekenhuis en Amstelveen-Oost. Dan de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Ook daar een ongeval. En dat zorgt voor 20 minuten vertraging tussen Badhoevedorp en Haarlem-Zuid. En op de A44 van Amsterdam naar Wassenaar is een oprit afgesloten. En dat zorgt voor 50 minuten vertraging tussen Nieuw-Vennep en Kaagdorp. Het nieuws van 6:30 dan. Alain, goedenavond.
16: Goedenavond. De rechtbanken in Utrecht en Rotterdam hebben aangifte gedaan van bekladdingen. Vannacht is op gebouwen onder meer pedofielen geschreven. Er zijn geen aanwijzingen dat de bekladdingen te maken hebben met een specifieke zaak. Er is wel inmiddels iemand opgepakt, een man uit Rotterdam. Maandenlang werd er naar hem gezocht. De ontsnapte wallaby uit een Brabantse dierentuin. Dat is een soort kangoeroe. Afgelopen half jaar deed de dierenambulance 20 pogingen om het dier te vangen, maar zonder succes. Maar hij is nu dan toch gevangen op een plek die je niet verwacht. Hij werd gevonden tussen de kamelen. De dierentuin waaruit hij ontsnapte. Ja, hij is teruggeplaatst bij zijn oude maatjes.
15: En kan het dan ook zijn misschien dat hij tussentijds nog wel weg is geweest? Want je denkt, het kan haast toch niet zo zijn dat hij maandenlang niet is ontdekt in zijn eigen dierentuin?
16: Nee, hij is zeker weg geweest. In het bosgebied eromheen heeft hij zich eigenlijk de hele tijd verstopt.
15: Oh,
16: maar
15: precies.
16: Nu denken verzorgers dat hij toch ergens onder een hek is geklommen. Oh. En dat hij zodoende weer in de dierentuin
15: is. Nou, dan voelt hij zich toch fijn daar. Dat is een fijn idee.
16: Zo is het. En na dagen het erover hebben, is het vanavond dan echt zover. De gedeeltelijke zonsverduistering. Over 3 kwartier, rond 7:15, dan begint het. En net na 8 uur vanavond is hij op zijn hoogtepunt. Dan is bijna 90% van de zon bedekt door de maan. En goed nieuws, in het hele land is dat te zien, zegt Weerplaza.
6: Ik ga ervan uit dat het eigenlijk in het hele land helder weer is. Hooguit een beetje sluierbewolking, vooral in de noordelijke helft van het land. Maar die bewolking is zo dun, dat zien we nauwelijks. Dus die eclipse is gewoon overal goed te zien vanavond.
16: Ja, en dat is nog niet alles, want later vanavond zijn er ook nog eens vallende sterren te zien. Dus extra bijzonder. Nou, hoe dan ook, die zonsverduistering blijkt iedereen wel te willen zien. En dus zijn de eclipsebrillen niet aan te slepen. Bij deze zaak in Amsterdam verkopen ze voor €15 per stuk.
17: Als je kijkt naar Marktplaats, verkopen mensen het voor €60, €30. Echt belachelijke prijs.

0: 36 graden worden. Kaoma, hoorde je op Joe en de Lambada. Vanmiddag maakte ik de op maat gemaakte quiz voor Alice. Alice wilde namelijk graag meespelen over de muziek van Michael Jackson. Zij zag zichzelf helemaal liggen op het Joe's strandlaken. Want dat is namelijk wat de weggeven op maat gemaakte quiz. Het is een spel dat ik dus helemaal maak over een artiest of een band waar jij heel erg fan van bent. En te winnen is dus dat Joe's strandlaken. Nou, vanmiddag sprak ik dus Alice. Ik begreep dat de hoofdprijs, het strandlaken, dat wel welkom is bij jou, hè?
1: Ja, dat komt goed uit. Ik ga over 2 weken op vakantie. Dus,
0: kijk, waar zou je hem dan neerleggen, dat strandlaken? Op welk strand?
1: Lekker van Gran Canaria.
0: Oh, heerlijk zeg. Nou, en het is ook goed gekomen, kan ik je vertellen. Want Alice die won gewoon dat Joe strandlaken. Wil jij die ook winnen? Nou, dan moet je me even een berichtje sturen over welke artiest of band jij de op maat gemaakte quiz wel zou willen spelen. Want morgen doen we het nog 1 keer voordat Kai terugkomt van vakantie. Dus van wie of wat ben je fan? Laat dat even weten via de app van Joe. Dan kunnen we misschien iets regelen met dat strandlaken. Dolly Parton zou een optie zijn.

0: Legend. Nou, jij deed helemaal een soort choreografie hierop.
1: Ja, dit liedje geeft me altijd energie.
0: Zo,
1: altijd
0: ik zie het.
1: Ja, ik ben niet echt een danser van mezelf, maar bij dit liedje maak ik graag een uitzondering.
0: Ja, dat is een beetje als een boyband, zat je helemaal te dansen. Ja, mooi hoor.
1: Ja, ik zie het maar als een compliment, dankjewel.
0: Ja, zeker, lekker. Zometeen na 7 hoor je Guido weer op de radio. En natuurlijk spelen we ook weer een nieuwe ronde van Minute to Win It. Dat is iedere dag om 7:10. Binnen 1 minuut kun je een Joe prijzenpakket winnen. En je moet je wel een spelletje voor spelen natuurlijk, dat begrijp je. En dat spelletje is dus binnen To Win It. Oftewel, een minuut lang krijg je de tijd om allerlei begrippen te raden. Die worden omschreven door Guido of door mij. Dag Diana.
2: Hallo.
0: Je bent onze kandidaat voor vandaag.
2: Ja.
0: Heb je daar een beetje zin in?
2: Nou, helemaal, maar toch een beetje zenuwachtig.
0: Oh ja, ik hoor jou ook een beetje twijfelen. Zo van, ja, god, ja, ik ben wel de kandidaat, maar ben ik daar zo blij mee?
2: Ja, het was een grap van mijn kleinzoon, maar...
0: Oh ja, die heeft je opgegeven?
2: Ja.
1: Oh. En waar is die nu dan? Zit hij nu naast je te lachen? Of,
2: Ja, hij zit te lachen. Ik zei, jij gaat meespelen. En hij zegt, nee, dat ga ik niet doen.
0: Oké, okay, nou ja, goed. Dan moet het dus wel minimaal de helft van het prijspakket moet ook naar hem straks als je wint. Ik begrijp het.
2: Ik hoop het wel.
0: Diana, de grote vraag voor dit moment is... met wie wil je gaan spelen? Wie mag die begrippen voor je gaan omschrijven zometeen na 7?
2: Nou, ik had al gezegd, ik wil de liefste van die 2 of van de 3.
1: Oeh, ja, maar dat zijn we allebei.
0: Oh, de liefste? Ja. Wie de liefste is?
2: Ja.
0: Oh, nou, wat vind ik heel lief van je. Nou ja, Guido is lief en ik ben ook lief. Mijn naam is Jorien. Dus ja, het is aan jou... Het is aan jou.
2: Oké, okay, nou, ik ga het proberen met... Ik heb te veel vrouwelijke collega's, dus ik ga het proberen met Guido.
0: Nou, helemaal goed.
1: Leuk, vind Diana.
0: Vind ik een mooie reden. We gaan je zo meteen spreken, Diana.
2: Oké. Okay.
1: Koppen we me even lieflijk in.
0: Wie?
1: Wij, Diana en ik.
0: Oh, zo. Ja, ja, precies. Nou ja, Diana is sowieso een lieve vrouw. Dat kon ik al horen. Dus dat zit erin. Zo meteen na 7, Minutes to Win It en Guido op de radio. Laat ik je achter met Play.

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
2: Hey, ben je er weer?
3: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
2: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
3: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
2: Ja, lekker. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
5: Streekt. Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Happy Earth Deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
8: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
9: De Alphabetrol wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
10: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je een miljoen, dan krijg je een miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
11: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
12: kozijnen. Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2+3 gratis. Wow! En ook 2+3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Dit is jouw... Met muziek van George Michael, Careless Whisper. Het nieuws van 7 uur, gelezen door Rebecca Looijen.
19: Goedenavond. Het is zover. Over een kwartiertje begint de grote zonsverduistering waar het hele land al dagen naar uitkijkt. De afgelopen dagen hebben veel mensen nog geprobeerd om zo'n eclipsbril te bemachtigen. Maar toch blijkt dat 1 op de 5 Nederlanders zometeen zonder goede bescherming gaat kijken. Dat heeft Eén Vandaag onderzocht. Experts benadrukken om dat echt niet te doen, want je ogen kunnen er flink door beschadigen. Dat vertelt deze oogarts bij RTL Nieuws.
20: Dat je na een paar uur bemerkt dat je net bijvoorbeeld een klein zwart puntje midden in beeld ziet, waar je een soort van moet proberen omheen te kijken, kunt er permanent zo'n vlek aan overhouden.
19: Toch denken sommige mensen dat het geen kwaad kan om zonder speciale bril naar de verduistering te kijken. We blijven nog even bij die eclipse, want het zorgt ook voor flinke drukte op de weg. Vooral richting de stranden staan er files. Dat is met name het geval bij Zandvoort en Bloemendaal, dat meldt de ANWB. Je bent er ongeveer een half uur langer onderweg. En ben je een van de mensen die wel zo'n eclipsebril bemachtigd heeft? Zet hem dan niet op als je in de auto zit, want daarmee zie je een stuk minder. Dat kan voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgen. Ander nieuws dan, want vlakbij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is vanmiddag een oude bom ontploft. Drie mensen zijn daarbij licht gewond geraakt, dat melden Vlaamse media. Twee van hen hebben last van hun trommelvliezen, een derde heeft een klein projectiel tegen het been aangekregen. De omgeving is daarna geëvacueerd, maar het park kan wel gewoon open blijven. De bom komt waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog. En er is een nieuw snelheidsrecord met een waterstofauto neergezet. Op een zoutvlakte in Amerika haalde iemand er ruim 650 km per uur mee. En dat is ruim het dubbele van het vorige record. Het zijn natuurlijk geen snelheden die een normale automobilist haalt. Achter het stuur zat dan ook een straaljagerpiloot. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond droog en geen bewolking, dus de zonsverduistering zal goed te zien zijn. Het koelt uiteindelijk af tot een graad of 12. Morgen een tropische dag met veel zon bij maximaal 36 graden.
18: Nou, geen straaljagerpiloot op de A6, want daar staat file Muiden-Lelystad. Is Almere en Lelystad 8 minuten vertraging. En nog een flinke file op de A44, Amsterdam-Wassenaar, tussen Nieuw-Vennep en Kaagdorp. Er is de oprit afgesloten wegens een ongeval eerder daar vandaag. Wil je richting Wassenaar, volg dan Den Haag en Leidschendam over de A4 en de N14. En het aansluiten duurt ongeveer een uur. Sterkte!
17: Dit is Joe met Guido Kuijn.
18: Nou, met Eclipse in het verschiet draai ik Casey en de Sunshine Band. Give it up naar George Michael. Dit is Careless Whisper.

0: Casey en de Sunshine Band. Give it up bij Joe, zo nog Queen. En we will rock you.
1: Minute to win it.
0: Het is 7:10 geweest. Jorien, we gaan weer lekker minute to win itten.
2: Ja, leuk.
0: Ja, 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. Vanavond gaat Diana dat proberen. Diana, hoe was je dag vandaag?
3: Nou, gezellig. Ik heb gewerkt.
0: Leuk, leuk. En jij werkt op de tram, hè?
3: Ja, dat klopt.
0: Wat leuk. Op welke lijn kunnen we je vinden?
3: Lijn 26.
0: Lijn 26.
3: Hele leuke lijn.
0: In?
3: Amsterdam.
0: In Amsterdam, oké. Okay. Ja, ik weet nu nog bij mijn rijexamen... dat eigenlijk de gouden regel was... wat er ook gebeurt, al vergaat de aarde... al word je door een gorilla gegrepen... de tram heeft altijd voorrang.
2: Oh ja?
0: Klopt dat?
3: Nee, dat is niet waar.
0: Niet? Oh, nee. Maar wacht, voordat er allemaal ongeluk ontstaat.
3: We hebben ook regels, hè. Wij hebben ook haaientanden. Wij moeten op alles letten.
0: Hè, wel? Oh, wat, ja. Ik had een keer ergens geleerd, joh. Komt een tram van links, dan heeft de tram voorrang.
3: Nee.
0: Niet?
3: Niet altijd.
2: Oh. Ik kan hier niet over meepraten. Ik heb rijexamen gedaan in Hogeveen, dus ik weet niks over trams. Ja,
0: maar alsnog, dit heb je dan wel in je theorie een keer gehad.
2: Zou die weten.
0: Militaire kolonnes heb je ook gehad.
2: Oh ja, met die vlaggetjes.
0: Die vlaggen,
2: en dan
0: geen
2: weet ik
0: idee.
2: Tot de dag van vandaag niet wat ik daarmee moet.
0: Nee, ik ook niet. Maar okay. Maar Diana, ja, uit zekerheid geef ik een tram altijd voorrang. Waar die ook vandaan komt.
3: Ja, dat is heel verstandig.
0: Okay, dus ja, oppassen bij die trams.
3: Oppassen bij de tram.
0: Ja, duidelijk. En vooral als Diana achter de stuur zit. Nee, ik vertrouw je. Diana, wij gaan samen Minute to Win It spelen. Je hebt erin 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. En heb je ze alle 5 goed, win je het Joe prijzenpakket. En een dagje erop uit van leukstetickets.nl. Je wilde met mij spelen vanavond?
3: Oh, wat gezellig.
0: Ja, fijn. Het klinkt nog als een verrassing. Maar je had er echt voor mij gekozen. Dus ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Adem in, adem uit. Diana, daar gaan we. In 3, 2, 1... die eerste heeft heel erg met jouw werk te maken. Want met dat ding waar jij mee rijdt, waar rij je op?
3: De rails.
0: Ja, en hoe heet dat helemaal? Het voertuig waar je in zit. En...
3: De tram.
0: Ja, en, tram. Die rijdt op de...
3: Rails, tramrails.
0: Ja, en niet rails, maar dat andere woord ervoor. Net zoals de auto, puntje, puntje, in het Duits. Of de... Jouw beroep is ook wel je... Oh, we gaan door. Als de trein wegrijdt, dan blaast iemand op het...
3: Op de horen.
0: Ja, of...
3: Op de bel.
0: Ja, dat andere dingetje. Dat kleiner conducteurs hebben.
3: Op de fluit.
0: Ja. Jij weet hoe laat je moet vertrekken met dat ding waar je in rijdt. Door de... Dat is allemaal bedacht door mensen, door roosteraars.
3: Ja, door de tijd. Hoe noem je dat? De tijdklok.
0: Tijdklok was niet het woord wat ik zocht. Ik zocht dienstregeling.
3: Dienstregeling.
0: Ja. En daarvoor zocht ik nog trambaan.
3: Oh, trambaan.
0: Ja, trambaan.
3: Oh.
0: Het was helemaal in jouw straatje, maar je kon er niet opkomen. Nee, je kon er niet opkomen. Goed,
3: nee,
0: helaas. Diana, het maakt niet uit. We hebben wel...
3: Ik ga janken.
0: Nou, schat, nee, dat hoeft toch ook weer niet. Joh, het is een spelletje. En wij konden elkaar niet vinden op omschrijf- en raadvlak.
2: Maar misschien ooit in de tram, dat zou leuk zijn. Als je de trein 26 neemt in Amsterdam, dan zie je Diana zitten.
0: Leuk. Ja, welke dagen rij je altijd?
3: Centraal station naar Eiburg.
0: Centraal station naar Eiburg, we gaan allemaal opstappen. Het wordt gekhuis bij jou in de tram morgen, Diana.
2: En dan zo keihard in die tram. Ja, dat wordt helemaal leuk. Dat wordt gezellig.
0: Diana, fijne avond.

0: Pointer Sisters. I'm so excited bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Ik ben Guido, ik ben er lekker de hele avond bij. Ook tijdens de eclipse. Ja, natuurlijk, ook tijdens de eclipse. De maan gaat zometeen voor de zon. En ja, ik dacht, wat kunnen we daar nou mee doen? Op de radio. Wij gaan zometeen doen, of sterker nog, wij gaan nu spelen... de eclipse muziekquiz. Zometeen gaat de maan voor de zon. En hier op Joe schalt er een liedje door de speakers. Maar er zit iets voor. Dus het liedje zelf hoor je niet heel goed. Maar toch is de vraag, welk liedje is het? Gokken kan via de app van Joe. Dit is het liedje waar het om gaat. Ja, heb je hem herkend? Gokken mag via de app van Joe. En dan ga ik zo meteen dat irritante ding wat ervoor zit weghalen.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Raak vruchtensiroop 0 ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Nieuwe kozijnen nodig? Bereken je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
8: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
9: Yeah!
10: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
11: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
10: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
12: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak.
17: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
16: Dat zeg ik.
18: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
19: Goed, het is gelukt.
18: Wat is er gelukt?
19: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
18: Fluitje van een cent dus?
19: Nou, het was wel wat meer dan dat.
20: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
21: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
22: Happy Earth Deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
21: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
23: Dit is Joe met Guido Kuijn.
24: Ja, een hele goede avond op Eclipseavond. De volledige eclips van de zon staat op het punt van beginnen. De maan schuift zo voor de zon. Maar hier zit iets voor de muziek, hier op Joe. Er is iets voor een liedje gekropen. En aan jou de vraag, welk liedje is het? Dat is moeilijk te horen, hè? Oh, heb je het nu gehoord? Veel mensen reageerden via de app van Joe. Onder andere Pedro, Wouter, Jolanda, Eddy, Karin, Chantal, Barry, Wiebe, Saskia, Maarten en ook Patrick.
25: Heel hoor, het is Gloria Estefan, Miami Sound Machine met Conga.
24: Ja,

en Thorn bij Joe. Zo nog als wat. Don't turn around. Nee, vooral nu niet natuurlijk. Nee, als je naar de solar eclipse aan het kijken bent, heel veel plezier. Pas goed op je ogen en niet door een vergiet heen kijken of door een cd. Allemaal onzin. Of je doet zo'n bril op, of je kijkt niet. Is wat ik dacht dat de enige oplossing was. Maar ja, ik zit nu ook in een soort donker hok hier in de studio van Joe. En ik kwam erachter dat er ook gewoon een hoop livestreams zijn. Dus je kan ook gewoon online kijken naar die eclipse. Dan spaar je je ogen en heb je toch alles gezien. En misschien nog wel beter dan de mensen die buiten zitten te kijken. Wil je een linkje hebben naar zo'n stream? Stuur even een bericht in de app van Joe, stuur ik jou de link terug. Kunnen we lekker samen kijken. En dan heb ik vanaf een uur of 9 wel een paar leuke eclipsebrillen te kopen. Als je wil mag je er een hebben.

0: Found bij Joe. Zometeen nog Earth, Wind & Fire. Maar eerst ben ik wel even benieuwd. Kijk je ook? B&B vol liefde. Ja, het is weer begonnen en ik kijk ook. En ik vind het echt smullen dit seizoen. En ik vind het een nog mooier seizoen omdat in de ochtendshow hier op Joe je soms de afvallers hoort. Dus mensen die bij B&B-houders zijn geweest doen na het afvallen nog hun verhaal. En vanmorgen was daar Yvonne. Ze was bij Fred de gast op Bonaire. En ja, Fred ligt er niet altijd even goed bij. En dat vond Yvonne ook.
1: Nou, hij maakte één opmerking. Dat was zo'n vieze, vieze, schunnige opmerking. Dat ik dacht van nee, dit is gewoon te. Maar hij zei op een gegeven moment, ja, ik weet niet of ik het kan herhalen op de radio. Dat is echt sterk. Maar hij zei op een gegeven moment van, mijn kippetjes zijn net zo sappig als schaamlippen.
0: Okay.
1: Nou, sorry, maar dat, nee. Toen sloeg ik echt stijl achterover en weet je, dat, nee, dat is niks voor mij.
0: Oh, juicy. Meer afvallers van B&B voor Liefde hoor je in de ochtendshow. Hier op Joe.

0: and Fire, Fantasy bij Joe. Het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Zo Tina Turner en ook R.E.M. En nog jouw favoriete liedje uit 1990, want Eclipse of niet, de wereld draait door. En zometeen in Oh Ja, die had je ook nog de keuze uit twee liedjes uit de top 40 van vandaag. Maar dan in 1990, stemmen op jouw favoriet doe je nu alvast in de app van Joe. Zometeen ook het nieuws met Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. We gaan richting de piek van de zonsverduistering. En ik heb een belangrijke waarschuwing voor je die niet over brillen gaat.
0: Geen vuurwerk afsteken?
1: Nee.
0: Oké, nou hoor het zo.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
9: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: zo'n 20 verfzaken.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus
1: woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
9: Aldi, strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Dit is jouw. Met muziek van Tina Turner. What's love got to do with it? Na het nieuws van 8 uur door Rebecca Looijen.
11: Goedenavond. We zitten midden in de grootste zonsverduistering in meer dan 25 jaar. En over een paar minuten bereikt hij zijn hoogtepunt. Rond 8 minuten over 8 zal zo'n 90% van de zon bedekt worden door de maan. Lang gaat dat niet duren, want na een minuut of 2 is de piek alweer voorbij. Zit je op dit moment achter het stuur, dan roept de politie op om je auto even aan de kant te zetten als je de zonsverduistering wil zien. En doe dat dan niet op de vluchtstrook, maar op een veilige parkeerplek. Beveiligers op Schiphol gaan binnenkort misschien weer staken. De vakbonden onderhandelen al een tijdje over betere omstandigheden en minder werkdruk voor de beveiligers. Maar tot nu toe zonder succes. Ze geven Schiphol en de beveiligingsbedrijven nu nog een week de tijd om met een goed voorstel te komen, anders volgen er acties. Landen die in een gewapend of een geopolitiek conflict zitten mogen voortaan niet meer zomaar het Eurovisie Songfestival organiseren. Nu krijg je dat recht automatisch als je het festival wint, maar de EBU komt met nieuwe regels. Betekent dat er bijvoorbeeld geen songfestival in Israël komt vanwege de oorlog in Gaza. De EBU wil voortaan eerst inschatten of zo'n evenement veilig kan plaatsvinden. Dit soort landen mogen wel gewoon nog meedoen aan het songfestival. Dat betekent dat Nederland de wedstrijd nog altijd boycott. En we gaan langzaam richting het einde van de zomervakantie. En dan worden er door het hele land weer veel kindervakantieweken georganiseerd. Ook dit jaar zijn die weer erg populair. Veel kinderweken zitten helemaal vol. En iedereen is welkom, vertelt deze organisator bij RTL Nieuws.
12: We hebben 15 groepen met 10 kinderen met begeleiding. Die er ook echt voor zorgen dat de kinderen met elkaar leren samenwerken. En met elkaar aan het bouwen zijn, zodat niemand uitgesloten wordt.
11: En voor ouders is het ook perfect, want die moeten vaak weer aan het werk. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond droog en geen bewolking, dus de zonsverduistering is goed te zien. Het koelt uiteindelijk af tot een graad of 12. Morgen wordt een tropische dag met veel zon bij maximaal 36 graden.
13: Dit is Joe met Guido Kuijn.
10: En zonsverduistering of niet, lekker stemmen op jouw favoriete liedje 1990 in de app van Joe. Liedje met de meeste stemmen straks. Eerst R.E.M. naar Tina Turner. Joe.

0: R.E.M. Losing My Religion bij Joe. Het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Met zo nog Boney M. en Daddy Cool. Het is 12 augustus 2026. De dag van de eclips. Het hoogtepunt is nu. Dus als je nog niet aan het kijken bent, doe snel die eclipsbril op en kijk omhoog naar die eclips. En dan hoop ik dat je ervan geniet. Hier vanuit de Donkere Joe-studio. Heel veel plezier. Het was de dag van de eclips. Natuurlijk gek om die brillen, lange rijen voor de winkels en absurde prijzen voor die brillen. Het duurt nu nog een uurtje. Het hoogtepunt is, zoals ik zei, ongeveer nu. En iets na 9 is het af. Dus als je slim bent, ga nog even kijken met die bril op. Ja, en vandaag was ook de dag van een onderzoek naar dementie, waaruit blijkt dat genoeg bewegen dementie helpt te voorkomen. Elk uur komen er ongeveer 5 mensen met deze ziekte bij, maar de kans op dementie is 15% gedaald ten opzichte van 10 jaar geleden. En dat komt vooral doordat we meer bewegen. Mensen die vaak stil blijven zitten maken aanzienlijk meer kans om dementie te krijgen. Dus als je klaar bent met kijken naar de lucht, even een blokje om.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: En als je uitgekeken bent, kijk weer even snel naar je telefoon. Open de app van Joe, want daarin kun je nu kiezen uit 2 liedjes die vandaag, maar dan in een eerder jaar in de top 40 stonden. Ik heb 2 liedjes afgestoft uit de top 40 van 12 augustus, maar dan in 1990. En aan jou de vraag, welke van deze 2 liedjes wil je zo horen? Ga je voor Adamski en Seal met Killer? Ja, of ga je voor DNA en Suzanne Vega, Tom's Diner?

0: Bolek. Heartbreaker bij Joe. Het beste uit de 90s, 80s en 70s.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: En nu waren we ons even in het jaar 1990. Het jaar van de vrijlating van Nelson Mandela. Na 27 jaar in de gevangenis, omdat hij zich verzette tegen de apartheid. 4 jaar later, in 1994, was hij de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. En hij koos niet voor wraak, maar voor verzoening. In het jaar van de vrijlating van Nelson Mandela 1990 stonden op 12 augustus deze twee liedjes in de top 40. Adamski en Seal met Killer. En ook DNA en Suzanne Vega, Tom's Diner. En de vraag aan jou was, welke van deze twee liedjes wil je van begin tot eind horen deze Solar Eclipse-avond hier op Joe? Adamski en Seal met Killer of DNA en Suzanne Vega, Tom's Diner. Dank voor het stemmen in de app van Joe. En we hebben een duidelijke winnaar. 68% van de stemmen ging naar Adamski met Seal. Dit is Killer.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.

ruimtegeluiden bij. Alsof je in een ruimteschip naast de solar eclipse zit. En dat is het laatste wat ik erover heb gezegd. Het was de winnaar van Oh Ja, die had je ook nog voor vandaag. Morgen een nieuwe editie, dan twee liedjes uit 1970 waar je op kunt stemmen. Nu de Bengals, Walk Like an Egyptian. Oh,

0: de Bengals. Walk like an Egyptian bij Joe. Goedenavond, Guido hier. Ik heb zo Madonna voor je. Ook Aretha Franklin met Think. En als je nog van plan bent om een last minute te boeken, om nog even op vakantie te gaan, vertel ik jou precies hoe lang je op vakantie moet. Dat zometeen.
1: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
7: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
10: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
13: Deze week in de bonus, AH rode en gele paard.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Dit is Joe met Guido Kuijn.
11: Ja, en ik wil bijna zeggen goedemorgen. Het wordt weer lichter in Nederland. En je bent met Joe, met de 70s, 80s en 90s.

Joe met Wax. Bridge to your heart. Goedenavond, Guido hier. Een van de werkpaarden van Joe. Terwijl iedereen op vakantie is, ben ik er gewoon de hele zomer. Vind ik hartstikke leuk. Maar ja, ik zit eraan te denken om toch in september of oktober even lekker weg te gaan op vakantie. En ik heb nu de ideale lengte voor een vakantie gevonden. Is door de wetenschap uitgezocht dat je het beste tussen de 8 en 10 dagen weg kunt gaan. Om wel tot rust te komen, maar niet bij te hoeven komen van een lange reis. Dus ga je nog boeken, doe je voordeel mee. Dit is Madonna en Vogue.

is nog ongeslagen. Margriet. Ze deed afgelopen maandag mee aan de Alpha Battle in de middagshow hier op Joe. Daarin moet je met één bepaalde letter uit het alfabet zoveel mogelijk begrippen noemen binnen 30 seconden. En degene die aan het einde van de week de hoogste score heeft, wint 1000 euro. Morgen rond 4:15 is de laatste ronde. Heb jij nog de kans om de highscore van Margriet van 8 goede antwoorden te verbeteren? Dus ben je een beetje in een winning mood? Zorg dat je morgenmiddag ook bij Joe bent voor een nieuwe ronde van de Alpha Battle. En Lamal, hoor naar Jusco.

0: Neverending Story. Het is ook een beetje wat Joe is. Neverending Story. Alleen maar liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Gaan we maar mee door met zometeen ABBA, Kim Wilde met You Came en ook Toto, Stop Loving You.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi. Yeah!
4: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
4: ANWB en gaan. Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we af alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
14: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhofreizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
0: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
3: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderman, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Dit is jouw. Met muziek van Toto, Stop Loving You, na het nieuws van 9 uur. Door Rebecca Looijen.
6: Goedenavond. De zonsverduistering is bijna afgelopen. Het hoogtepunt was om 7:15 en daar stonden mensen in ons land massaal naar te kijken. Ze stonden op stranden, heuvels en andere plekken met een goed uitzicht. En omstandigheden waren ideaal, want er was geen wolkje aan de lucht. Asielminister Van den Brink is op bezoek geweest in het Brabantse Engelen en was daar om te praten over de onrust rondom minderjarige vluchtelingen. De afgelopen tijd waren er bekladdingen en protesten in het dorp die gericht werden tegen mensen die juist wel voor de opvang van de asielzoekers zijn. 2 mensen zijn daarvoor opgepakt. De brandstofprijzen in ons land zijn weer gestegen en dat terwijl de prijs vorige week nog omlaag ging. De adviesprijs voor een liter benzine is nu €2,56 en voor diesel zelfs nog een paar cent duurder. Daarmee is het verschil met België ook steeds groter geworden. Tanken over de grens scheelt je nu 70 cent per liter benzine. En een bijzondere situatie dan nog in Houten vanmiddag. Daar rende ineens een hert door de supermarkt. Het gaat om een jong hertje die uit het bos was verdwaald en ineens in die winkel stond. Het dier was flink geschrokken en heeft zich in het magazijn verstopt. De politie heeft hem uiteindelijk samen met een boswachter kunnen vangen. Het hertje is daarna weer veilig terug naar het bos gebracht. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon bij maximaal 36 graden.
5: Morgen Joe verkeer op Flitsmeister. Viel op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Waardenburg en Geldermalsen 5 minuten. En ook viel op de A15 Oostvoorne-Ridderkerk tussen havens 5500, 5700 en de Merwedeweg. Staat een te hoog voertuig, daarom is de weg daar dicht. Een vertraging 7 minuten.
7: Dit is Joe met Guido Kuijn.
5: En zometeen gaan we even iemand feliciteren. Nou, we gaan een hele groep feliciteren. Ook in Waals hoor je UK.

0: Fame. Zeg, weet je nog waar je was toen ABBA met Dancing Queen kwam? Als je dat weet, weet ik dat je minimaal 50 jaar oud bent.
1: Ja.
0: Want aanstaand weekend viert ABBA dat Dancing Queen 50 jaar geleden is uitgekomen. Er gaan de slingers uit in huizen Agnetha, in huizen Björn, in huizen Benny en in huizen Annie Fried. En hier gaan op muzikaal gebied de slingers uit. We vieren de verjaardag alvast. ABBA en Dancing Queen bij Joe.

Foreigner bij Joe. I want to know what love is. Zo nog de Simple Minds, Alive and Kicking. En luister eens goed. Als je het heel goed hoort, dan kan je de kogel door de kerk horen gaan. Ja, daar ging hij. De kogel is door de kerk voor het Nederlands elftal. De nieuwe bondscoach is 5 minuten geleden bekendgemaakt. Het wordt Xavi Hernandez, een Spanjaard van 48. Die, ja, gaat gebeuren. Die gaat ons over 2 jaar het EK laten winnen. Mark my words. Ik ben alleen benieuwd wat hij gaat doen als we tegen Spanje spelen. Maar goed, dat is voor later. Zometeen kans op 100 euro in de 10 voor 10. Eerst Jimmy Behorn.

0: FM kicking. Je hoort hier het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zo Billy Joel en ook de Pet Shop Boys met Go West. Maar je maakt hier ook nog kans op 100 euro. Ja, daar kan je sinds vanavond een hoop Eclipse-brillen mee kopen. Vanmiddag kon je er nog 2 van kopen. Ik denk dat je er nu een paar 100 wel van kan kopen. Kans op 100 euro zometeen in de 10 voor 10. Als je mee wilt spelen, pak de app van Joe en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Hoe heet de grootste vijand van de Smurfen? Hoe heet de grootste vijand van de Smurfen? Stuur het in via een bericht in de app van Joe. Maak je zo kans op 100 euro.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: De webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus.
10: Wow.
9: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
14: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
15: Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: En een beetje een gekke vraag, want hoe heet de grootste vijand van de Smurfen? Stuur het in via bericht in de app van Joe, want dan maak je zometeen kans op 100 euro in de 10 voor 10. En muziek van de Pet Shop Boys en Billy Joel, hoor je naar Nick Kershaw.

0: Billy Joel en My Life bij Joe. Zometeen nog jazz en de Plastic Population. The Only Way Is Up. Nou, ik hoop het voor Claudia.
1: De 10 voor 10.
0: Want Claudia, je speelt zometeen mee met de 10 voor 10. Wat leuk.
2: Ja, leuk.
0: Ja, kans op 100 euro. Hoe is je vakantie tot nu toe? Heb je wel vakantie?
2: Ik heb nu net vakantie een aantal dagen. Dus we zijn gewoon lekker aan het relaxen thuis nog.
0: Oh, heerlijk. En ga je nog ergens heen?
2: Nee, we gaan alleen dagjes weg doen. En ja, dat heeft deels ook te maken met de sport van mijn zoon. En zijn sportopleiding, waarvan het voorseizoen al begonnen is.
0: Oh, maar wat doet hij dan, jouw zoon?
2: Hij doet een rugbyopleiding.
0: Oké. Wat bijzonder. Een rugby, ja. Maar ja, voor mijn gevoel, tenminste als leken vanaf de zijlijn, lijkt mij niet een hele grote sport in Nederland.
2: De sport is behoorlijk groeiende. Dus ja. Je ziet steeds meer aanwas, vooral bij de jeugd ook. En ja, we hopen dat er steeds meer en meer spelers bij komen natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Oh, dus dan wordt hij misschien wel een wereldster in het rugby.
2: Wie weet. Ja. Dat is wel een droom.
0: Ja, wat spannend zeg. En kan hij dan ook naar Amerika of...

0: Of is het wel de bedoeling om in Nederland te blijven?
1: Amerika is de sport niet zo groot als dat het verder bijvoorbeeld in Europa, Australië en Nieuw-Zeeland is.
0: Maar ik zie in Amerika zie ik ze alleen maar met zo'n bal in hun handen rennen en beuken.
1: Dat is American football.
0: Oh, dat is wat anders.
1: Dat is wat anders. Wat? Die lopen met helmen en gouden pads en dat soort dingen. En bij rugby enkel een gebitsbeschermer en voor de rest niet.
0: Oh, rugby is een soort American football, maar dan voor stoere mensen.
1: Zo wordt het wel genoemd.
0: Ah, check. Okay, nou, duidelijk bij deze. Oh, wat grappig. Oké, okay, dus niet naar Amerika, maar gewoon lekker in Europa, jouw zoon. En de Messi van het rugby worden. Dat is eigenlijk wat hij dan wil.
1: Laten we het hopen.
0: Ja, hoe heet jouw zoon?
1: Jordi.
0: Jordi wie?
1: Graatsma.
0: Jordi Graatsma. Houd die naam in de gaten, dames en heren, in de rugbywereld. Place your bets. Zometeen kans op 100 euro in de 10 voor 10. Claudia, wat zou je me doen als je wat geld wint?
1: Ik denk dat het of aan souvenirs voor de kinderen of aan eten. Want dat is iets wat met allemaal rugbiers in huis toch wel doorgaat als je zo'n dag onderweg bent.
0: Ja, de eiwitten, hè? De eiwitten, belangrijk. Ja.
1: Nou, alles. Oh, ja. Alles wat los en vast zit.
0: Spelen we daar zo meteen voor. Ik spreek je zo.
1: Is goed. Joep.

0: Bij Joe met So Real Thing, You To Me Are Everything.
1: De 10 voor 10.
0: Allemaal na een nieuwe ronde van de 10 voor 10 speel ik vanavond met Claudia. Haar zoon die is professioneel rugbier aan het worden. Hoopt de nieuwe Messi van het rugby te worden. Dus we gaan nog veel van hem horen. Nog één keer zijn naam, Jordi.
2: Graatsma.
0: Jordi Graatsma. Hou hem in de gaten. Als je geld wint in de 10 voor 10, dan gaat het naar voeding, hè? Voor je meerdere zoons. Het zijn allemaal sportmannen. Dus die hebben veel te vreten nodig. Of zie ik dat verkeerd?
2: Eén zoon, twee dochters.
0: Oh, twee dochters ook nog. Jeetje.
2: Dus,
0: een huis vol.
2: Ja, het is gezellig. Dus,
0: ja, flink wat magen te vullen ook. Dus dan gaan we daarvoor spelen. Voor lekkere, gezonde, sportieve voeding voor al jouw kroost.
2: Is goed.
0: Claudia, je krijgt zo in de 10 voor 10 10 vragen. En per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een soort voeding, noem ook echt een soort voeding. Doe je dat niet op tijd, raak je het tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Helemaal duidelijk.
0: Heel mooi. Nou, daar komt hij dan. Vraag 1. Hoe heet de grootste vijand van de Smurfen?
2: Dat was Gargamel met Azrael.
0: Zo, met z'n tweeën, inderdaad. Ja, ze wilde ook nog wat zeggen.
3: Ik haat die Smurfen. Ik haat ze. Ga, Azrael. Kom hier. Erachteraan.
0: Ja, en dan gaan ze. Je staat op een tientje, Claudia. Lekker begin. Vraag 2. Deze week is in Hongarije het grote Sziget-festival aan de gang. Maar in welke stad wordt Sziget gehouden?
2: Dat zal Amsterdam? Geen idee.
0: Wat zei je?
2: Amsterdam.
0: Amsterdam? Nee.
2: Geen idee.
0: Nee, dat is, Amsterdam is niet in Hongarije.
2: Nee, snap ik.
0: Het is in Boedapest. Op het eiland tussen Boeddha en Pest. En Sziget betekent eiland. Nou goed, maakt allemaal niet uit. Je hebt blijven staan op 10 euro. Vraag 3. Op dit moment is Rob Jette onze minister-president. Maar wie ging hem voor?
2: Dat was Rutte.
0: Nee. Zijn absolute voorganger was Dick Schoof.
2: Oh.
0: Ja, weet je nog? Ja, we waren hem alweer bijna vergeten. Dus... Je blijft staan op een tientje. Vraag 4. Welke Britse acteur kennen we het beste als Mr. Bean?
2: Atkinson heet hij van zijn achternaam.
0: Ja.
2: Rowan.
0: Ja, inderdaad. Rowan Atkinson was Mr. Bean. 20 euro. Vraag 5. Maakt de titel van de Joe-hit van Real Thing af? You to me?
2: You to you.
0: Geweldige titel. Prachtig mooi liedje ook, maar niet het liedje wat ik zocht. Real Thing, You to Me Are Everything, ga je zo meteen horen. Hij blijft staan op 20 euro. Vraag 6, wat is de hoofdstad van Roemenië?
2: Oh jee, ik ben heel slecht in topografie.
0: Wat jammer,
2: helaas,
0: het is te laat.
2: Alles kwijt.
0: Oh, inderdaad. Nou, wat fijn dat je zo sportief bent. Ja, voor nu alles kwijt, maar we gaan gewoon door. Met 0 euro op de teller naar vraag 7. Voetbalclub Willem II bestaat vandaag 130 jaar. Gefeliciteerd. Maar in welke stad huist Willem II?
2: Dat is niet Rotterdam.
0: Dat is in die zin goed, maar niet voor een tientje. Nee, ik was op zoek naar Tilburg.
2: Oh ja,
0: daar zit
2: ik ben
0: Willem
2: zo slecht met voetbal. Oh, ik heb daar helemaal niks mee.
0: Je blijft staan op 0 euro. We gaan naar vraag 8. Hoe heet het proces waarbij een rups verandert in een vlinder?
2: Oh, morfose?
0: Kijk even naar de jury. Nee, de jury is streng. Het is metamorfose wat ik zocht. Oh, Claudia. Focus.
2: Dit wordt echt een
0: misser. Nee, joh, je hebt nog 20 euro eventueel in het verschiet. We gaan naar vraag 9. Fred van B&B Vol Liefde is veel in het nieuws. Het zou een onsympathieke vent zijn, rare opmerkingen. Maar stel dat je toch een nachtje bij hem in de B&B wil slapen. Naar welk eiland moet je dan?
2: Terschelling?
0: Nee, jij zit in Bonaire. Heel stuk verder. Oh, Claudia. Vraag 10.
2: Dit gaat echt helemaal mis.
0: 0 euro. Oh, gun jezelf en ook mij de euforie van dat troostientje. Claudia, laatste vraag. Vraag 10. Focus. Welke taal is de officiële taal van Brazilië?
2: Spaans?
0: Nee. Niet goed.
2: Helaas.
0: Oh, Claudia. Oh, ik had zo'n goed voorgevoel bij deze ronde. De officiële taal van Brazilië is Portugees.
2: Nee, ik zat er niet heel ver vandaan.
0: Nee, wat dat betreft niet. Ach, wat jammer zeg. 0 euro in de 10 voor 10. Dus de voeding voor je kinderen moet je nu toch even zelf gaan betalen. Maar dat komt goed.
1: Gelukkig.
0: Ja, oh, gelukkig. Nou, doe je kids de groeten. En alsnog een hele mooie avond. En dank voor het meespelen. Hè?
2: Graag gedaan. En jullie nog een goede uitzending.
0: Dankjewel. Ach, 0 euro in de 10 voor 10. Gebeurt ook niet vaak. Hopelijk morgen weer een lekker bedrag eruit. Jezelf opgeven doe je morgen iets voor 9:30 met de app van Joe in de hand.

Nothing by Joe, You to Me Are Everything. Je hoort hier al die lekkere liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Met straks Eternal, I Wanna Be The Only One. Ook The Babies, Every Time I Think Of You. Net als Phil Collins, You Can't Hurry Love.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
8: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
12: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo.
14: Dit is jou. Het nu.nl nieuws van 10 uur.
15: Goedenavond. Het Nederlands elftal heeft een nieuwe bondscoach. Het wordt de Spaanse Xavi Hernandez. En dat is volgens onze sportverslaggever Stan Wachtman best een opvallende keuze.
16: Hij zit al 2 jaar zonder club en het is niet zo dat de clubs massaal voor hem in de rij hebben gestaan. Ja, en ook kreeg Xavi als coach van Barcelona best wel kritiek op zijn nogal verdedigende speelstijl.
15: Maar de KNVB ziet het wel zitten. Xavi heeft getekend tot en met het WK van 2030. De vrouw die vorig weekend is doodgeschoten in een huis in Den Haag was zwanger. Dat heeft haar familie laten weten. Zij vragen om rust om dit dubbele verlies te verwerken. In het huis waren ook haar 3 kinderen aanwezig. Hun vader is opgepakt en zit vast als verdachte. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is vanmiddag een oude bom ontploft. 3 mensen zijn daarbij licht gewond geraakt, dat melden Vlaamse media. 2 van hen hebben last van hun trommelvliezen. 1/3 heeft een klein projectiel tegen het been aangekregen. De directe omgeving is daarna ontruimd, maar het park kan wel gewoon open blijven. De bom komt waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog. En dan nog meer sportnieuws, want Nederland heeft goud gewonnen op het EK zwemmen in Parijs. De medaille is voor de estafette vrouwen op de 4x100 meter vrij. En dat was een spannende race, want Marit Steenbergen moest een achterstand wegwerken. Maar dat lukte en daar had ze zelf ook wel vertrouwen in, vertelt ze achteraf bij de NOS.
17: Ik zag al dat we er wel echt heel goed bij lagen. Ja, en ik weet gewoon eigenlijk dat ik de sterkste in het veld ben. Dus ik dacht, oké, we liggen erbij, die ga ik gewoon pakken. Dus natuurlijk, je moet er altijd achteraan dan. Maar ik zag bij het keerpunt al dat ik het had, dus dan is het gewoon hoog in het water en gaan.
15: Steenbergen haalde op dit EK ook al 2 andere medailles binnen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen wordt het een tropische dag met veel zon bij maximaal 36 graden.
14: Dit is de avond van Joe.

0: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
1: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
8: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.

0: daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
1: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
2: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
3: Welkom bij de Verfzaak.
2: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Al één van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
6: Müllermilk, the moo you can't resist.
7: Ben je ook nieuwsgierig?

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumgloeidraad. Happy Earth, happy you.
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: Dit is het nu.nl nieuws van 11 uur.
4: Goedenavond. Het was natuurlijk de avond van de zonsverduistering. En daar waren we flink van onder de indruk. Dat vertellen deze mensen bij de NOS.
5: Ja, het is fantastisch om te zien.
6: Dit zijn bijzondere dingen. Als je dan denkt van dat in 2081 pas de volgende weer is. Dan maak ik dat niet meer mee.
7: Ik word er toch wel een beetje emotioneel van.
8: Nou, hartstikke mooi, hè? Nou, zijn we niet voor niks gekomen.
4: En door die zonsverduistering was het vooral ook druk bij de sterrenwachten in ons land. Honderden mensen kwamen daar bij elkaar om er samen naar te kijken. En op sommige plekken kan je vannacht ook nog terecht om naar de vallende sterren te kijken. Het Nederlands elftal heeft een nieuwe bondscoach. Het wordt de Spaanse Xavi Hernandez. Hij heeft getekend tot en met het WK van 2030. In een reactie zegt Xavi dat hij het een enorme eer vindt om voor Oranje aan de slag te gaan. Hij kijkt er naar uit en laat alvast weten aanvallend voetbal te willen gaan spelen. Op 24 september gaan we dat voor het eerst in actie zien. Dan speelt het Nederlands elftal voor het eerst onder deze bondscoach met een thuiswedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. We gaan langzaam richting het einde van de zomervakantie en dan worden er door het hele land weer veel kindervakantieweken georganiseerd. Ook dit jaar zijn die weer erg populair. Veel kinderweken zitten helemaal vol en iedereen is welkom. Dat vertelt deze organisator bij RTL Nieuws.
9: We hebben 15 groepen met 10 kinderen met begeleiding, die er ook echt voor zorgen dat de kinderen met elkaar leren samenwerken en met elkaar aan het bouwen zijn, zodat niemand uitgesloten wordt.
4: En voor ouders is het ook perfect, want die moeten vaak weer aan het werk. En dan nog een leuke tip voor hondenliefhebbers, want het is goed om veel naar je hond te lachen. Dat hebben onderzoekers in Oostenrijk ontdekt. Honden krijgen namelijk een blij gevoel als ze mensen zien lachen. Zelfs bij onbekenden heeft dat effect. Andere emoties zoals boosheid, angst of verdriet vinden honden moeilijker te herkennen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen wordt het een tropische dag met veel zon bij maximaal 36 graden.
3: Dit is de avond van Joe.

0: hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
0: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
5: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
4: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Dit is Joe.

0: ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: Dit is jouw. Het nieuws van 12 uur.
3: Goeienacht. In Meppel in Drenthe en in het Gelderse Ede hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Er reed een grote groep trekkers langs het gemeentehuis in Meppel. Daar waren de boeren ook boos op de gemeente, die ondersteboven gehangen vlaggen had weggehaald. Vrijdag staat een actie gepland in Den Bosch. Jonas Pfeifers pakte brons op de 400 meter bij de EK Atletiek en was daar zelf ook verrast over. Zijn enige doel was een medaille winnen en dat lukte. Maar ook nog in een nieuw Nederlands record van 44,41 seconden. Dat bevestigt zijn eigen gevoel dat hij momenteel in bloedvorm is. Het zilver miste hij wel op maar 100ste. Witte Huis-woordvoerder Caroline Leavitt stopt er eind deze maand mee. Ze wil meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze was de jongste Witte Huis-woordvoerder ooit. President Trump noemt haar op social media een van de beste woordvoerders in de geschiedenis. Overigens hoeft hij haar niet te missen. Ze blijft een van zijn adviseurs. En de Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij is de opvolger van Ronald Koeman, die na het teleurstellende WK opstapte. De naam van Michael Reiziger ging ook rond, maar die is het dus niet geworden. Xavi speelde vroeger bij FC Barcelona en hij was ook trainer van die club. Het weer van Weer Online? Vannacht is het helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 30 graden tot maar liefst 36 graden in het Zuidoosten. Ook vrijdag is het warm. En dat was het ANP-nieuws.
2: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. In Spanje is een drugsbende opgerold die via de haven van Rotterdam cocaïne ons land insmokkelde. In het onderzoek zijn 2 Nederlanders aangehouden en ook de grote baas is opgepakt. Die werd gezocht in meerdere landen, waaronder België. De bende investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Een medicijn tegen hoge bloeddruk kan misschien een zeldzame dodelijke hersenziekte bij kinderen afremmen of zelfs stoppen, blijkt uit onderzoek. Genezen kan nog niet. Het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam heeft zo'n 30 kinderen dat medicijn gegeven. Die werden 4 jaar lang gevolgd en vergeleken met kinderen zonder medicijn. Het aantal doden na de zware aardbeving in Colombia is gestegen naar 265. Dat kan nog meer worden, want er worden ook nog bijna 400 mensen vermist. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Toeristen die er met een georganiseerde reis waren zijn allemaal veilig. Wel zou een vrouw uit Curaçao zijn omgekomen. En de perschef van het Witte Huis, Caroline Leavitt, gaat weg. Ze wil als moeder van 2 jonge kinderen meer tijd hebben met haar familie. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders uit de geschiedenis. Ze begon begin vorig jaar en was toen met 27 jaar de jongste woordvoerder ooit. Eind deze maand vertrekt ze. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Ook vrijdag is het warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. In de Amerikaanse staat Texas is een legerhelikopter neergestort, zo'n 50 kilometer ten noorden van Austin. 2 militairen hebben de crash niet overleefd. Het toestel kwam neer in een weiland dat daarna in brand vloog. De oorzaak van de crash in Texas is nog niet bekend. In een groot drugsonderzoek van de Nederlandse en Spaanse politie zijn in Spanje 5 mensen aangehouden. 2 van hen zijn Nederlanders en ook de grote baas is opgepakt. Die werd in meerdere landen gezocht, waaronder België. De bende zou via de haven van Rotterdam al veel cocaïne naar ons land hebben gesmokkeld. Colombia heeft de economische noodtoestand afgekondigd.